We onderbreken deze uitzending voor een spookrijder. Rijdt u op de A15 Gorkum richting Nijmegen, dan komt u tussen Ochten en knooppunt Ressen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A15 Gorkum richting Nijmegen, dan komt u tussen Ochten en knooppunt Ressen een spookrijder tegen.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Wat mooi dat er nog zo'n programma is op de Nederlandse radio waar je zo rustig de tijd hebt om te praten.
1: Deze week Parkinson-professor Bas Bloem. Over het belang van kunst.
2: Ik denk dat kunst kan bijdragen aan de volksgezondheid.
1: De kracht van muziek.
2: Ja, daar kan ik helemaal verliefd naar luisteren. Het is echt prachtig.
1: En de schoonheid van een modelspoorbaan.
2: Het is een stuk kunst. Het is industrial design.
0: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8. Hier op NPO Klassiek.
3: Ster.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Met een plaksnor op en in mannenonderbroek bestormden ze de Nederlandse poppodia. Theatermaker en artiest Merel Pauw, alias Elmer. Mijn derde zomergast. Door welke films en artiesten laat ze zich inspireren? En kijkt zij überhaupt tv?
6: VPRO Zomergasten. Vanavond 7:15 op NPO 2.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
7: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
8: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer staat in brand. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo wil het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is 1 persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. 1 agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. En dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. Die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft 2 groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes voor de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK. Ajax won van de Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog. Lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen wordt het weer iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Pieter van Nes.
10: AI houdt de gemoederen in de muziekindustrie nog steeds bezig. Misbruik van auteursrecht, angst voor verlies van werkgelegenheid, allemaal terechte zorgen. Je kunt online trouwens testjes doen of je AI-liedjes van echte popliedjes kunt onderscheiden. En dat blijkt verrassend lastig. Maar betekent dat niet ook dat we in de echte liedjes te veel gewend zijn geraakt aan middelmatige clichémuziek?

0: Ja, onherroepelijk krijg je dan toch een beetje de associatie dat dit dan ook middelmatige cliché muziek zou zijn. Maar die woorden heb ik nooit geuit. Edvard Grieg, een van zijn Noorse dansen. Tweede daarvan door het Göteborg Symfonieorkest onder leiding van Neeme Järvi. Goedemorgen, welkom bij de ochtend. En ik kan zeggen, een ware reunie. Het is ongelooflijk maar waar. Maar ja. Naast mij Jacobus den Herder.
1: Nou, goedemorgen Pieter.
0: Goedemorgen. Ja, ik heb het even nagezocht. 14 juni.
1: Was dat de laatste? Ja, eerst was jij even op pad en toen ik. Ja, zo gaat dat.
0: Zitten
1: in de zomer.
0: Zo twee Tour de France tussen.
1: Maar we zijn weer terug hoor.
0: We zijn weer terug. Bijna een beetje alsof we invallen in ons eigen programma.
1: Ja.
0: Maar, nee, maar we beginnen met een, net al Griek. We hebben zo dadelijk Nielsen. Dat is een beetje het Scandinavische startje van dit uur.
1: Ja. Maar verder gaan we toch weer zuidwaarts hoor.
0: Toch wel hè?
1: Jawel.
0: Ja. Dus de droogte houdt aan.
1: Ja,
0: ook de warmte in de muziek. Ja. Verder, gewoon business as usual. De vleugel staat ook weer klaar, verheug ik me ook op.
1: Ja.
0: De afgelopen weken had je natuurlijk heel vriendelijk voor ons een serie over Beethoven
1: achtergelaten.
0: Ja. Maar nu het echte werk.
1: Ja, zeker.
0: Muziek van Reinaldo Haan, dat is wel bijzonder.
1: Ja, het is zijn geboortedag vandaag. En hij heeft toch wel ook prachtig geschreven voor de piano solo, dus dat is leuk.
0: Ja, we kennen het eigenlijk vooral van liederen, zou ik zeggen.
1: Hij was ook zelf een begenadigd zanger. Dus dat verklaart ook een hoop.
0: Blijf luisteren als je meer wil weten over Reinaldo Haan. Maar nu eerst naar muziek van Carl Nielsen. Een deel uit De Moeder, toneelmuziek. Die is eigenlijk politiek geladen muziek die hij schreef bij de viering van Zuid-Jutland. Dat zich bij Denemarken aansloot. Noord-Sleeswijk, Zuid-Jutland. Ja. Zo ongeveer zit dat geloof ik een beetje. Het Odense Symfonieorkest hoor je hier onder leiding van Andreas Delfs. En daarmee zeg ik goedemorgen.

De Sagadrum, de Sagadroom uit De Moeder van Carl Nielsen. Een stuk dat hij eigenlijk eerder schreef en later meenam in deze toneelmuziek. Muziek van Nielsen dus, gespeeld door het Odense Symfonieorkest onder leiding van Andreas Delfs. En van een droom gaan we naar een idylle. De idylle uit het celloconcert van Friedrich Gulda. En dat is me toch een celloconcert. Concert voor cello en blaasorkest en band zit erbij. Maar dit is het kalme, idyllische deel. Edgar Moreau hoor je met Les Forces Majeures onder leiding van Raphaël Merlin.

0: De idylle uit het celloconcert van Friedrich Gulda. Edgar Moreau, de cellist, met Les Forces Majeures onder leiding van Raphaël Merlin. En nu dan muziek van Cipriano de Rore, 16e eeuwse muziek, de Missa a Note Negre. Ja, de mis van de zwarte noten. Ja, je zou denken dat zijn dan de zwarte toetsen. Maar het zit net een beetje anders.
1: Ja, het zijn de kortere notenwaarden, die dus niet de open noten, waarin natuurlijk veel werd geschreven in de oude polyfonie.
0: Ja.
1: Maar dan had je de kortere nootjes en die hebben kennelijk een grotere waarde in deze mis.
0: Ja, de kortere nootjes die zien er dus op papier zwarter uit. Ja. Vandaar dat het zo getiteld is. Het is niet per se omdat het sneller is, maar in die tijd betekende dat het was een nieuwere vorm van muziek noteren. En dat gaf meer flexibiliteit in de ritmes om, net als in madrigalen, woorden te kunnen illustreren of te kunnen declameren. En zelfs dus in de vorm van een mis. Je hoort twee delen uit die Missa a Note Negre van de Rore door de Brabant Ensemble onder leiding van Steven Rice.

0: De eerste twee delen uit de Missa a Note Negre van Cipriano de Rore. De mis van de zwarte noten, van de snelle noten. Nou ja, hoe snel was het voor die hele mis? Heeft de Brabant Ensemble toch een half uur nodig? Maar het is wel erg prachtige muziek.
1: Het is wel mooi, ja zeker. Ja.
0: Sowieso Cipriano de Rore is een componist die we vaker mogen horen. Zijn madrigalen zijn ook echt fantastisch. Nu gaan we naar een componist die misschien ook wel... Nou ja, is die onderbelicht? Weet ik eigenlijk niet. Dat kun je ook niet van alle componisten die je wat minder draait zou zeggen. Maar...
1: Wat we nu gaan horen, horen we nog wel enige regelmaat voorbij komen. Van zijn chanson Gris.
0: Over Reinaldo Hahn hebben we het dan. Hè? Ja.
1: Maar zijn pianomuziek wordt heel weinig gespeeld.
0: Eerst maar eens een van die chansons Gris. De beroemdste misschien wel. L'heure exquise.

0: muziek die zich er meer dan uitstekend voor leent om in talloze bewerkingen het daglicht te zien. Zelfs al gaat dit lure-exquise over een prachtig, stil, maanverlicht moment in de nacht. Een van de chanson grises van Reinaldo Haan, Alexandra Whittingham, gitaar en Jess Gillam, saxofoon.
1: Onder de vleugels van Den Herder.
0: En Jacobus, dat allemaal als opmaat naar een live onder de vleugels van Den Herder met de jarige Reinaldo Haan.
2: Hij is 9 augustus 1874 in Caracas, Venezuela. Maar om nou te zeggen, het is een Zuid-Amerikaan, dat gaat toch wat ver. Want hij is al na een paar jaar verhuisd naar Parijs met zijn ouders, naar Frankrijk. En is daar ook de rest van zijn leven, heeft hij daar gewoond. Dus het is toch echt een Fransman. En ook in zijn componeren is het ook echt een Fransman van de eeuwwisseling van de 1900. Met een soort muziek die, het is een beetje salonmuziek, maar dat is dan wat oneerbiedig klinkt het gauw. Maar het zijn kleine, hij kiest voor de kleine vormen, dat zijn geen grote symfonische werken. Hij was een geweldig zanger naar het schijnt, dus hij had ook veel liederen geschreven die hij dan ook zelf kon zingen, echt een beetje als een chansonnier.
0: Hey, en je zegt nog, salonmuziek klinkt wat oneerbiedig, maar de salons in die tijd in Parijs waren natuurlijk hele prestigieuze plekken.
2: Zeker,
0: ook
2: want ook Chopin schreef salonmuziek, hè?
0: Precies. Dus,
2: om maar even een grote naam te noemen. Ja. Maar ik dacht, ik kijk eventjes naar zijn piano-solomuziek en dan heeft hij wel een opvallende bundel van ongeveer 2 uur muziek. 53 kleine stukjes onder de titel Rossignol et Perdu. Rossignol is een nachtegaal en Eperdu laat zich een beetje vertalen als wanhopig, denk ik. Of het is in ieder geval in hartstochtelijk. Het laat zich niet helemaal grijpen in een Nederlands woord, maar als iemand een mooie suggestie heeft, kom maar door. Het zijn in ieder geval kleine miniatuurtjes voor piano en daar heb ik er 2 van meegenomen. De eerste bijvoorbeeld is Soleil d'automne. Dan hebben we al de herfstzon. Ja, kijk, het is nu. We zitten nog een beetje de eerste helft augustus. En we krijgen nog een hittegolfje, geloof ik, komende week.
0: Ja, maar het licht verandert al wel.
2: Nou, dat is het een beetje. Ja, ja. Je voelt wel dat het blad aan de boom wordt al donkergroen in plaats van lichtgroen.
0: Dat heeft ook met de droogte te maken, Jacobus.
2: Ja, dat heeft het zeker ook, ja. Hey, en deze. Ik zal even een klein stukje horen. Dan heb je een beetje een beeld van zijn klankwereld.

0: Het is heel dromerig en hij doet alles om los te komen van een tel in de maat, zou ik maar zeggen. Dit is een 9/8 maatsoort, een soort van drie groepjes van drie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1: Ik heb helemaal
0: 9.
1: Niet de neiging om mee te tellen met deze muziek
0: precies.
1: ook.
0: Precies, maar dat doet hij ook expres. Dus hij laat de eerste tel weg. Eigenlijk is 1 en dan 2, 3. Dan is de 4 weer weg. 5, 6, 7, 8, 9. Dus hij laat eigenlijk steeds de eerste tel van dat groepje van drie weg.
1: Slim.
0: En ja, precies. En daardoor ben je al meteen verloren in een maatsoort. En dat is denk ik ook wat hij bedoelt. Want we zijn in een soort natuurschildering beland. En daarin is een maatsoort eigenlijk helemaal niet interessant. Dat is alleen maar een manier om die partituur een beetje vorm te geven. Maar daar wil je eigenlijk los van komen. Hij was ook een bevriend met allerlei dichters. Had een liefdesrelatie met Marcel Proust bijvoorbeeld. Maar hij gebruikte ook vaak stukjes gedichten. Die zette hij dan boven de partituur. Zoals bij deze herfstzon. Daar staat Salut, bois couronné d'un reste de verdure. Dus gegroet de bossen, gekroond met het laatste restje groen.
1: Prachtig.
0: Dat is toch mooi, hè? En ik heb nog een andere mee. Nummer 32 van die 53 stykjes. Nargile. En die komt eigenlijk uit... Die 53 stykjes zijn verdeeld in een paar bundels. En dit komt uit de tweede. Orient. En daarin... Dat is ook echt een weergave van reizen die hij gemaakt heeft. Dus niet alleen maar in de verbeelding. Maar sowieso rond 1900 was men heel erg geïnteresseerd in alles wat zich oostwaarts
1: in de Oriënt
0: al afspeelde. Ja,
1: ja, en uit mijn reizen door Turkije weet ik toevallig dat een Nagile, dat een waterpijp
0: dat
1: is.
0: Dat is een waterpijp, ja. En deze Reinaldo Haan, die was ook in de Turkse koffiehuizen. Vond hij mooi. Kijk. Hoe mensen daar in een soort, ja, hij noemt dat een soort lome tijdloosheid kwamen. En daar werd dan eindeloos koffie gedronken, gefilosofeerd, gepraat en aan die waterpijp gelurkt. En dan hoor je eigenlijk zo'n beetje de kringeltjes.

0: Ja, er zit ook wat Oosters gekruide muziek in. En ook hier heeft hij weer zijn best gedaan om de maatsoort te verbergen in allerlei quintolen en sextolen en maatwisselingen. Dus het is de bedoeling dat je hier rustig op een zondagochtend eens even achterover zit.
1: Wegzweeft.
0: En de waterpijp aansteekt.
1: Mooi, mooie muziek is dit.
0: Zeker. En helemaal als het wordt gespeeld door Pavel Kolesnikov.

0: tip met het weer met Jan Visser en met een nieuwe aflevering van de Tijdmachine. Dus ik zou zeggen, heel graag. Tot zo. Oh ja, en met vrolijke muziek, hè?
1: We gaan wat meer vaart erin doen na achter.
0: Laten we dat doen. Zeker. Lekker. Tot zo.
1: Tot Jan.

0: twee delen van de 53, als ik me niet vergis, van Le Rossignol Éperdu van Reinaldo Hahn. Je hoorde pianist Pavel Kolesnikov in Soleil d'automne en Narguilé toegelicht door Jacobus en Heller. Fijn om dat weer zo live te kunnen doen, heerlijk.
1: En Éperdu, we hebben natuurlijk altijd hele behulpzame mensen op de app. Ze kan zowel radeloos zijn als hartstochtelijk. Dus het is ook wel mooi, want het kan een beetje een negatieve kant op, maar ook een positieve kant op.
0: Een prachtig woord. Ja. Om dat dan in één woord te vatten, daar zijn we nog niet. Maar toch bedankt voor alle suggesties in die zin. Reinaldo Hahn, mooi. Wij gaan richting het volgende uur van de ochtend. En dat doen we met deze laatste paar maten Mozart. En dan zijn we bij je terug met een museum.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert brengt de Spaanse zomerzon naar je toe. Het Spaans Nationaal Orkest speelt opzwepende muziek van Ravel en de Falla. En het zwoele Concerto de Aranjuez van Joaquín Rodrigo. Mis het niet. Vanavond om 8 uur het Spaans Nationaal Orkest in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
2: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Met een plaksnor op en in mannenonderbroek bestormden ze de Nederlandse poppodia. Theatermaker en artiest Merel Pauw, alias Elmer. Mijn derde zomergast. Door welke films en artiesten laat ze zich inspireren? En kijkt zij überhaupt tv?
4: VPRO Zomergasten. Vanavond 19:15 op NPO 2.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn 2 helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag al neer, maar hulpverleners die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de 2 te bevestigen. Bij aanslagen in Colombia in Latijns-Amerika is 1 persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De doden vielen in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. 1 agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft 2 groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker.
2: Nu de bal voor, hard voor. En dan de poging en die gaat erin. Wauw, die gaat er zeker in. Michou brengt Fortuna op 2-2 in Eindhoven. Wat een stunt zeg. Fortuna Sittard. En gaat PSV dan punten verliezen in de openingswedstrijd van dit seizoen tegen Fortuna? Ja, blijkbaar wel.
1: Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En ook Telstar zorgde gelijk voor een stunt door met 2-1 te winnen van NEC. En in Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten gisteren de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, werd de caravan losgekoppeld en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. De inzittenden zijn nog altijd spoorloos. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. Het wordt 27 graden in het noorden van het land tot lokaal 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
5: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen van 18 tot en met 29 augustus.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
8: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Pieter van Nes.
9: Ik was bij die uitvoering van As Slow As Possible van John Cage in Halberstadt. Uitvoering die 639 jaar duurt. En je kunt bij wijze van sponsoring al tickets kopen voor het afsluitende evenement in het jaar 2640. Kun je op die datum niet, staat er? Lukt het niet om erbij te zijn? Geen probleem. Het ticket is overdraagbaar. Nodig gewoon je nakomelingen of vrienden uit. Zo kun je het kaartje altijd nog doorgeven als je plannen onverwacht veranderen. Ja, wie zegt er dat Duitsers geen humor hebben?

blijft toch een prachtige cellist, Jean Guillen Queyras. En de muziek is natuurlijk onoverwinnelijk, zeker voor dit instrument. De tweede cello suite van Bach was dit, het eerste deel daaruit, door die Jean Guillen Queyras. We zijn begonnen aan het tweede uur van de ochtend. In dit uur hebben we weer een nieuwe aflevering van De Tijdmachine. We gaan eens luisteren naar het ontstaan van een stuk van Prokofjev. We hebben het weer met Jan Visser. Ja, komt er nog een keer regen? Dat is de vraag. Ik hoop dat hij ons daar iets over kan vertellen. Maar ik vrees het, ik vrees het. En we hebben weer een nieuwe museumtip zo dadelijk. Music, Machines and Me. Een tentoonstelling in het Utrechtse museum Speelklok. En die tentoonstelling wil jongeren laten zien hoe je van alles muziek kunt maken. Ontzettend leuk om dat te bezoeken. En straks hoor je daar meer over om 7:15. Welkom bij het tweede uur van de ochtend.

Somewhere Over the Rainbow. Nieuwe opname van het Rembrandt Frerichs trio. Muziek dus van Harold Arlen. Maakt het nu 8:15. Dan gaan we eerst maar eens eventjes luisteren naar een fragmentje.

0: Ja, dat klinkt als Rachmaninoff, dat is het ook. Maar het is heel bijzonder. Het is Prokofjev die Rachmaninoff speelt, geprogrammeerd in een vleugel. Het is een van de vroegste voorbeelden van een muziekmachine die te horen is ook in de tentoonstelling Music Machines and Me. En daar spreek ik over met Marian van Dijk, directeur van Museum Speelklok in Utrecht. Marian, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Er zijn dus allerlei dingen te horen in die tentoonstelling. Eigenlijk is het al lang niet meer het museum alleen van de draaiorgels en het speelgoed. Hè. In deze tentoonstelling gaat het om iets anders, geloof ik, hè?
1: Ja, eigenlijk bestaat ons museum nu uit twee verdiepingen. Want wat je net hoorde, dat kun je beneden beluisteren met een rondleiding. Dan worden alle historische instrumenten worden gedemonstreerd. Dat hebben we helemaal intact gelaten. Uh-huh. Maar daarbovenop is nu een hele verdieping gekomen waar je zelf aan de slag kunt. Waar je gewoon zelf een muziekmachine uiteindelijk kunt gaan maken als je dat wilt.
0: Ja, en daar hebben we ook een voorbeeldje van. Hoe dat klinkt, iets dat gemaakt is in die tentoonstelling. Laten we eens even luisteren. Hè?

0: Wat horen we hier precies?
1: Ja, dit is ook een pianola, zoals dat eerste fragment wat je hoorde.
0: Mm-hmm.
1: Dit is een installatie gebouwd door Jelle Mastenbroek. En in plaats van dat daar snaren worden aangeslagen met hamers, zoals in een gewone piano, worden hier nu porseleinen borden bespeeld. Het heet dus ook de porseleinpiano. En ik denk dat het een heel leuk voorbeeld is van wat we boven willen laten zien en horen vooral. Je inspireren. Eigenlijk kun je overal muziek mee maken. En het is ontzettend leuk om zelf dingen in beweging te zetten. Te zorgen dat dat geautomatiseerd wordt. Dus we proberen je ook te inspireren om hele andere instrumenten eens te beluisteren. Zoals een didgeridoo of een erhu en een Chinese viool. En je af te vragen, kan ik dit automatiseren? Hoe speelt die muzikant eigenlijk? Welke bewegingen maakt hij?
0: En
1: dan nemen we je boven mee.
0: En wat voor wereld stap ik dan binnen als ik daar op die vloer kom? Op die verdieping?
1: Ja, je gaat de trap op en dan kom je in een soort Willy Wonka-achtige omgeving. Prachtige kleuren. En daar staat letterlijk alles door elkaar. De dingen die je zelf kunt doen, maar ook onze oude instrumenten. Alleen daar staan wel dan alle deurtjes van open. Je kunt er doorheen kijken, zodat je precies al die onderdelen kunt zien. En er staan voorwerpen uit het dagelijks leven om je te laten zien. Kijk, die techniek die dingen in beweging zet, die mechanische techniek, die is letterlijk overal aanwezig in je dagelijkse leven. Er staan ook kunstwerken om je te inspireren van mensen die dingen hebben gemaakt. Zoals deze porseleinpiano bijvoorbeeld. Groot succes. Een liedje van Billie Eilish spelen
0: precies.
1: Die borden.
0: Ja. Ik heb heel erg de indruk dat deze tentoonstelling, misschien heb ik het mis hoor, maar misschien wel meer over techniek gaat en over de schoonheid van techniek dan over muziek. Klopt die indruk?
1: Ja, het is wel ons uitgangspunt. We willen mensen vooral laten zien, zonder die mechanische techniek gaat helemaal niks bewegen. Maar die muziek hoort daar wel bij, want het is je beloning en het is uiteindelijk wat je wilt horen. Dat is ook de fascinatie die ik mezelf organist heb voor dat apparaat.
0: Ja.
1: Je drukt een toets in. Organisten drukken toetsen, pianisten die slaan ze aan.
0: Ja.
1: Maar dan gaat er van alles van binnen bewegen om te zorgen dat die lucht uiteindelijk door zo'n orgelpijp verdwijnen kan.
0: Ja, precies. Ja, de muziek als beloning voor een prachtig technisch proces. Om met name ook jongeren te inspireren in deze wereld waar we mensen met interesse voor techniek hard nodig hebben. Zo zit het, geloof ik, hè?
1: Dat is onze missie, ja. En we hebben ook dingen samengebouwd met studenten van het VMBO, MBO, maar ook HBO en universiteit. Bijvoorbeeld Mozart's dobbelspel kom je er ook in tegen.
0: Oh ja.
1: Dat je leert ook programmeren natuurlijk. En zo'n machine heeft energie nodig, techniek nodig, maar je moet hem ook programmeren. En dat moet je weer op een cilinder of een orgelboek of wat dan ook gaan noteren, gaan opslaan. Dus er zitten zoveel aspecten aan, maar ook de wat meer filosofische vragen van nou, hoeveel controle wil je eigenlijk hebben? Wat moet er uitkomen? Ben je tevreden met het resultaat of ga je toch weer zitten sleutelen? De duurzaamheid van het alles. Wil je dat iemand jouw apparaat kan nabouwen of repareren? Vroeger vonden ze dat heel belangrijk. Tegenwoordig zit alles op slot.
0: Ja.
1: Dat soort vragen horen ook allemaal bij die machines. Dat is superleuk.
0: Ik kan me wel voorstellen dat als je daar komt en daar zijn een klas jongeren met apparaten bezig. En er klinken overal muziekinstrumenten, zelfgebouwde instrumenten. Dat het een cacofonie van je welste is. Of is dat leuk of is het, moet je oordeel ermee?
1: Het klopt dat er heel veel geluid is. Precies wat we wilden, hè? Dat je het museum binnenkomt en er is reuring. Er is wel voor gezorgd op allerlei manieren door degene die het gebouwd heeft, Dog Design, dat je je wel een beetje kunt afsluiten. En belangrijk, beneden, waar je dus naar al die historische instrumenten kunt luisteren, dat is wel afgesloten deel van het museum. Dus je gaat dan een deur door, die gaat dicht en dan hoor je echt niet meer wat daarboven gebeurt.
0: Nou kijk, dat is dan toch even een soort rustpunt in die mooie tentoonstelling. De tentoonstelling Music, Machines and Me, te zien in het museum Speelklok in Utrecht. Directeur Marian van Dijk, hartelijk dank voor deze toelichting en ik zou zeggen allemaal naar museum Speelklok.
1: Ja, dankjewel.

0: twee deeltjes uit een fagotconcert van Antonio Vivaldi door fagotist, barokfagotist Alberto Grazzi samen met het ensemble Zefiro. Droogte is van alle tijden, het is nu extreem, dat kunnen we wel stellen. In ieder geval sinds de laatste metingen is het toch wel erg groot neerslagtekort. Maar daar gaan we het straks over hebben met weerman Jan Visser. Maar de droogte was ook in vroeger eeuwen al een probleem.
1: Ja, zeker. Wel van alle tijden. En er is over alles muziek gemaakt, Pieter.
0: Ja, In grote droogte. Een anoniem lied. Op het album met de rampliederen van Camerata Traiectina. Ook zo hebben wij bevonden door de droogte ongemeen. Hoe dat onze vruchten stonden. Alles kwijnden, dor en kleen.

0: Een van de 17e-eeuwse rampliederen op het album van Camerata Traiactina. Dit was In Grote Droogte. 8:30, zondagochtend. In Grote Droogte vind ik ook Jan Visser. Jan, goedemorgen.
1: Pieter, goedemorgen.
0: Ja, dat wordt het onderwerp waar we het over gaan hebben, volgens mij. Hè? Warmte, droogte. Het is, ik begin me nu al zorgen te maken, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, dat kan ik begrijpen. Ik denk dat meer mensen zich zorgen maken. Dit is toch wel echt wel een dingetje, hoor. Ja. Op zijn zachtst uitgedrukt. Want het is natuurlijk niet alleen in Nederland droog. Grote delen van Europa hebben te maken met droogte. Ik zag de laatste dagen foto's van Hyde Park in Londen. Die waren met een drone genomen. Nou, het leek wel of je in de woestijn van Dubai zat.
0: Ja, en ergens één groen cricketveldje zag ik nog.
1: Klopt. En er stonden nog, de bomen die stonden nog redelijk in het groen. Maar voor de rest was het kurk en kurk droog. Dat geldt voor een groot deel van Engeland. De grote droogte. In Ierland en Schotland valt de laatste tijd weer wat meer regen. Daar was het ook droog. Er zijn ook branden geweest, ook in Schotland. Nou, dat is allemaal langzamerhand wat aan het afnemen. Maar Frankrijk, dat is eigenlijk een beetje niet alleen qua temperatuur, maar ook qua droogte toch wel zo'n beetje de hotspot van Europa. Mm. Er wordt gevreesd voor een gigantische tegenvallende oogst in Frankrijk op allerlei fronten in de landbouw. Dat zal waarschijnlijk zelfs leiden tot tekorten in de schappen, dus er moet worden geïmporteerd. Yeah. En Spanje is natuurlijk ook wordt getroffen door grote droogte. Die hebben wel water op voorraad, hè. Dus dankzij de voorjaarsregens.
0: Ik wou zeggen, die was ook aanzienlijk daar.
1: Ja, die reservoirs, dat gaat wel goed. Maar ja, goed, we hebben natuurlijk ook de vegetatie en de bodemdroogte. En die is er natuurlijk wel. En dat heeft natuurlijk ook consequenties voor bijvoorbeeld zaken als bosbranden en dat soort zaken meer.
0: Nee, ik zag bijvoorbeeld ook dat de Po, dat hier op sommige plekken is drooggevallen. Ja, en sowieso rivieren.
1: De Donau.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een probleem, hè?
1: Ja.
0: Ook met de koeling en verzin het allemaal maar.
1: Ja, dat is bijna niet meer te overzien, hè? Om het maar zo te zeggen.
0: En we hebben dus ook ernstig. Europa breed, zou ik bijna willen zeggen, daar verandering in nodig om dat aan te pakken. Gaat dat komen ergens?
1: Nou, nog niet. Je ziet wel wat meer buien, iets meer een normale situatie, bijvoorbeeld de laatste dagen in delen van Spanje. Hè? Want bijvoorbeeld in de Pyreneeën, ik ben er zelf in het verleden toch wel regelmatig geweest, en met name in de voorpyreneeën. En daar hoort in augustus horen de buien te vallen. En dan zie je dus die convectie in de bergen. Mm-hmm. Dat betekent opstijgende stapelwolken. En die brengen dan dagelijks in de middag, je ziet het ook vaak bij die Tour de France beelden, van die buien. Nou, dat is deze zomer helemaal uitgebleven. Al die valleien en dalen die zijn hartstikke geel en nog eens geel. Maar de laatste dagen zie je daar toch wel wat verandering in optreden. Er zijn zware buien geweest in de Catalaanse Pyreneeën. Zelfs tot aan de Costa Brava toe. Nou, dat verandert wel. Je ziet ook in Frankrijk af en toe iets meer neerslagactiviteit. Maar echt die grote omslag naar neerslag van de Atlantische Oceaan met storingen, noem maar op en zo. Ja, die zitten voorlopig nog niet aan te komen. Maar mocht die later in het seizoen wel komen, nou, dan wordt het zeker in de Middellandse Zee wordt het echt een waterspektakel.
0: Dat wil ik ook geloven, ja.
1: Zeewatertemperatuur, die was van de week bij Mallorca, het leek wel de Golf van Mexico, meer dan 30 graden. Dat is onvoorstelbaar.
0: Maar ondertussen is niet alleen de trui geel, maar alles een beetje geel daar, hè, in Zuid-Frankrijk.
1: Ja.
0: In Nederland, hoe kijken we daarnaar?
1: Ja, voorlopig blijft het bijzonder droog. En hooguit is een keer een enkel buitje, maar dat mag geen naam hebben. Pas na half augustus, Pieter, zien we de neerslagkansen geleidelijk stijgen. Maar nog niet van die aard dat je kunt zeggen van we pakken de droogte aan. Dat is nog niet aan de orde. Mm-hmm. En we gaan natuurlijk een bijzonder warme week tegemoet. Hè? Laten we eerst even kijken naar vandaag. Vandaag schijnt de zon volop. Er komt geleidelijk wel wat meer hoge middelbare bewolking. Maar over het algemeen veel zon en temperaturen die uiteenlopen van zo'n rond de 26 graden op de Wadden tot meer dan 30 graden in het zuiden van het land. In de beeld waarschijnlijk ook rond de 30. En er is weinig wind, later een zwakke tot matige zuidwestenwind. Nou, morgen trekt een front het Noordzeegebied binnen. Dan komt er wat meer bewolking, misschien lokaal een buitje in het westen en noorden, meer ook niet. En in de middag komt er weer meer zon, maar er wordt wel wat minder warme lucht aangevoerd. 22 graden in het Waddengebied, 28 in het zuidoosten. Dus het blijft zomers warm wat dat betreft. Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Ja, dan is het dankzij nieuw hoge druk droog, zonnig en het wordt steeds warmer. Met name richting donderdag, vrijdag Ja, op veel plaatsen tropische temperaturen. En in het zuidoostelijk deel van het land weer zo rond de 35 graden.
0: Ja, maar every cloud has a silver lining. Betekent wel dat we de zonsverduistering goed kunnen zien.
1: Ja, die kunnen we goed zien. Woensdagavond, ja.
0: Zo is dat. Dankjewel, Jan. En okay. Tot volgende week weer.
1: Jou wordt afgesproken.
2: De Ochtend met Pieter van Nes op NPO Klassiek.

Heerlijk zeg, het eerste deel van de Italiaanse symfonie van Felix Mendelssohn, vierde symfonie. De NDR Radio Philharmonie hoorde je onder leiding van Andrew Manzi. Is het inmiddels 9:15 geweest? Nemen we weer eens een duik terug in de tijd. En vandaag reizen we af naar

Moskou, 7 augustus 1912. Een zomeravond in het Sokolniki-park. Tussen de wandelaars is een 21-jarige conservatoriumstudent vanuit de Caucasus naar Moskou gereisd. Sergei Prokofjev die gaat vanavond voor het eerst in zijn leven als solist met een orkest spelen. En dan meteen zijn eigen eerste pianoconcert. Dat Prokofjev hier staat, heeft hij mede te danken aan zijn vriend Nikolai Miaskovsky. Een jaar eerder krijgt Prokofjev zijn muziek bij dirigent Konstantin Sarajev nog niet op het programma. Maar Miaskovsky voert in Moskou zo enthousiast campagne voor zijn vriend dat er alsnog een uitnodiging komt. Schrijf een pianoconcert en kom het volgende zomer zelf spelen. En nu zit Prokofjev dus achter de vleugel. Sarajev voor hem, een orkest eromheen, publiek in het park. Spannend? Ik speelde voor het eerst met orkest, schrijft Prokofjev later. Maar het bleek helemaal niet eng te zijn. Integendeel, buitengewoon aangenaam. Het publiek reageert enthousiast. Maar sommige critici hebben zo hun twijfels over het stuk. Hard, grof, primitief. Het lijkt wel Schoenberg, werd er gezegd. Prokofjev lacht erom en denkt er het zijne van. Ongetwijfeld heeft dit optreden mij tot een echte componist gemaakt. Twee jaar later haalt hij hetzelfde pianoconcert opnieuw tevoorschijn. Aan het conservatorium strijdt hij om de Rubinsteinprijs voor pianisten. Terwijl de andere kandidaten bekende muziek kiezen, speelt Prokofjev zijn eigen pianoconcert. Slim, vindt hij zelf. Bij bekende muziek kan de jury hem met iedereen vergelijken. En dit stuk kennen ze nauwelijks. Alleen, het reglement schrijft voor dat de muziek gepubliceerd moet zijn. En dus laat Prokofjev in allerijl 20 partituren drukken voor de jury. Hij speelt het stuk en hij wint de prijs.

0: Ja, muziek van Sergei Prokofjev. Het tweede deel was dit uit zijn eerste pianoconcert. Jean en Flam Bafouze en het BBC Philharmonic onder leiding van Gian-Andrea Nozera. Het zijn geweldig stukken, Jacobus, dat eerste pianoconcert.
1: Ja.
0: Duurt niet zo lang, maar een kwartier alles bij elkaar.
1: Ja, nee, je kan er bijna geen solist voor bellen. Maar het is wel...
0: Blij dat het toch af en toe gebeurt.
1: Ja, gelukkig
0: en,
1: wel.
0: En heerlijk, die Prokofjev... Toen al als jonge twintiger, ja, net zo eigenwijs. Iets dat je ook al in zijn muziek toch altijd wel terug hoort. Volgende week weer een nieuw onderwerp in de tijdmachine. Eens kijken waar we dan naar afreizen. Als je wensen of suggesties of wat dan ook hebt, laat het vooral weten. Misschien past het ooit een keer in de agenda. Dank je, Koos.
1: Was weer, jij ook, Pieter.
0: Als vanouds?
1: Dat dacht ik ook.
0: Dat dacht ik ook, ja. Wij hebben nog een Milonga Triste... Toch een beetje rustig uitlui van dit uur, de ochtend. Morgen zijn we weer bij je terug met Andrea dan. Jij bent er dan ook weer, Jacobus. Ja. Altijd fijn. Hier is zo dadelijk Wilfred Kemp met Tussen Hemel en Aarde. Daar wens ik je heel veel plezier bij. Ik zou zeggen, maak er een hele mooie zonnige zon.

0: NPO Klassiek.
1: Vanmiddag om 5 uur is podium weer op het Grachtenfestival. De hele week doen we verslag. Met live muziek en gesprekken over het zomerse muziekfeest in Amsterdam. En jij kunt erbij zijn. Wil je komen kijken en luisteren? Dat kan. Elke dag in het College Hotel in Amsterdam. De toegang is gratis. Kom langs bij podium op het Grachtenfestival. Nog tot en met zaterdag, elke middag van 5 tot 6 vanuit het College Hotel in Amsterdam. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
3: Met een plaksnor op en in mannenonderbroek bestormden ze de Nederlandse poppodia. Theatermaker en artiest Merel Pauw, alias Elmer. Mijn derde zomergast. Door welke films en artiesten laat ze zich inspireren? En kijkt zij überhaupt tv?
4: VPRO Zomergasten. Vanavond 19:15 op NPO 2.
2: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
5: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. Ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, zegt Triodos. Vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn 2 helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het gebeurde vrijdag al, maar de 2 zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op, onder meer in Noord-Rijn-Westfalen dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Door vrachtwagens op zondagen te laten rijden zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen komen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten, een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers die liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is, zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op wat buien. Het wordt dan iets minder warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Op Rij Muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
6: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
0: NPO Klassiek. NCRV. Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kempen.

Uit een 11e eeuws manuscript uit Winchester speelde Patricia Kopaczynskaja viool en Laurence Dreyfus altviool een Alleluia. Goedemorgen, welkom bij Tussen Hemel en Aarde. Voor veel mensen is God of het goddelijke op een bijzondere manier te ervaren in de natuur. En daarom vanmorgen extra aandacht voor componisten die proberen die natuur te verklanken. Met bijzondere aandacht voor de vogels. De blauwe vogel van Stanford, de trieste vogel van Ravel en de moerasvogel van Rautavaara. En verder, zo rond de klok van 22:30 zal dat zijn, aandacht voor mijn favoriete requiem, het requiem van Maurice Durufle. Nu eerst Gregoriaans, Wishful Singing, met het derde deel uit de Maria Vespers, Leva Eius, direct gevolgd door het Kyrie uit de Missa Tu Legre van Orlandus Lassus.

Huelgas Ensemble onder leiding van Paul van Nevel, met muziek van een van de grootmeesters van de polyfonie, Orlandus Lassus. Kyrie was dit uit zijn Missa tous les regrets. Muziek nu van de Griekse Constantia Gourtzi, een van haar dialogen voor altviool en piano. De altviool lijkt in dit stuk te mijmeren, te bidden zonder woorden. Het stuk van Carlo Gesualdo, dat er direct op volgt, doorbreekt die stilte niet, maar vult haar met woorden. Exaudi Deus. Wat bij Gourtzi gezongen werd zonder tekst, krijgt nu een naam en richting. Het verlangen om gehoord te worden. Heer, hoor mijn gebed.

Exaudi Deus. Hier hoor mijn gebed van Carlo Gesualdo door het Il Pomodoro Choir onder leiding van Giuseppe Maletto. En daarvoor Hommage à Mozart, een van de dialogen voor altviool en piano van Constantia Gurzi. Gespeeld door Niels Munkemeijer altviool en William Joen piano.

Juliette Urel, fluit, Arnaud Toret, altviool en Christine Icaar, harp. Met het eerste deel, Pastorale, uit de sonate voor fluit, harp en altviool in F groot van Claude Debussy. In het eeuwenoude Benedictijnerklooster van Montserrat, vlakbij Barcelona, woont de monnik Vicenç Santa Maria. Een goede vriend van de Catalaanse componist Ramon Humé. Humé gebruikt de teksten van deze vriend Vicenç voor zijn cyclus Llum, Catalaans voor licht. En eigenlijk is deze cyclus een soort pelgrimsmuziek, bedoeld voor de innerlijke reis van je hoofdkantoor naar je hart. En zo'n reis begint met het sluiten van je ogen. Dat is dan ook de titel van het openingsdeel. Tanca els uis, ofwel sluit je ogen.

eerste etappe van de innerlijke pelgrimstocht van je hoofd naar je hart. Tanka els uis, ofwel sluit je ogen. Openingsdeel uit de cyclus Jung, licht, van de Catalaanse componist Ramon Humet. U hoort de sopraan Agnese Paunina en het Let's Radiokoor onder leiding van Sigvard Sklava.

alsof je langzaam iets aan de horizon ziet verdwijnen. Cape Cod was dit derde deel van Toward the Sea van de Japanse componist Toru Takemitsu. Als je aan het Italiaanse Assisi denkt, denk je in eerste instantie aan de heilige Franciscus. Maar er is nog een andere heilige die haar naam dankt aan deze Italiaanse stad, Clara. De heilige Clara van Assisi. Komende dinsdag, 11 augustus, is haar feestdag. Clara wordt op 16 juli 1194 of 1195, daar zijn de geleerden het niet over eens, geboren in een adellijke familie. Haar vader is graaf van Sassorosso. Als ze 18 is, ontmoet ze voor het eerst de heilige Franciscus. Hij houdt meditaties in haar parochiekerk. Ze is diep onder de indruk en na de meditaties zoekt ze hem op en vraagt hem of hij haar helpen wil met, zoals ze zelf zegt, het vormgeven van haar leven naar letter en geest van het evangelie. Op Palmzondag 1212 verlaat ze 's nachts haar ouderlijk huis, tot grote woede van haar vader. Die had haar namelijk al uitgehuwelijkt. Clara voegt zich bij Franciscus en zijn leerlingen. Eenmaal daar verruilt ze haar wereldlijke kleren voor een habijt en legt ze de eeuwige gelofte af. Er ontstaat een innige band tussen Clara en Franciscus. In bijna alle belangrijke beslissingen vraagt Franciscus Clara om raad. Uiteindelijk sticht Clara haar eigen orde, de Clarissen. En die orde die bestaat nog steeds, ook hier in Nederland. In Megen, in de Sint-Jozefbergklooster bijvoorbeeld, wonen Clarissen. De heilige Clara is patrones van wasvrouwen en couturiers. En in 1958 werd zij door Paus Pius XII uitgeroepen tot beschermvrouwe van de televisie. En dat komt zo. In het jaar voor haar dood was zij al zo verzwakt dat ze op kerstavond haar cel niet kon verlaten om in Assisi, 3 kilometer verderop, de nachtmis bij te wonen. Het verhaal gaat dat zij vanaf haar ziekbed voor haar ogen de kerstplechtigheden in de kerk van Assisi zag gebeuren. Letterlijk dus televisie, op afstand zien. Nou, ter ere nu van deze bijzondere vrouw, muziek uit haar tijd, van de 12e-eeuwse troubadour Giraud de Bornel. Een lied over een nachtelijke ontmoeting van geliefden, die helaas wordt beëindigd door de komst van de ochtend.

0: Mooi. Sopraan Clara Coutouli en countertenor Paulin Bündchen. Samen met ensemble Céladon zongen ze het liefdeslied Reis Glorios van de 12e eeuwse troubadour Giraud de Bornel.
1: Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kemp. Op NPO Klassiek.
0: Muziek nu van de Amerikaanse componist David Lang. Where You Go, een ode aan de onvoorwaardelijke liefde. En als voorbeeld neemt hij het verhaal van de Bijbelse Rut en haar schoonmoeder Naomi. Voor wie het verhaal niet kent, kort,

0: Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kemp. Op NPO Klassiek.
1: Muziek nu van de Amerikaanse componist David Lang. Where You Go. Een ode aan de onvoorwaardelijke liefde. En als voorbeeld neemt hij het verhaal van de Bijbelse Rut en haar schoonmoeder Naomi. Voor wie het verhaal niet kent, kort. De niet-Joodse Rut woont samen met haar Joodse schoonmoeder Naomi in Moab, Ruts geboortegrond. Rut is inmiddels weduwe en haar schoonmoeder heeft nu niets meer in Moab te zoeken. Haar zoon is immers dood en ze wil het liefste terug naar haar geboortegrond. Daar heeft Rut op haar beurt weer niks te zoeken. Naomi dringt er bij Rut dan ook op aan in Moab te blijven. Ze gaat wel alleen terug. Maar Rut laat haar schoonmoeder niet in de steek. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. En uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God.

lied over de onvoorwaardelijke trouw van de Bijbelse Rut aan haar schoonmoeder Naomi, Where You Go, onderdeel van de cyclus The Writings van David Lang. U hoort de Capelle Amsterdam, onder leiding van Daniel Royce.

Dappled Light, wat zoiets betekent als gevlekt licht. Mooie, sfeervolle muziek van Luke Howard. Staat op een prachtige cd van de saxofoniste Jess Gillum. Time heet die cd, meer dan de moeite waard. Niet alleen Luke Howard, ook de Nederlandse componist Harmen Fraanje heeft geprobeerd licht in noten te vangen op zijn cd Komorebi. Dat zoiets betekent als zonlicht dat voorzichtig door de bladeren heen schijnt. Ik denk dat de Engelsen dit dappled light zouden noemen.

0: van de cd Comorebi met muziek van Peltoma, Franje en Percola was dit Within. En de componisten die voerden het zelf ook uit. Aino Peltoma, stem en harp. Harmen Franje, piano en synthesizer. En Mico Percola, viola da gamba en elektronica.
1: Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kemp. Op NPO Klassiek.
0: Veel componisten hebben geprobeerd de natuur in noten te vangen. Denk maar aan Claude Debussy, Ralph Vaughan Williams of net de Japanse componist Toru Takemitsu. Ook de Finse componist Aino Johani Rautavaari deed een meer dan geslaagde poging in zijn concert voor orkest en tape, Cantus Articus, bijgenaamd Concerto for Birds and Orchestra. We gaan luisteren naar het eerste deel, de bog, het moeras. Het verklankt het uitgestrekte Finse moerasland tijdens de voorjaarstrek van vogels. En de vogels die je hoort komen van een bandopname die Rautavaara zelf maakte van moerasvogels.

Het mysterieuze Finse moeraslandschap, verklankt door Eino Johani Rautavaara, The Bog, eerste deel uit zijn Cantus Articus. U hoorde het Lahti Symfonieorkest onder leiding van Osmo Wanska. Nog een voorbeeld van zo'n muzikale natuurschildering, The Blue Bird van Charles Villiers Stanford. Derde deel is dat uit zijn cyclus Part Songs, opus 119. Het is een van zijn meest geliefde werken. En die Blue Bird, die blauwe vogel, staat voor Stanford symbool voor vrijheid, voor hoop en geluk. In noten vangt Stanford de vogel in zijn vlucht onder de blauwe hemel en ziet hem weer spiegeld in het blauwe meer. Blauw in blauw op blauw. Voor even valt alles samen. Eeuwige rust in muziek verklankt. The Bluebird.

Een blauwe vogel onder een blauwe hemel, weerspiegeld in een blauw meer. The Bluebird was dit van Charles Villiers Stanford. U hoorde sopraan Grace Davidson samen met het Octopus Kamerkoor onder leiding van Bart van Rijn. Nog meer vogels, bedroefde vogels deze keer. Oiseau triste, zo heet het tweede deel uit de pianocyclus Miroir van Maurice Ravel.

Anna Vinitskaya toverde bedroefde vogels onder de pianotoetsen tevoorschijn. Oiseau triste was dit van Maurice Ravel. Het is absoluut een van mijn favoriete requiems, het requiem van Maurice Durufle. Waarschijnlijk vanwege de magistrale manier waarop hij het Gregoriaans gebruikt. Met name in het openingsdeel heeft hij de melodie van de eeuwenoude Gregoriaanse dodenmis helemaal intact gelaten. En toch klinkt het allemaal als volkomen nieuw.

Ja, daar moet je even van bijkomen. Introitus en Kyrie. Indrukwekkende openingsdelen uit het Requiem van Maurice Durufle. Hier in een werkelijk prachtige uitvoering van het Deutsche Symfonieorkest Berlin en het Rundfunkkoor Berlin onder leiding van Robin Ticciati. Trieste vogels kwamen vanmorgen al eerder voorbij, die van Maurice Ravel. Maar deze zijn van de Japanse componist Takashi Yoshimatsu. De wereld wordt in zijn ogen steeds kunstmatiger en chaotischer. Hij ziet vogels als stille getuigen van wat verloren gaat. Ik zie een hemel met doorzichtige vogels, zei hij ooit. Met droeve ogen kijken ze neer op de mensen die kruipen in een kunstmatig woud. Het werk heet And Birds Are Still. Het is een subtiele aanklacht tegen de vervreemding van de moderne mens van de natuur.

And Birds Are Still. Een muzikaal eerbetoon van de Japanse componist Takashi Yoshimatsu aan vogels als spiegels van de menselijke ziel. Je hoorde Manchester Camerata onder leiding van Sakio Fujioka. We zijn inmiddels aanbeland in onze Mariakapel en daar klinkt vanmorgen bijzondere muziek van Johannes Luppi, Vlaamse componist uit de eerste helft van de 16e eeuw. Dit is zijn muzikale ode aan Maria als allerberoemdste maagd. Salve, celeberrima Virgo.

Tedere muziek uit de 16e eeuw, ter ere van Maria. Salve celeberrima Virgo, van de Vlaamse Johannes Loopy. Hier gezongen door het Brabant Ensemble, onder leiding van Stephen Rice. Tot zover, straks muziek uit het archief van het zondagochtendconcert met Saskia Voorbach. Ik wens u nog een hele fijne zondag.

0: 31 augustus. Vergoed Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Rowland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: 19 tot 23 augustus, Wagner-Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
4: Nu te zien in Museum Belvedere, Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
5: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert brengt de Spaanse zomerzon naar je toe. Het Spaans Nationaal Orkest speelt op zwepende muziek van Ravel en de Falla. En het zwoele Concerto de Aranjuez van Joaquín Rodrigo. Mis het niet. Vanavond om 8 uur het Spaans Nationaal Orkest in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 1...

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. En ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw die merkt het, de hitte en die droogte. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie erachter zit. In de straat van de explosie in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag, maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. Demi Vollering start vandaag in de gele leiderstrui in de slotetappe van de Tour de France Femme. Die is van en naar Nice. En met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe greep ze gisteren de leiding in het algemeen klassement. Vollering heeft vandaag 8 seconden voorsprong op de Poolse Kasia Niewiadoma. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. De zeebodem die ligt bezaaid met oude aardwerken kruiken. Daarin werd vroeger wijn of olie gedaan voor het vervoer. Duikers die troffen naast de kruiken 2 loden ankerstokken en nog een loden constructiedeel aan. Het weer nog, vooral vanmiddag, is er flink wat zon. Het wordt 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in het zuiden van Limburg. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Het zondagochtendconcert met Saskia Voorbach.
2: Een heel goedemorgen en hartelijk welkom bij het zondagochtendconcert vanuit de studio in Hilversum. We zitten met het zondagochtendconcert nog altijd in onze zomerstop, waarin ik put uit ons rijke archief. En op 6 september zijn we weer live vanuit het concertgebouw. Vandaag eindigen we met het hoopvolle Towards the Unknown Region van Vaughan Williams. Daarvoor het geestige La Revue de Cuisine van Martinou. Daaraan voorafgaand het romantische tweede deel van Stukken voor cello en piano van Hindemith. En we beginnen vandaag heerlijk met Haydn, symfonie nummer 94 in G. Deze symfonie, beter bekend als de Paukenslag-symfonie of de Surprise-symfonie, is een van de beroemdste werken van Joseph Haydn. Hij componeerde het in 1791 tijdens zijn eerste reis naar Londen. En dit is de tweede van zijn 12 Londense symfonieën. Die worden beschouwd als het hoogtepunt van zijn symfonische oeuvre. En voordat Haydn naar Londen vertrok, werkte hij bijna 30 jaar in dienst van de machtige familie Esterhazy. Als hofcomponist werkte hij op hun afgelegen paleis, waar hij, naar eigen zeggen, van de wereld was afgesneden. Hij stond volledig in dienst van zijn werkgever. En die werkgever was voornamelijk prins Nicolaus Esterhazy. Hij bestuurde het culturele leven. En toen hij in 1790 overleed, veranderde de positie van Haydn. Hij kreeg veel meer vrijheid en werd uitgenodigd om naar Londen te komen als componist. En daar ontdekte hij een totaal andere muziekcultuur, grote concertzalen, een enthousiast betalend publiek en grote orkesten. En de muzikale wereld die daar voor hem openging, hoor je onder meer in deze symfonie nummer 94, deze Surprise Symfonie. En de bijnaam Surprise Symfonie is te danken aan het tweede deel, het Andante. Na een rustige, bijna eenvoudige opening klinkt plotseling een krachtige slag van het volledige orkest, versterkt door de pauken. En volgens Haydn was dit bedoeld om het publiek te verrassen met iets nieuws. En dit effect werkte enorm. De première in Londen was een groot succes. We horen hier van het zondagochtendconcert van 22 maart 2015... het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Marcus Stents.

Dit was symfonie nummer 94 in G groot, oftewel de Surprise Symfonie van Joseph Haydn. Gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Marcus Stens. Door naar het volgende onderdeel van dit zondagochtendconcert uit de archieven tijdens onze zomerstop. We gaan door naar Paul Hindemith, stukken voor cello en piano. Hindemith kunnen we wel een van de belangrijkste en invloedrijkste componisten van Duitsland van de 20e eeuw noemen. Zijn eclectische stijl bevat verschillende invloeden zoals expressionisme, neoclassicisme en ook jazz. Zijn muziek is enerzijds vaak energiek, ritmisch levendig, geestig en vrolijk, maar anderzijds drukt het ook regelmatig diepere en tragische gevoelens uit. Hij bespeelde vele instrumenten, viool, altviool, piano, klarinet, maar het meest hield hij nog wel van de cello, van de veelzijdigheid van het instrument, hoe dicht het bij de menselijke ziel staat en hoe je er alle emoties mee uit lijkt te kunnen drukken, van weemoedigheid tot scherpe humor. We horen nu het middelste deel van zijn drie stukken voor cello en piano opus 8, gecomponeerd in 1917. Het heet Fantasiestuk in B majeur en het is een romantisch getint stuk dat contrasteert met de andere twee delen die juist speels en ritmisch scherp zijn. En dit middelste deel wordt niet vaak los uitgevoerd, maar wel vaak gebruikt op vroege rondes van prestigieuze celloconcoursen voor cellisten die hun lyrische toon en technische beheersing van het hoge register willen tonen. We horen hier uit het zondagochtendconcert van 19 mei 1998 Pieter Wispelwey op cello en Paolo Giacometti op piano.

En dit was het middelste deel van 3 stukken voor cello en piano. Fantasiestuk in B groot. Gespeeld door Pieter Wispelwey op cello en Paolo Giacometti op piano. Dan Bohuslav Martinu, La Revue de Cuisine. Een eenakter van de Tsjechische componist Martinu, geschreven in 1927. En enkele jaren eerder had Martinu zijn vaderland verlaten om in Parijs te gaan studeren. Aanvankelijk bedoeld als een verblijf van 3 maanden, maar dit werd wel 18 jaar. En in de bruisende Franse hoofdstad maakte hij kennis met de nieuwste artistieke stromingen, waaronder de jazz die in de jaren 20 overal te horen was. Die nieuwe invloeden gaven zijn muziek een veel lichtere, speelsere en ritmisch levendigere stijl. La Revue de Cuisine was zijn eerste grote succes en bovendien een van zijn eigen favoriete werken. Het ballet vertelt een absurde en humoristische liefdesgeschiedenis waarin keukenvoorwerpen tot leven komen. Een pan en een deksel zijn net getrouwd, maar hun huwelijk wordt bedreigd door een verleidelijke roerlepel. Na jaloezie, geflirt en een komisch duel komt alles uiteindelijk weer goed. Martinu verwerkt in de compositie de moderne dansmuziek van zijn tijd, zoals een tango en een charleston. En de syncope, grillige maatwisselingen en de jazzy klank van de gedempte trompet en klarinet geven het werk een sprankelende energie. De muziek is geschreven voor 6 instrumenten en werd hier gespeeld op het zondagochtendconcert van 24 april 2005. We horen Hans IJsakkers op piano, Zino Vinnikov op viool, Harro Ruisenaars op cello, Peter Gaasterland op fagot, Jacques Meertens op klarinet en Gert-Jan Loot op trompet.

Dit was La Revue de Cuisine, oftewel het kooktijdschrift over keukenspullen die tot leven komen van de Tsjechische componist Bohuslav Martinů. Gespeeld door Hans IJsakkers op piano, Zino Vinikov op viool, Harro Ruysenaars op cello, Peter Gaasterland op fagot, Jacques Meertens op klarinet en Gert-Jan Lood op trompet. En dan door naar iets heel anders, Ralph Vaughan Williams. Een van de eerste werken waarmee hij succes had, dat was Toward the Unknown Region, geschreven in 1907. Een eendelig werk voor koor en orkest op een tekst van Walt Whitman, een Amerikaanse dichter en journalist. Die leefde tussen 1819 en 1892. En het geeft het gevoel van jeugdig avontuur weer, bij de aanvang van een grote reis die gemaakt gaat worden. De muziek begint schoorvoetend, aftastend en met de koorinzet begint de daadwerkelijke reis. De woorden all is a blank before us and all waits undreamed of in that region, that inaccessible land, beschrijven tegelijkertijd het avontuur, het onbekende dat nog te gebeuren staat en ook het witte papier dat de componist voor zich heeft voordat hij begint te schrijven. De climax komt op de tekst Then we burst forth, oftewel dan barsten we los en inderdaad daar gaat de muziek grandioos en triomfantelijk. Uit het zondagochtendconcert van 12 november 2023, het Radio Philharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor en dit alles onder leiding van Mark Elder.

En dit was het spectaculaire stuk Towards the Unknown Region van Ralph Vaughan Williams over het jeugdige avontuurlijke gevoel bij de aanvang van een reis. Gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest en gezongen door het Groot Omroepkoor, dit alles onder leiding van dirigent Mark Elder. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit zondagochtendconcert vanuit Hilversum, vanuit onze archieven. De techniek was in handen van Stijn Grul. En volgende week dan zijn we er weer met onder andere Eric Whittaker, het stuk Oktober. Ook tango muziek van Piazzolla, het Adagio for Strings van Samuel Barber en ook Bernstein, de West Side Story, gaan we horen. Alvast een beetje in de stemming komen met Bernstein. We horen nu de Candide Ouverture, gespeeld door het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Eric Rogers. Heel graag tot volgende week.

0: NPO Klassiek. BNN VARA.
1: Een hele goede middag en welkom bij de eerste zomerspecial van Café Foyer. We gaan de komende zondagen samen op een muzikale reis. En vandaag gaan we naar de stad.
0: Café Foyer met Jan van Poppel.

0: Muziek van Rudolf Sisinski. Ik spreek het meteen verkeerd uit. Heerlijk begin van deze middag. Professor Maarten zit weer te lachen. Wien du Stad meiner Träume. Ik gok dat betekent Wenen, de stad van mijn dromen, hè Maarten?
1: Ongelooflijk. Wat ja. Heb je toch een talenknobbel?
0: Ja. Vind je dat een goed begin van een zomerspecial over steden, Wenen?
1: Ja, dat vind ik een mooi begin.
0: Toch?
1: Dat is toch een fantastische stad.
0: Nou, fantastisch.
1: Ik ben er
0: stad.
1: Nog nooit geweest.
0: En misschien wel de klassieke hoofdstad van Europa.
1: Nou, dan zeg je wat.
0: Toch? Goedemiddag, fijn dat je luistert naar Café Foyer hier op NPO Klassiek. Een toch iets wat speciale uitzending van dit programma. Want vanuit het café reizen wij de komende weken muzikaal af naar de mooiste plekken op aarde. En vandaag hebben we een hele flinke citytrip klaarstaan. Professor Maarten, ben jij een beetje van de steden eigenlijk?
1: Ja, daar hou ik wel van hoor. Zeker ja? Van die gezelligheid die er is en een beetje de reuring. Maar op zijn tijd wil ik dan ook wel weer even naar het platteland om even tot rust te komen.
0: De natuur in.
1: Even die met mijn gezicht in de koeienstront. Heerlijk.
0: Ja, dat gaan we ook doen de komende weken toch?
1: Nou,
0: want we beginnen met steden. We gaan nog naar het strand, naar het bos.
1: Klopt.
0: Maar dat komt allemaal andere weken. Vandaag beginnen we in de stad. We gaan naar Cadiz, naar New York, Londen. Maar we beginnen met Mozart in Praag. Heb je er zin in?
1: Zeker.
0: Ik ook. Goedemiddag.

Dat was het derde deel uit de 38e symfonie van Mozart. En dat was de Praag-symfonie. De finale daaruit hoorde je gespeeld door het NDR Radio Philharmonie onder leiding van Andrew Mans. Ja, ik dacht als we dan toch samen op muzikale vakantie zijn, dan is het ook wel lekker om af en toe een film te kijken. Toch? He, gewoon lang uit op de bank, even helemaal niks aan de kop. Dus ik dacht, welke filmmuziek past nou perfect bij de stad? En ineens dacht ik aan een Disney-film gemaakt in 2007, lange tijd geleden alweer. En het gaat over een chef-kok met een verfijnde smaak die niets anders wil dan koken voor de mensen in zijn stad. Eén probleem, die chef-kok, dat is geen mens, maar een rat. Het is een geweldig verhaal dat zich tegelijkertijd afspeelt in de grandeur en het riool van Parijs. We luisteren naar muziek van Michael Giacchino, Ratatouille. Thank you.

0: John Williams op gitaar. En hij speelde Cadiz uit de Suite Española van Isaac Albanese. Volgens mij ook een prima stad als ik het zo hoor. En daarvoor muziek uit Ratatouille van Michael Giacchino. Gespeeld door de Red Band. Ik denk niet dat dat echt zo is, maar zo noemen ze zichzelf. Gaan wij door met de muziek van Tchaikovsky. En ook daar zit weer een prachtige stad in verscholen. Professor Maarten, zullen we de luisteraar even gewoon laten luisteren? En dan komen we daarna, dan kunnen we even gokken welke stad we horen hier.
1: Ja, is goed.
0: Ja? Ik denk dat het namelijk wel te horen valt. Of zeg ik nu iets heel moeilijks?
1: Nou, dat gaan we horen.
0: Oké, we gaan het horen. In ieder geval Tchaikovsky, dat is alvast een tip.

0: Dan ga ik het verklappen. Tchaikovsky met het derde deel uit zijn strijksextet opus 70. Oftewel Souvenir de Florence. We waren dus in Florence. Ja, ik vind dat temperament wat in deze muziek zit, vind ik wel Italiaans.
1: Ja, klopt. Er zit een goede pit in.
0: Ja, toch? Nou, Florence, hartstikke goed. Ja, zometeen gaan we op pad. Dat doen we natuurlijk elke week hier in dit programma. En ook nu. En we gaan op pad naar een stad met een componist die, vind ik, heel erg stads is. Ben je dat met me eens, Maarten?
1: Ik weet niet. Ik ken de beste man niet zo goed. Waar baseer je dat op?
0: Nou, op zijn, zijn uiterlijk vind ik al heel stads. Hij heeft altijd een beetje van die losse pakken. Een beetje goede pakvibes.
1: Zeker waar.
0: En hij heeft zijn hele leven in de stad gewoond. Heeft alleen maar in steden gewerkt. En heeft eigenlijk alleen maar stukken gecomponeerd die iets te maken hadden met de stad.
1: Ja, dat is waar. Klopt. Dus hij is wel een en al stad. Hij is de ambassadeur van de stad.
0: Nou, precies. Daar gaan we zo meteen mee op pad. Maar eerst Vernon Duke, Autumn in New York.

Autumn in New York was dat van Vernon Duke, gespeeld door het New Shipping Symphony Orchestra onder leiding van Anders Berglund met Peter Matthij als bariton. Ja, als gezegd, elke week gaan we op pad hier in dit programma en dat is tijdens deze citytrip niet anders. Er waren componisten die woonden in idyllische boshuisjes of ergens boven op een berg, maar vandaag gaan we naar buiten met een hele stadse componist, namelijk Leonard Bernstein. Op zijn 40ste werd hij dirigent van het New York Philharmonic, een van de beste orkesten ter wereld. Speelde hij talloze stukken, honderden, duizenden uitvoeringen staan er op zijn naam.

deze ken je misschien wel. De ouverture uit Candide. Heeft hij zelf gecomponeerd. Hij was niet alleen dirigent in die grote stad. Hij componeerde zelf ook volop muziek. Klinkt wel lekker. Maar misschien is zijn bekendste stuk deze.

West Side Story. Het was een man met een ongelofelijke statuur. Zo zag hij er ook uit overigens. De charme en het charisma dropen er echt vanaf. En een van zijn bekendste werken, tevens een ode aan de stad, was On the Town. Een musical waarvoor hij de muziek componeerde in 1944. We gaan er naar luisteren. Leonard Bernstein werd 72 jaar oud, helaas. Stierf in zijn stad, dat dan weer wel, New York.

0: Muziek van Georg Philipp Telemann was dat. De ouverture voor orkest TWV 55. En dan denk je, wat heeft hij nou in godsnaam weer te maken met de stad? Nou, ergens in de titel, die ik niet helemaal ga voorlezen, want dat vind ik veel te moeilijk om te doen, zit het woordje Darmstad. Ben je ooit in Darmstad geweest, professor Maarten?
1: Nee? Zeker niet.
0: Ik wel. Het is een vreselijke stad.
1: Ja?
0: Ja, alleen maar industrie. Niet mooi.
1: Nou. Ja. Met een boog eromheen rijden.
0: Met een boog eromheen. Maar de muziek is wel mooi van Telemann. En daarvoor Leonard Bernstein met On the Town. Toch een beetje een ode aan zijn New York. Alison Balsam hoorde je op de trompet samen met het Britain Symphonia onder leiding van Scott Stroman.
2: Café Foyer met Jan van Poppel op NPO Klassiek.

0: Muziek van Joaquin Rodrigo, zijn concert voor gitaar en orkest. Het Concerto de Aranjuez, het tweede deel. Met Thibaut Garcia op gitaar en het Orchestre National du Capitole de Toulouse onder leiding van Ben Glasberg. Zometeen ook in deze citytrip weer gewoon een klassiek top 400 dilemma, professor Maarten.
1: Ja, klopt. We konden onszelf niet weerhouden om het toch erin te laten.
0: Het blijft gewoon de leukste rubriek van NPO Klassiek. Dus dat moet je gewoon blijven uitzenden natuurlijk. Staat die ook in het thema van de stad?
1: Jazeker, zeker.
0: Waar gaat die over?
1: Als ik zou zeggen voetjes van de vloer. Ben je dan content?
0: Voetjes van de vloer?
1: Dat is mijn tease.
0: Dat is jouw tease?
1: Ja.
0: Oké. Ik heb oprecht geen idee waar jij naartoe wil zometeen.
1: Precies. Dan moet je blijven luisteren.
0: Okay. En dat is een hit die iets te maken heeft met voetjes van de vloer.
1: Ja.
0: Oké. Nou, prima. Gaan we zo doen. Je hebt de NPO Luister-app nodig, dus pak die er vast bij. Ondertussen reizen wij af naar Parijs met mijn favoriete Franse pianist, Sofiane Pamart.

0: Sanctus London van Ola Gyilo, gezongen door Tenebrae onder leiding van Nigel Short. En daarvoor hoorde je Paris van Sofyan Pamar. Ja, professor Maarten zei het net al, voetjes van de vloer. Kortom, het is tijd voor het klassieke top 400 dilemma. We gaan je zo meteen een hit laten horen van een van de bekendste componisten die er ooit hebben geleefd op aarde. Namelijk die uit de klassieke top 400. En van diezelfde componist hebben wij ook een vergeten parel voor je. Voetjes van de vloer, professor Maarten. Nu mag je het ook uitleggen ook.
1: Ja, klopt. Dat doet je natuurlijk denken aan dansen.
0: Ja.
1: En nou is er een dans die afkomstig is uit een stad in Italië, namelijk Bergamo.
0: Ja.
1: En dat is de Bergamasque.
0: Oh.
1: En uit de suite Bergamasque komt Clair de Lune.
0: Zo.
1: Dus dan zijn we gelijk aangekomen bij onze hit van deze week.
0: Nou, voetjes van de vloer hoor. Handjes de lucht in.
1: Ja, de muziek is inderdaad wat minder. Misschien dat je heel lichtjes op je tenen kunt dansen.
0: Ja, ik wist dat helemaal niet. Dat een dans is uit Bergamo. Bergamasque. Nooit bij stilgestaan. Grappig. Oké, maar dit is dus de hit. Dan hebben we natuurlijk ook nog een vergeten parel van diezelfde Debussy. Zijn Valse Romantique.

0: Nou. Heeft al iets meer voetjes van de vloer gehaald, hè?
1: Ja, daarom is het ook een wals.
0: Ja, zo is het ook weer. Nou, ik vind ze allebei mooi. Ja, daarom is het ook een dilemma natuurlijk.
1: Precies. Ja. Spijker op de kop.
0: Spijker op de kop. Je hebt de NPO Luisterapp, als het goed is, al voor je. Als je dat nog niet hebt, kun je hem erbij pakken. Laat even weten aan ons wat je zometeen wil horen. De hit, oftewel Claire de Lune, of de Vergeten Parel, de Valse Romantiek. Beide van Claude Debussy. Gaan we zo eens de balans opmaken. Na Johann Sebastian Bach.

0: Dat was het derde deel en het eerste deel. Ja, we sloegen één deeltje over. Uit het eerste Brandenburgs concert van Johann Sebastian Bach. Gespeeld door de Academie für Alte Musik Berlin. Ja, heb je ook meteen je stad te pakken, hè, professor Maarten. Ja. Berlin.
1: En Brandenburg.
0: En Brandenburg, ja. Allebei heerlijke steden. Is Brandenburg niet vlakbij Berlijn? Of zeg ik nu iets heel geks?
2: Nou, heb je 2 seconden?
0: Ja hoor. 1, 2...
2: Dat is inderdaad vlakbij Berlijn. Ja. God, dat je dat weet, jongen. Ja, ja, een stuk of 30 kilometer.
0: De Brandenburger toch?
2: Oh ja, goedemorgen. Ja, middag.
0: Moest ik meteen aan denken. Ik vind het een heerlijke muzikale citytrip. En daar zit er ook nog in dat ze in die citytrip, net zoals er trouwens op elke vakantie allerlei dilemma's en keuzes bestaan, hebben we die hier ook. Want we zitten natuurlijk midden in dat klassieke top 400 dilemma. Er komen volop appjes binnen in de NPO Luisterapp. Leuk om te zien. Paulien die zegt, ja, als ik Claire de Lune hoor, moet ik direct denken aan het allereerste muziekdoosje dat ik in aan mijn oudste dochter heb gegeven. Tuurlijk kies ik dan voor de hit. Nou, even luisteren. Ja. Werkt wel echt perfect als muziekdoosje, Paulien. Dat snap ik heel goed. Lekkere muziek. Je kunt erop stemmen. De hit. En dat doen meer mensen hoor. Je bent niet de enige, Paulien. Maar Gerard die zegt dan wel, ja, blijft een leuke rubriek, dit top 400 dilemma. Alleen dit is voor mij geen dilemma hoor. Doe mij maar de vergeten parel.

de valse romantiek van diezelfde Claude Debussy. Het ligt dicht bij elkaar. Soms hebben we hele uitgesproken uitslagen, maar dat valt nu toch mee. Dus laat vooral nog even weten wat je wil horen. De hit of de vergeten parel in de NPO Luister-app. En dan gaan we hem zo draaien. In ieder geval alleen de winnende. Dus jij bepaalt wat we draaien. Laat maar weten.

0: Zuid-Amerika van Juan Pablo Dobal. En hij speelde dat zelf op de piano samen met Erik Vloeimans op trompet. Blijft een heerlijke combinatie, trompet en piano. En daarvoor Copenhagen van het Vision String Quartet. Oh, dan is het tijd voor de uitslag van het klassieke top 400 dilemma. Ben je er klaar voor, Maarten?
1: Nou, ik wilde zeggen, kun je de spanning nog aan?
0: Ja, dat lukt nog wel. Kan ik nog even wachten.
1: Nou, dan wachten we nog even.
0: We gaan naar de uitslag. Op deze muzikale citytrip stond ook dit klassieke top 400 dilemma geheel in het teken van de stad, de Suite Bergamask. Ik wist het niet, maar professor Maarten vertelde net dat komt allemaal uit Bergamo, wat overigens een heerlijke stad is om een keer naartoe te gaan. En er werd volop gestemd ook op de hit. Claire de Lune, Herman, Nico, Els, Maureen, Levi, Karen, Mats. Zij willen allemaal die hit horen. Maar ja, aan de andere kant heb je dan Gerda, Jan, Ali, Josephine, Patricia, Peter, Jos, Menno en ook nog heel veel meer mensen die ja, de vergeten parel willen horen. Gaan we naar een uitslag, Maarten? Wie heeft er gewonnen? Of welk stuk heeft gewonnen, moet ik zeggen?
1: Ja, Jan, het zal je verbazen. Mm-hmm. Maar het is de vergeten parel geworden.
0: Hey, had ik niet verwacht.
1: Nee.
0: Had ik echt niet verwacht. Maar we gaan hem wel draaien. De Valsromantiek van Claude Debussy.

0: Dat was de ouverture uit Il Barbiere di Siviglia van Gioachino Rossini, gespeeld door het Orchestre Nationale Bordeaux Aquitaine onder leiding van Mark Minkowski. Ja, hier gaat jouw opera hart sneller van kloppen, denk ik, hè?
1: Zeker. En sterker nog, dit is de allereerste opera die ik ooit gezien heb.
0: Echt waar?
1: Ja, in Berlijn.
0: In Berlijn. Ja, om dus een hier beetje komen eigenlijk heel veel steden samen.
1: Nou, ik wilde zeggen om een beetje in stedenthema te blijven.
0: Ja. Ja, en waarom was je in Berlijn?
1: Ik was daar met mijn vader, toen was ik 13. En nou, daar laten we het bij.
0: Ja, we kunnen niet anders.
1: Nee.
0: Het is tijd voor het rondo van de zaak.

0: Dat waren de souvenirs uit de Oriënt. Het derde deel daaruit van Emiye Sora. Gespeeld op piano door Dina Weinstein en Michi Bianco op de viool. Ja, en daarmee komen we aan het einde van deze citytrip, Maarten.
1: Ja, maar gelukkig, Jan, ja, hebben we ook weer iets leuks voor volgende week op het programma staan.
0: Dan gaan we naar het strand.
1: Dan gaan we naar het strand.
0: Ja, dus we hebben nu die stad gezien. Ja. Allemaal muziek uit de stad. Volgende week allemaal muziek uit zee, strand en misschien een beetje meeuwpoep. Ja. Dat soort dingen.
1: Oké, gezellig.
0: Ja, misschien wel. Ja, zien we volgende week.
1: Nou, leuk. Kijk ernaar uit.
0: Ja, een echte strandvakantie dus. Dat volgende week. Zometeen op deze zender het zondagmiddagconcert. Geniet daarvan. En tot volgende week zondag. Doei.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Wat mooi dat er nog zo'n programma is op de Nederlandse radio waar je zo rustig de tijd hebt om te praten.
1: Deze week Parkinson-professor Bas Bloem over het belang van kunst.
2: Ik denk dat kunst kan bijdragen aan de volksgezondheid.
1: De kracht van muziek.
2: Ja, daar kan ik helemaal verliefd naar luisteren. Het is echt prachtig.
1: En de schoonheid van een modelspoorbaan.
2: Het is een stuk kunst. Het is industrial design.
0: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8. Hier op NPO Klassiek.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem. En isolatie op zolder. Vaker de fiets. De was buiten drogen. Digitale zakenreisjes. En iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Ster. 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
5: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
6: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: Twee uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtbugs mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het schip werd 2 maanden geleden getroffen door 1 of meerdere explosies en is sindsdien gestrand in het rotsachtige gebied. Het weer dan nog. Het is zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. In de loop van de middag dan neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen begint de dag bewolkt. In het noorden is er dan een kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon dan weer door en het wordt morgen iets minder warm dan vandaag. 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
4: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
8: NPO Klassiek. Tros. Het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk.
9: Fijn dat je luistert naar het Zondagmiddagconcert. Van harte welkom. Ja, vandaag de opname die we vorig jaar op 17 oktober hebben gemaakt in de grote zaal van het Concertgebouw. Maxim Emelianichev was de dirigent die voor het Concertgebouworkest stond. En hij had drie werken aan elkaar gekoppeld. Het concert begon met een van de meest geliefde werken van Edvard Grieg, namelijk zijn eerste Peer Gynt-suite. Oorspronkelijk geschreven als toneelmuziek, maar ja, inmiddels meer geliefd in suitevorm in de concertzalen. Daarna speelde Lucy Horsch de wereldpremière van het blokfluitconcert van de Finse componiste Lotta Wennekoski, waarbij ze niet alleen liet horen hoe prachtig zij blokfluit speelt, maar ook hoe ongelooflijk goed ze kan zingen. En het concert van 17 oktober vorig jaar werd afgesloten met de zesde symfonie van Tchaikovsky, zijn Symfonie Pathétique. Volgens de componist zelf een van zijn beste werken. Hoewel hij niet lang heeft kunnen genieten van het succes van dit werk, want hij overleed vrij kort na de première. Dat dus allemaal zometeen in het zondagmiddagconcert, want we beginnen nu eerst met het Allegro Spirituoso, het eerste deel van symfonie nummer 83 van Joseph Haydn. En dat wordt gespeeld door het orkest waar Maxim Emelianichev chef-dirigent van is, en dat is Il Pomodoro.

En dat was het eerste deel van symfonie nummer 83 van Joseph Haydn, gespeeld door het orkest waar Maxim Emelianichev chef-dirigent van is, Il Pomodoro. Ja, nog een weekje of vier en dan begint het nieuwe concertseizoen. En traditiegetrouw blikken we in afwachting daarvan terug op de mooiste en meest bijzondere concerten van het afgelopen seizoen. En vandaag doen we dat met het concert dat vorig jaar op 17 oktober werd gegeven in Amsterdam. Maxim Emelianichev stond voor het Concertgebouworkest en begon het concert met de eerste Peer Gynt-suite van Edvard Grieg. Oorspronkelijk toneelmuziek van de Noorse componist voor het toneelstuk van Henrik Ibsen over Peer Gynt, die al reizend over de hele wereld allerlei avonturen meemaakt en heksen en trollen tegenkomt. Ja, terwijl hij eigenlijk vooral op zoek is naar zichzelf en het ware geluk. En daarvoor had hij helemaal niet weg hoeven gaan, want zijn geliefde Solvay, die was er gewoon altijd voor hem. En dan zou je misschien denken dat het een fictief figuur was, maar Peer Gynt heeft echt bestaan. En je kan zijn graf ook bezoeken in het Noorse bergdorpje Finstra, waar hij geboren werd. En Ibsen hoorde in dit dorp de volksverhalen over deze legendarische figuur en baseerde zijn toneelstuk daarop. In dat stuk over de avonturen van opschepperige leugenaar Peer lopen fantasie en werkelijkheid constant door elkaar. Nou, toen toneelschrijver Ibsen in 1874 aan Grieg vroeg om muziek te schrijven voor het toneelstuk over Peer Gynt, stemde Grieg met tegenzin toe. En het bleek vervolgens nog moeilijker dan hij in eerste instantie had gedacht. De componist schreef aan een vriend: Peer Gynt vordert langzaam en het is onmogelijk om het voor de herfst af te krijgen. Het is een vreselijk onhandelbaar onderwerp. Maar ja, later kreeg hij toch wel de smaak te pakken, want zijn vrouw schreef over Edvard en deze muziek: hoe meer zijn geest doordrenkt raakte met het krachtige gedicht, hoe duidelijker hij zag dat hij de juiste man was voor een werk van zulke hekserij en zo doordrongen van de Noorse geest. Nou, in 1897 stond Edvard Grieg zelf op het podium in Amsterdam om onder andere zijn eerste Peer Gynt-suite te dirigeren bij het Concertgebouworkest, waarna hij het orkest trouwens uitnodigde voor een tournee naar Noorwegen. Nou, bij dit concert stond Maxim Emelianichev voor het Concertgebouworkest en dit is hoe zij vorig jaar op 17 oktober die eerste Peer Gynt-suite speelde.

0: Het Concertgebouworkest onder leiding van Maxim Emelianichev speelde de eerste Peer Gynt-suite van Edvard Grieg. Ja, vervolgens werd het podium in gereedheid gebracht voor de wereldpremière van het blokfluitconcert Vent et Lyre van Lotta Wennekoski, dat ze mede in opdracht van het Concertgebouworkest en voor Lucie Horsch schreef. En Lucie speelde het natuurlijk ook die avond, waarbij ze niet alleen op 5 verschillende blokfluiten te horen was, maar ook zingend. En dan kan ze ook nog eens ongelooflijk goed piano spelen, maar dat kregen we deze avond niet te horen. Ja, Wennekoski liet zich voor deze compositieopdracht inspireren door die veelzijdigheid van Lucie, droeg het werk ook aan haar op. En na afloop sprak ik even met Lucie en vroeg hoe het is om een stuk te spelen dat speciaal voor haar is geschreven.
1: Heel bijzonder, want het voelt echt alsof ik onderdeel ben geweest van elk klein deel van het proces. Dus ook het compositieproces, toen Lotta echt nog de noten aan het schrijven was, heeft ze mij dus de hele tijd materiaal gestuurd. Hadden we heel veel contact over welk type blokfluit gebruik je voor welk gedeelte, hoeveel verschillende blokfluiten gebruiken, hoe doe je die afwisseling tussen zang, blokfluit. Ja. Dus al die dingen waren in samenspraak. Maar ja, Lotta is de componiste, maar er was wel heel veel communicatie. Dus
0: maar
1: dat was wel heel bijzonder.
0: Maar je hebt wel jouw stempel een beetje erop kunnen drukken.
1: Zeker, en ik denk ook dat het soort concerto, ik ben bijna de protagonist van het hele stuk. Het is denk ik heel uniek in dat er eigenlijk maar één gedeelte in zit waar de blokfluit even niet meespeelt. Ja. Voor de rest ben ik gewoon de hele tijd aanwezig ergens in de structuur. Ja. Dus dat vind ik wel heel knap hoe ze dat heeft voor elkaar heeft gekregen.
0: Behalve dat Lotta Wennekoski veel aan Lucie heeft gedacht voor deze compositie, zoals we net hoorden, vond zij verdere inspiratie in de literatuur, met name La Lyre d'Orphée van Louise Victorine Ackermann. Teksten hieruit worden gezongen door Lucie. Het gedicht beschrijft hoe Orpheus, de mythische muzikus die met zijn lier mensen, dieren, bomen en zelfs rotsen tot tranen toe kon roeren, door de baganten wordt verscheurd, waarna zijn instrument wegdrijft op de golven. En die lier die wordt door de westenwind opnieuw tot leven gekust. Maar ja, uiteindelijk loopt het originele verhaal niet goed af en eindigt de wereld doods en zonder muziek. Wennekoski heeft het verhaal echter omgedraaid. Zij begint met het verhaal van de baganten die Orpheus hebben vermoord, met de duisternis. Het langzame tweede deel verbeeldt een gevoelloosheden waarin muziek geen plaats heeft. Je hoort een desolaat klanklandschap. En Lucie zingt dan onder meer de tekst: ach, hoe ver zijn wij verwijderd van die wonderbaarlijke tijden. De golven, de rotsen, de wind hebben geen oren meer. Zelfs de harten weigeren zich te openen. En de lier laat niets meer bloeien als hij voorbij gaat. Ja, en zonder onderbreking gaat het dan door naar het derde, een heel ritmisch deel, waarin die lier van Orpheus opnieuw tot leven wordt gewekt. En de muziek krijgt dan ook nieuwe energie. In dit deel zal het meest gezongen worden. En de tekst die daarbij onder meer te horen is: de riffen, de golven, het zand op zijn weg bedekte zich met bloemen. En deze ruwe kust zag plotseling, voor altijd bevrijd van de zuidenwind, bij het geluid van de lier de lente aankomen. Ja, en dan tot slot hoor je een lyrische altblokfluitsolo waarin je inderdaad dat voorjaar terughoort. Ook mooi was dat Lucie bij dit concert samenwerkte met haar vader en haar broer. Vader Gregor Horsch is sinds 1997 solocellist van het Concertgebouworkest. En sinds het seizoen 2022-23 speelt ook haar broer Casper in het orkest mee bij de tweede violen. Dit is Vent et Lyre van Lotta Wennekoski, geschreven voor en gespeeld door Lucie Horsch samen met het Concertgebouworkest onder leiding van Maxim Emelianichev.

En terecht een heel groot applaus voor Lucie Horsch. Zij speelde en zong Want Eliere speciaal voor haar en het Concertgebouworkest, geschreven door Lotta Wennekoski. En dit was ook de wereldpremière van dit werk. Vorig jaar gespeeld op 17 oktober. En ook groot applaus voor Lotta Wennekoski, die ook even op het podium verscheen. En natuurlijk voor het Concertgebouworkest en dirigent Maxim Emelianichev. Zometeen de zesde symfonie van Tchaikovsky. Dat werd tijdens dit concert na de pauze gespeeld. Maar eerst, gewoon omdat ze zo goed is en een echte publiekslieveling, nog even door met Lucie Horsch. Samen met de Amsterdam Vivaldi Players speelt ze enkele delen uit La Tempesta di Mare.

0: Lucy Horsch speelde op altblokfluit samen met de Amsterdam Vivaldi Players enkele delen uit het fluitconcert La Tempesta di Mare van Antonio Vivaldi.
1: Het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk op NPO Klassiek.
0: Fijn dat je luistert naar het zondagmiddagconcert met vandaag de opname die we vorig jaar op 17 oktober hebben gemaakt in het Concertgebouw in Amsterdam. Ja, en na de pauze stond daar die zesde symfonie van Tchaikovsky op het programma. En Tchaikovsky die is van groot belang geweest voor de muzikale ontwikkeling van Rimsky-Korsakov, die in de jaren 1874 tot 1880 zich realiseerde dat hij nogal wat kennis ontbeerde doordat hij zoveel tijd had besteed aan onderzoek naar Russische muziek. Nou, door veel zelfstudie en die stimulerende contacten met Tchaikovsky wist hij zijn niveau te verbeteren tot professionele hoogte. En in die periode dat hij zoveel contact had met Tchaikovsky begon Rimsky-Korsakov aan zijn pianotrio in C-mineur. Het bleef onvoltooid tijdens zijn leven, maar werd in 1939 vakkundig voltooid door zijn schoonzoon Maximilian Steinberg. Nu tweede en derde deel van dat pianotrio en het wordt gespeeld door het Brahms-trio.

Het Brahms trio speelde het tweede en derde deel van het pianotrio in C-mineur van Rimsky-Korsakov. We gaan weer terug naar dat concert van vorig jaar op 17 oktober gegeven door het Concertgebouworkest onder leiding van Maxim Emelianichev. Na de pauze stond de zesde symfonie van Tchaikovsky op het programma. Het is het laatste voltooide grote werk van de Russische componist. En hij droeg die symfonie op aan zijn neef Vladimir Davidov. Hij schreef het in 1893. Hij zou nog wel zelf de première dirigeren op 28 oktober van dat jaar. Maar 9 dagen daarna overlijdt hij aan de gevolgen van cholera. Maar daar wordt door sommigen ook wel aan getwijfeld. Niet lang daarna ontstonden er dan ook speculaties over dat Tchaikovsky zelf een einde aan zijn leven zou hebben gemaakt vanwege een schandaal dat te maken zou hebben met zijn homoseksualiteit. Een Russische aristocraat beschuldigde Tchaikovsky ervan een verhouding te hebben met zijn neef. En de componist zou dan vervolgens gedwongen zijn om een einde aan zijn leven te maken. Maar er is in al die jaren nooit echt bewijs gevonden voor deze nogal hardnekkige verhalen over zelfmoord. Maar goed, die titel pathetiek, dat in het Frans tragisch betekent, dat geeft natuurlijk wel een heel bijzondere lading aan dit laatste voltooide werk van Tchaikovsky, waarin je als het ware, zoals sommigen wel zeggen, het lijden van de componist terughoort. Ja, en die titel, pathetiek, het was ook een verwijzing naar de pianosonate nummer 8 in C-mineur van de door Tchaikovsky enorm bewonderde Beethoven, die de naam Sonate Pathetiek draagt. In de eerste mate van zijn zesde symfonie zijn dan ook motieven van deze pianosonate te herkennen. En dankzij een rijke bewonderaarster, Gravin von Meck, heeft Tchaikovsky jarenlang zich geheel aan componeren kunnen wijden. Maar in 1890 zette zij haar financiële steun na 13 jaar ineens om onduidelijke redenen stop. Een theorie is dat zij niet kon leven met de seksuele geaardheid van Tchaikovsky. Nou, dit samen met het verlies van zijn goede vriend en collega Nikolai Rubinstein, zijn mislukte huwelijk en de vroege scheiding van zijn moeder, een van de grote persoonlijke drama's waardoor zijn leven getekend werd. Ja, en al die tragiek, je hoort het nu terug in deze symfonie pathetiek.

Maxime Emelianichev dirigeerde op 17 oktober 2025 het Concertgebouworkest. En je hoorde de zesde symfonie, de Symfonie Pathétique van Tchaikovsky. Het laatste grote orkestwerk dat hij voltooide. Ja, en tot zover het concert dat vandaag centraal stond in onze uitzending. Volgende week in het zondagmiddagconcert de opname die we op 13 februari van dit jaar hebben gemaakt in Rotterdam. De jonge Finse dirigent Tarmo Peltokoski stond voor het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Het orkest waarvan hij sinds 2022 vaste gastdirigent is. En als eerste werd het vioolconcert van Brahms gespeeld met als soliste Simone Lamsma. En na de pauze stond de derde symfonie, de Pastorale van Rafe Vaughan Williams op de lessenaars. Dat dus volgende week in het zondagmiddagconcert. En nu gaan we de uitzending tot 16:30 nog verder invullen met andere muziek. Dat doen we eerst met het tweede deel van de sonate voor viool en piano in E-klein van een andere Britse componist, Edward Elgar. En dat wordt ook gespeeld door Simone Lamsma samen met Yuri Miura op piano.

En dat was het tweede deel van de sonate voor viool en piano in E-klein van Edward Elgar. Het werd gespeeld door violiste Simone Lamsma en op piano door Yuri Miura. Volgende week dan hoor je Simone Lamsma weer in het zondagmiddagconcert en dan met het vioolconcert van Johannes Brahms. Verder werd tijdens dat concert de derde symfonie van Ray Vaughan Williams gespeeld. Nu ook muziek van deze Engelse componist. Dit zijn de Elizabethan Part Songs, gezongen door de Holst Singers.

En dat waren de Holst Singers met de Elizabethan Part Songs van Rafe Vaughan Williams. Volgende week dus de derde symfonie van Vaughan Williams, gespeeld door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Tarmo Peltokoski. Ja, deze jonge Finse dirigent is de wereld aan het veroveren met zijn ongekende talent, maar ook als pianist.

Tarmo Peltokoski speelde zijn eigen improvisaties over Mozarts Hafner-symfonie. En dit staat op het album dat hij maakte samen met de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. En daarop ook dit eerste deel van Mozarts 40ste symfonie.

Tarmo Peltokoski dirigeerde de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. En je hoorde het eerste deel van Mozarts 40ste symfonie. Ja, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit zondagmiddagconcert. Wat mijn collega Kim van der Meulen en mij betreft. Heel graag tot volgende week.

Klassiek. NTR. Podium met Wouter Plezier.

La Vie en Rose. Nou, dat kan maar één ding betekenen. We zijn weer live met podium vanaf het Grachtenfestival in Amsterdam. Welkom. Live vanuit het College Hotel aan het Roelof Hartplein. Iedereen is welkom. Straks over een half uurtje hebben we live muziek en gesprekken met de muzici die te horen zijn op het Grachtenfestival. Een kleine greep. Vandaag weer gewoon klassieke muziek. Gisteren was het wat anders. Een zijpaadje met de funky stuff van Tos van Eekeren. Straks weer gewoon gitaar, klarinet en cello. Maar goed, zover is het nog niet. Het eerste half uur gaan we aangenaam verpozen met muziek. Het Grachtenfestival ging eergisteren van start met een concert in de Valley. Heel bijzonder gebouw aan de Zuidas hier in Amsterdam. Groot deel van dat concert was swingend. Daar zijn we weer. The Fright Seven speelde met muziek uit de Roaring Twenties. Onder meer van Jelly Roll Morton.

En dat was The Crave van Jelly Roll Morton door de Fright 7. De Fright 7 gisteravond te horen op het Grachtenfestival in The Valley, het gebouw aan de Zuidas. Straks om 5 uur gaan we live met wat vroeger Earbites heette en nu Podium X Grachtenfestival. En die X die mag u zelf invullen waar die voor staat. Artist in Residence dit jaar op het Grachtenfestival is trombonist Arjan Linker. Ieder jaar komt er een nieuwe artist in residence die dan het volgend jaar zijn kunsten gaat vertonen of haar kunsten gaat vertonen. Wordt bekendgemaakt op de avond van het Grachtenfestival. En vorig jaar in Felix Meritus vond dat plaats. De NTR maakte opname van de genomineerden en toen was Arjan Linker de gelukkige. We gaan de genomineerden horen van vorig jaar. Florian Verwij, de pianist. Hadewig van Gent, cello. Zij zingt ook in een korte impressie van hoe het eraan toe ging vorig jaar op de avond van het Grachtenfestival met werken van Sergei Rachmaninoff, Jean-Roger Ducasse, Petteris Vasks en Ernst Reiziger.

Hadewig van Gent speelde de cello, zong er ook bij in Colla Parte van Ernst Reiziger. Daarvoor deed ze dat ook in muziek van Petrice Vasks. En we hoorden Florian Verwij, de pianist, in muziek van Sergej Rachmaninoff en Jean-Roger Lucas. Allemaal vorig jaar op het Grachtenfestival Amsterdam, tijdens de avond van het Grachtenfestival, waarbij er één muzikus die prijs kreeg, de Grachtenfestivalprijs. En die is dit jaar Artist in Residence. Dat werd vorig jaar Arjan Linker, de trompetist. Dit is Podium. Er is geen discotabel vandaag. We zijn live vanaf het Grachtenfestival. En zo dadelijk, over 8 minuten, is het met live muziek in het College Hotel aan het Roelof Hartplein in Amsterdam. Er zijn nog een paar stoeltjes vrij. Dus als je in de buurt bent, je kan er nog bij zijn. En nu eerst een deel uit, delen uit, een selectie uit El Amor Brujo van Manuel de Falla. Dan horen we ze allemaal. Hadewig van Gent, Arjan Linker en Florian Verwij.

Applaus voor Hadewig van Gent, cello, Florian van Wijk, piano en Arjan Linker. Nu op trompet, de trombonist die vorig jaar de Grachtenfestivalprijs kreeg in muziek van Manuel de Falla.

Ja, en wie deze muziek kent in deze uitvoering weet dat het dan weer tijd is voor live muziek vanaf het Grachtenfestival. We noemen het voortaan Podium vanaf het Grachtenfestival. Vroeger heette het Eerbaarts, maar het is dezelfde formule. En we beginnen direct met muziek. Emma Willis, Belgische gitariste, zit klaar op het podium hier in het College Hotel. En zij begint met muziek van Federico Moreno Toroba.

Ja. Ja, echt wonderschoon wat mij betreft. Deze muziek van Federico Moreno Torriga uit de Castillos de España. Op die oude gitaar een Lacotte, vroeg romantische gitaar. En Emma Willis pakt er gewoon een andere gitaar bij. Die ziet er heel anders uit. We gaan terug naar de barok. Een oud instrument met veel meer snaren. En een andere vorm. Muziek van Gaspar Sanz Canarios.

0: Zo, het eerste muzikale wonder heeft zich voltrokken hier in het College Hotel met deze geweldige muziek van Federico Moreno Torroba en daarna de Canarios van Gaspar Sanz. Emma Willis, de gitariste die diverse gitaren bespeelt. Mm-hmm. Ja, geweldig, Emma. Even als eerste, hoe is het met je nagels?
1: Goed, ja. Ze zijn geveild. Dus ze zijn normaal gezien wel oké, ja.
0: Ah ja, want dat is echt het ding, hè, voor een gitarist.
1: Ja, zeker. En zeker als je op 3 verschillende gitaren speelt, zijn altijd lichtjes anders geveild. Dus je moet een soort middenmoot vinden waarbij dat je nagels eigenlijk op alle 3 de gitaren werken.
0: En heb je nog speciale middeltjes tegen gespleten nagels?
1: Ja, er zijn zo speciale laks wel die je kan gebruiken. Nail hardeners zou ik niet aanraden, want dan maakt je nagel te hard. Dan kan je nagel juist meer breken. Maar dat is een hele nagel-etiket.
0: Nou ja, daar kan je groot mee worden tegenwoordig. Hè? Zet het op TikTok en geef de mensen de tips.
1: Ja, goede tip.
0: Het lijkt misschien voor de mensen heel gewoon, want het zijn allemaal gitaren. Maar het is echt iets totaal anders om op een moderne gitaar te spelen als op zo'n oud instrument. Hoe schakel je zo makkelijk om? Zijn het echt verschillende technieken? En ja, die nagels, je hebt dus verschillende nagels nodig voor die verschillende...
1: Ja, het zou handig zijn moest er zo een set dat je aan je nagels kon vastklikken zijn, maar dat bestaat helaas niet. Maar het is inderdaad een andere mindset telkens. Ik ben daar nu al wel heel gewoon, omdat dat is wel mijn ding. maar het is inderdaad zo, die eerste gitaar, die romantische gitaar, heeft een hele zachte, warme toon. Die is ook anders gestemd, want alle 3 de gitaren staan in een andere frequentie ook. Die romantische gitaar die je daarnet heeft gehoord, staat op 420 hertz. Nu, op zich is dat niet direct heel hard te merken. Maar ik hoor bijvoorbeeld absoluut, dus ik hoor wel dat een andere toon of een ander timbre heeft. En die barokgitaar die heeft eigenlijk 11 snaren. Normaal gezien 12, maar het zijn dubbelkoren. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat je dubbele snaren hebt. Dat is heel typisch voor de barokgitaren en de luidfamilie. De eerste snaar is enkelvoudig, dus je hebt er eigenlijk technisch gezien 11. Want dat is de chanterelle, dus dat is de melodiesnaar. Daar ook een beetje een andere techniek, want je moet natuurlijk zien, als je de noten speelt op de barokgitaar, dat je niet alleen 1 snaar aanraakt, maar de 2e snaar ook, de dubbele ook. Dus je moet eigenlijk meer ook je vel en je nagel gebruiken. Dus de hoek van je hand is altijd lichtjes anders.
0: We kunnen jou ook boeken voor een TED-talk gitaartechniek,
1: ja,
0: hoor ik al.
1: Ja, daar kan ik wel lang over doen. Ja,
0: je bent hier omdat je ook gaat optreden met een sopraan, met Fleur Strijbos. Daarmee heb je het duo Leora. Dat is te horen dinsdag aanstaande in de Goede Doelen Loterijen. Dat is dan gewoon een plek in Amsterdam, de Goede Doelen Loterijen. Heel duurzaam gebouw. je bent dan natuurlijk... Hoe is het voor jou? Hoe ga je met de druk om? Want nu speel je solo. En als je met een sopraan optreedt, kun je een beetje verschuilen natuurlijk achter zo iemand. Die gaat dan alle shine pakken en alle aandacht. En dan begeleid je misschien meer. Wat vind je fijner om te doen?
1: Ik denk het leuke juist ook met Duo Leora is dat Fleur en ik... Wij zien elkaar eerder als een kamermuziekduo. Fleur zit ook. Ze staat niet. En het is een heel intiem concert en concept dat wij ook hebben met ons duo. En uiteraard is de sopraan sowieso de ster. Het is ook echt een ster, Fleur. Het is een geweldige sopraan. En het is ook wel heel fijn om met gitaar ook... Dat is zo'n veelzijdig instrument, zowel solo... Maar ook als begeleidingsinstrument. En ik denk ook in ons repertoire is de gitaar ook niet louter een begeleidingsinstrument. Ze heeft ook echt een hele solistische rol ook wel. En dat maakt het ook juist interessant. Het repertoire dat wij brengen is ook eigen gearrangeerde muziek. Er is heel veel muziek voor piano en sopraan en zang. Wel een pak minder repertoire voor gitaar en sopraan. Dus we zijn zelf aan de slag gegaan met het arrangeren van heel veel muziek. Ook het Concerto di Aranjuez hebben een arrangement van gemaakt voor sopraan en
0: te veel
1: gitaar,
0: om op te noemen eigenlijk, Emma. Ja. Het programma wat jullie brengen heet Gracias a la Vida. Mm-hmm. De reclamefolder zegt, we brengen een Spaans repertoire met een veelheid aan emoties en klankkleuren, waardoor je je waant in zuidelijke vakantiesferen.
1: Klopt.
0: En waar vindt jouw droomvakantie het liefste plaats in het zuiden?
1: Goh, goeie vraag. Sevilla vond ik wel heel fijn om naartoe te gaan. Het is ook wel de stad van de gitaar. Dus niet zo toevallig.
0: Maar je neemt de mensen eigenlijk mee naar Spanje. Daar komt het dan op.
1: Ja, en ook, er komt ook een beetje Latijns-Amerika aan te pas. Dus ja.
0: Nou, we gaan allemaal er naartoe, Emma. En je hebt nu nog een stuk voor ons, de Misionera.
1: Ja.
0: En dat gaat dan op de, ja, eigenlijk dat een beestachtig ding, die moderne gitaar. Heel zwaar misschien wel om te bespelen na die lichtere instrumenten.
1: Ja, dat is inderdaad wel een groot verschil. Dan valt inderdaad pas op, zo echt een klassieke concertgitaar. De evolutie valt echt enorm op, want de barokgitaar, dat is eigenlijk, dat hoort nog een beetje bij de korige, bij de luidfamilie. Maar die romantische gitaar, die werd ook een overgangsgitaar genoemd. Dat is eigenlijk de allereerste gitaar met enkelvoudige snaren. Die is van de vroeg 19e eeuw, die is van 1820. En daarna maak je dan de sprong naar de klassieke gitaar. Niet zo, maar wel gelijk aan is dat gebeurd in de geschiedenis.
0: Oké, aan de slag met de moderne gitaar. In Misionera van Ferdinando Bustamante, Emma Willis.

0: En dat was Emma Willis. Emma Willis met Missionera van Ferdinando Bustamante. Live te horen, Emma, met het duo Leora met de sopraan Fleur Strijbos op het concert in de Goede Doelen Loterijen. Dat is aanstaande dinsdag om 12 uur. Dat is echt een plek in Amsterdam. Dus zoek het maar op het internet. Goede Doelen Loterijen voor fantastische gitaarmuziek en zang en de zuidelijke sferen door het duo Leora. Ja, lieve mensen hier in het College Hotel. Een hele belangrijk man staat hier links van mij. En die mag ik uitnodigen om op het podium te komen. Want dat is echt de grote baas van het Grachtenfestival. Tonco Gever, kom bij de microfoon.
1: Ja.
0: Geen angst. Ja, wat een heerlijke baan is dat natuurlijk. Directeur van het Grachtenfestival zijn. Je loopt wat rond. Wijntje hier, wijntje daar. Een glimlach voor iedereen. En ja, wat doe je verder eigenlijk? Geen mens die het weet. Maar ik kan me zo voorstellen dat we jou gaan vragen over hoogtepunten van het festival. En dan noem je allemaal dingen. Maar de mens, Tonco. De mens en zijn muziek. Vertel me iets over de muziek waar je kippenvel van krijgt. En pak de microfoon er maar goed bij.
1: Nee, ik weet wel, toen ik gevraagd werd om te solliciteren bij het Grachtenfestival, dan heb je na het gesprek, het is altijd te kort of je weet eigenlijk niet zo goed wat voor vragen er komen. En toen heb ik de legendarische woorden gesproken, ik weet eigenlijk niks van muziek. En toen dacht ik, oei, Tonco, dat is niet zo handig als je solliciteert als baan voor directeur Grachtenfestival. Dus ik heb toch maar heel snel een appje gestuurd van het valt eigenlijk best wel mee. Ik heb eigenlijk altijd de beste herinnering dat ik met mijn moeder eindeloos naar concerten ging. En daar enorm van kon genieten. En dat doe ik eigenlijk tot op de dag van vandaag. We weten het allemaal, we hebben het allemaal druk soms. En dat je denkt van hoe krijgen we het allemaal voor elkaar? En dan heb ik eigenlijk toch altijd maar één tip. Ga gewoon naar een goed concert. Zet die telefoon echt uit. En dan zeg ik, dan is het toch voor mij althans, is dat toch echt wel een uurtje bij het Grachtenfestival. Ultieme ontspanning waarbij je weg kan dromen. Dus ik zeg, ik heb er gewoon, dat is al sowieso mijn beste aanrader. Ga erheen en ontspan.
0: Kijk, dat is dat deze mensen nemen dat sowieso al ter harte hier in het College Hotel. Tonco, ik vind het moeilijk. Ik weet eigenlijk niet wat ik je moet vragen, terwijl het toch min of meer mijn rol is om een vraag te stellen. Laten we eens nadenken.
1: Ik hoop dat je niet de lastigste vraag stelt die ik altijd krijg. Dan vragen mensen, en wat is dan je favoriete concert? En dan denk ik, oh
0: ja, dat
1: nee,
0: kan je niet zeggen, want je moet politiek correct zijn. Je moet iedereen evenveel geven. Je kan niet zomaar één iemand.
1: Heb je even met 160 concerten
0: dan
1: die
0: zeg je, ja, is allemaal mooi. Alles is even mooi.
1: Nee, maar en trouwens, dat is ook toch ook echt, ik heb zeker voorkeuren. En ik vind het ook ontzettend leuk dat we met het team vanaf september ga je eigenlijk altijd weer aan de slag. Of stiekem eigenlijk ben ik dat nu. Als ik nu alweer door de stad fiets, dan denk ik, oh, dat is een fantastische plek. Of zouden we hier niet iets kunnen doen?
0: Nieuwste toevoegingen? Wat zijn de nieuwste plekken waar je zegt,
1: ik was heel erg hard aan het fietsen en toen heb ik toch die beruchte lekke band. Dus ik zei tegen de fietsenmaker, kunt u hem alsjeblieft snel plakken? Ik heb een wereldpremière. Hij heeft hem geplakt. Ik heb de wereldpremière gehaald. Ik zeg, en dan gaan we volgend jaar vast iets leuks doen met uw fietsenwinkel. Ik weet nog niet wat, maar dit is even ter dank van de fietsenmaker.
0: Zo moet je het aanpakken.
1: Maar we fietsen, ik fiets zelf graag door de stad. En Amsterdam is ontzettend groot, ontzettend mooi. Er is ontzettend veel te ontdekken in Noord, in Nieuw-West, plekken waar je echt ontroerd van raakt. En wat ik het leuke vind, het team, het is mijn derde festival, dat mijn team ook, heb ik het gevoel, steeds meer ingespeeld raakt. Dan denken ze, daar komt Tonco weer op kantoor en die heeft dan een heel mooi plek. En soms grap ik ook, ik heb een hele mooie plek gevonden, een hele mooie iets gezien. Maar jullie vinden het niks. En dan is het natuurlijk een stilte. En na 5 minuten later komt de programmeur Jazz. Zegt, zou toch die plek die je gezien hebt, zou dat iets voor mij kunnen zijn? En dan zeg ik, ik heb toch zo mijn twijfels. En dan weer 5 minuten later programmeur Klassiek. En Tonco, je bent dus ergens geweest. En je vindt het dus heel erg interessant. Maar zou het dan toch iets voor Klassiek kunnen zijn? Ik zeg, oké, jongens, omdat jullie zo aandringen. Het is een fantastisch kantoorpand aan het Rembrandtpark. En je kijkt gewoon heel mooi over die boomkruinen.

0: van het park. Maar ja, ik weet, jullie vinden kantoorpanden niks. Dus we moeten het gewoon hier doen. Het was een mooie poging. En nou, dan is het toch heel leuk als het dan toch iedereen zegt... nee, maar dat willen we heel graag proberen. En gaan ermee aan de slag. En dan is het eigenlijk, ieder concert is dan weer uniek. We gaan het experiment aan. En we hopen tot de toptalenten die we zo graag een podium geven, dat het inderdaad lukt om ze en het talent volledig ten gehoor te laten brengen op een bijzondere plek. En dan hoop je dat het...
1: De magie gaat komen.
0: Iets moois ontstaat.
1: Nou, ik ben helemaal bijgepraat, Tonko. Dank je wel. Ook voor deze cursus. Hoe kun je mensen jouw kant op krijgen en het gevoel geven dat ze toch zelf, dat ze er zelf mee komen?
0: Dat is een kleine cursus, maar nee, maar het draait natuurlijk bij ons om de muziek uiteindelijk. Dus dat maakt het gewoon dat we een hele duidelijke focus hebben. En daarnaast inderdaad de stad. Ik leer iedere keer de stad nog beter kennen. En ik denk dat het ontzettend leuk is voor de bezoekers van het Grachtenfestival. Die kunnen ook de stad met andere ogen bekijken na de 10 dagen. Dus ik zeg, maak gebruik van mijn fietswerk en ga genieten van de muziek. En beleef die ultieme ontspanning, denk ik, die we allemaal af en toe goed kunnen gebruiken.
1: Hartstikke dankjewel, Tonko. Tonko Grever, de directeur van het Grachtenfestival. Maak plaats voor de muzici die nu op het podium klaarzitten. Natuurlijk, applausje voor Tonko inderdaad. Dat zullen we nou krijgen. Onvermoeibaar in taal om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Pieter de Koe en Jelmer de Moed. Ja, dat zijn hele grote jongens. Ze zijn fysiek niet zo groot, maar het zijn grote, grote muzici. Pieter de Koe, cello en Jelmer de Moed, klarinet, gaan ons vergasten en verblijden met muziek van Ludwig van Beethoven.

0: Jelmer de Moet op de klarinet en Pieter de Koe cello in een duo voor klarinet en fagot. Werken ohne Opuszahl. Ludwig van Beethoven heeft het kennelijk een beetje onder de tafel laten liggen, deze muziek. Het eerste deel uit dat stuk. Fagot, maar nu door de cello gespeeld. Ging heel goed, klonk ook lekker weer barstig. En wat een verleider ben jij toch met dat instrument, de klarinet. Het is echt, jongens, hier staat van dat het eigenlijk niet bekend is waar jullie morgen gaan spelen. Is dat een soort surprise locatie? Want ik begrijp dat niet helemaal.
1: Nou, wij weten het wel eigenlijk.
0: maak het wereldkundig, niet, want we moeten toch eventjes wat mensen naar naartoe krijgen.
1: Ik moet zeggen, het is wel echt een hele gave locatie. Maar is het geheim?
0: Ik denk het niet, want ik mag het vragen waar jullie morgen gaan spelen. Of jullie het zelf al weten.
1: Het is een molen, een oude molen die helemaal weer gerenoveerd is.
0: Pak de microfoon er goed bij, want dan horen de mensen thuis.
2: Molen de Otter is het.
0: Ja. Molen de Otter. Oké, dat gaan we even opschrijven. De Otter.
1: Ja, het is gewoon een hele gave plek. Dus kom vooral kijken.
0: Hoe laat?
1: Dat weet ik niet.
2: 8:00.
0: Okay, morgenavond, 8:00. Oké.
2: Overmorgen, dinsdag.
0: Overmorgen, dinsdag. Het is belangrijk om te weten. Puntjes op de i.
2: In ieder geval, ik ben er overmorgen. Ja. En op de website staat overmorgen.
0: En over plekken waar je speelt. Tonko Gever vertelde al iets over locaties. Wat vinden jullie nou de fijnste plek om te spelen als muzikus?
2: Dat is natuurlijk heel, heel abstract. Je hebt de akoestiek waar je wel of niet fijn in voelt. Maar ik denk, wat ik in ieder geval aan het Grachtenfestival en de locaties van het Grachtenfestival altijd heel bijzonder vind, is de intimiteit. Dat je altijd toch op een plek terechtkomt waar je normaal niet zo snel een concert geeft. En dat je daar dan met een relatief klein publiek je muziek mag delen. En zeker, misschien heeft het ook iets te maken met augustus en het goede weer. Maar dat is altijd toch een hele bijzondere, bijzondere warme sfeer.
1: Ja, en soms heb je ook een goede match, hè, denk ik. Ik denk ook, bij ieder stuk past ook misschien wel een speciale plek.
0: Is er één concert geweest, een plek waar je hebt gespeeld, waar je nog af en toe in je droom aan terugdenkt? Oh, wat was dat fantastisch. Toen kwam alles samen.
1: Oh.
0: Het sublime moment.
1: Dan denk je ook niet alleen aan de plek, weet je wel. Dat, ik weet niet. Nee, er komt niet 1, 2, 3 iets in me op. Nee.
0: Goed, dus het is in ieder geval niet zo van dat jullie het liefste in de oude kerkjes of in concertzalen.
1: Dat is wel heel erg leuk. Je hebt, bijvoorbeeld het Stiftkerkje is wel echt een fantastisch klein, heel oud kerkje. Wat ook nog niet helemaal chic is gerenoveerd en zo. Wat dan wel met kaarslicht en zo natuurlijk heel veel sfeer geeft. Dat bijvoorbeeld.
0: Hoe is het met klarinet en cello's? Is er veel voor geschreven voor deze combinatie?
2: We hebben redelijk wat opgediept. En bereiden het repertoire zo ook al een beetje uit. Zometeen ook met het stuk van Clark, wat origineel voor altviool en klarinet is. Maar wat ook prachtig op cello kan. In dat opzicht is het ook heel leuk dat juist op het moment dat er niet een enorm standaard repertoire is, dat je al heel snel een repertoire tegenkomt van componisten die je zelf ook nog niet kende en ook hun muziek daardoor gaat ontdekken. Maar er zijn genoeg klankmogelijkheden in ieder geval met deze twee instrumenten.
0: Jullie komen zo meteen nog heel even terug voor de microfoon om iets over het laatste werk te zeggen. Ja. Nu mag ik jullie uitnodigen en aanmoedigen om dat stuk van Rebecca Clark te gaan spelen. Jelmer de Moet en Pieter de Koe, de prelude voor altviool en klarinet, maar nu dus cello en klarinet.

0: Ja, hoe zacht je dan kan spelen op een klarinet, dat is altijd weer wonderlijk. Het lijkt wel of juist de klarinet je die vraag doet stellen van, hoe is dat mogelijk? Dat was van Rebecca Clark, de prelude voor altviool en klarinet, met de altviool nu door de cello gespeeld. Muziek van Rebecca Clark door Pieter de Koe en Jelmer de Moet. Die zijn weer bij de microfoon. Hier, podium is live van of het Grachtenfestival in het College Hotel. Dus iedere week, komende week om 5:00. En iedereen is welkom. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
1: Nou, dat heeft u eigenlijk net gehoord allemaal. We hebben elkaar leren kennen op een masterclass in Apeldoorn. Ik weet eigenlijk niet of die nog gegeven wordt.
2: Dat is er nog steeds.
1: Ja, dat is een de laatste week van augustus. Een fantastische masterclass in Orpheus, in het complex daar. En daar speelden we dit Beethoven-duo, wat we net ook jullie gespeeld hebben.
0: Dat is zo. Uh-huh. Oké, dus dit is eigenlijk het begin van jullie muzikale partnerschap.
3: Maar ik moet wel veel denken ook aan quintetten, hoor. Want het is, kijk, als je spreekt over inderdaad het duo-repertoire, er is niet zoveel. Maar klarinet-quintetten zijn er echt ontzettend veel. En bijvoorbeeld met Brahms is het echt wel, denk ik, de liefde voor het klarinet-quintet ontstaan. En nu net hebben we eigenlijk van Tristan Keures het klarinet-quintet opgenomen. En volgens mij wordt er straks ook een klein stukje van uitgezonden. Dus dat is echt vers van de pers.
0: Gaan we zo meteen bij komen, naar het nieuwe album. Guillaume Connaisson staat nu op het programma.
1: Ja.
0: De Disco Toccata. Disco vroeger, dat heet tegenwoordig gewoon een club. Het bestaat eigenlijk al niet eens meer, want niemand gaat meer naar een club. Gaan jullie nog wel eens naar een club?
3: Ja, iedere dag.
0: Een disco, dat is echt zo'n woord uit de jaren 70. We gaan naar de disco, swingen in de disco. De Disco Toccata van Guillaume Connaisson wordt daar geswingd.
3: Ja, ik vind het wel echt disco. Als ik aan disco denk, denk ik wel.
0: En dan Donna Summer? Of,
3: weet ik niet.
1: Nou, hij is ook wel avant-garde, hoor. Dus in dat zicht, als je hierop door wil swingen, dan moet je wel wat onregelmatige ritmes af en toe.
3: Dat is waar, we moeten wel tellen.
0: Dus jullie zitten eigenlijk in de beentjes te zweten en
3: een beetje wel.
0: In je hoofd te tellen. Hoe is dat? Hoe ga je met die druk op? Ik als amateur denk dan, als er iemand komt luisteren en ik zit thuis een beetje wat te knoeien, dan, oh jee, als het maar niet misgaat. Dat is natuurlijk een hele verkeerde manier om muziek te maken. Je wilt gewoon muziek delen met iemand anders. En niet bang zijn voor foutjes.
3: Ja, je probeert natuurlijk wel echt los te laten als je op het podium zit. En een soort van, in je studietijd, zeg maar, of in je thuis, daar probeer je natuurlijk je zo voor te bereiden dat je in het moment eigenlijk...
0: Zijn er nog trucs, zijn er nog tips voor mij om dat...
3: Ja, dat zijn er wel een paar. We hadden het er gisteren nog met een vriend over. Die is heel goed in de sport. Dus een top roeier was dat. En toen hadden we het eigenlijk mee. Vroeg ik hem van, wat zijn nou tips die je doet om voordat je eigenlijk gaat roeien? En hij beschreef inderdaad bijvoorbeeld meditatie, doet hij best wel veel. En er was ook in- en uitademen om je hart, zeg maar, weer in een bepaalde... Dus ik vond het wel grappig. Ik had een paar dingen even opgeschreven. Een paar filmpjes van hem gekregen. Van, dan ga ik ook eens
0: altijd met die zen meditatie. Goed voor alles, hè?
3: Ja, ik denk wel dat het...
0: Kijken of jullie kunnen vasthouden, dat meditatieve, of dat goed beoefend hebben. In de Disco Toccata van Guillaume Connaisson. Met spannende ritmes en swingen dan maar.

0: De disco toccata van Guillaume Connesson. Jammer de boet Pieter de Koe niet uit de bocht gevlogen. Maar jullie mogen nog even reclame maken voor het album. Waar we gaan nog iets van draaien. En dan kunnen de mensen thuis en hier in het College Hotel het ook horen. Een album gewijd aan...
1: Tristan Keuris.
0: Tristan Keuris.
1: Fantastische Nederlandse componist. En hij zou dit jaar 80 geworden zijn. Dus wij vonden dat wel een reden om in ieder geval zijn muziek te vieren. En Jammer heeft de canzone opgenomen. We hebben het eerste strijkkwartet opgenomen en het klarinet quintet. En op 2 oktober komt het uit. Het is echt net helemaal afgeëdit en zo. En volgens mij, het is echt hele gave muziek.
0: Hoe kunnen we met z'n allen ervoor zorgen dat die klassieke muziek niet een louter museale kunst wordt, maar dat we die vernieuwing, dat we de nieuwe muziek, dat mensen dat net zo leuk gaan vinden als dat het in de tijd was van Johannes Brahms. Dat mensen zeggen, oké, we gaan naar het Concertgebouw om Brahms te horen. Muziek die gloednieuw was, vond men doodnormaal. Dat is helemaal veranderd in de 20e eeuw. Klassieke muziek is muziek van vroeger geworden. En die muziek van onze eigen tijd, daar hebben mensen een beetje koudwatervrees voor. Dat...
2: Het is denk ik ook nieuwsgierig blijven. Want een componist als Tristan Keuris is natuurlijk... Ik bedoel, hij is helaas maar 50 geworden. Hij is al 30 jaar dood. Maar heeft echt fantastische stukken geschreven. Fantastische kamermuziek, fantastische orkestwerken. En ja, wordt eigenlijk wat mij betreft veel te zelden uitgevoerd en beluisterd. En dat is natuurlijk... Aan de ene kant kan je zeggen, ja, die zit dus ook al... Ja, hij schrijft geen nieuwe muziek meer. Dus ja, die zit misschien ook al in dat museum. Maar ik denk dat je niet moet onderschatten in hoeverre componisten van nu geïnspireerd worden door al hun voorgangers. Hoe wij geïnspireerd worden om beter te worden op instrumenten door al die muziek die gespeeld is. Dus ik denk, zolang wij nieuwsgierig blijven naar zijn muziek en ons laten inspireren, ja, dan... blijft dat enorm levend.
1: Ja, en ga naar de goede uitvoeringen, denk ik ook, bij moderne muziek. Ik heb toch ook wel altijd van... zorg dat je echt naar mensen gaat die het echt met overtuiging spelen. Want het is dan... Ik denk dat het dan ook al...
0: Die het niet als een moedje zien, maar die gewoon
1: ja,
0: spelen.
1: En als je dan... Ik bedoel, ja, de componisten verschillen ook in hun kwaliteit, wat mij betreft. Maar als je echt nu een hedendaagse componist hebt die echt fantastische werk schrijft met een hele goede performer, dan kan het niet anders dan dat je op het puntje van je stoel zit.
0: Oké, met die raad en gaan we eruit, jongens. Hartstikke bedankt, Jelmer de Moet, Pieter de Koe. Mensen hier ook ontzettend bedankt in het College Hotel. Want het is wat sneller dan voorbij gegaan dan normaliter. Dus we gaan luisteren naar Tristan Keuris. Bedankt allemaal. Willen jullie nog iets zeggen over de muziek die we nu gaan horen, kort?
2: Nou, ik denk dat naast dat die cd uitkomt, gaan we ook zijn 80ste verjaardag daadwerkelijk vieren in Den Haag, in de Paleiskerk, op 2 oktober. Dus ja, naast dat we die cd releasen, gaan we ook een lekker stuk taart eten en het even bij elkaar komen om met z'n allen Tristan Keuris weer in het zonnetje te zetten. Dus mocht het volgende nummer u alvast aanspreken, koop dan vooral een kaartje bij Classical Now op 2 oktober. En dan maken we er een feestje van met z'n allen.
0: Hartstikke goed, gaan we doen. Dankjewel, Jelmer. En nu het woord aan Tristan Keuris.

Ja, het is altijd anders dan je denkt dat het zal gaan. Dat is live radio. Tristan Keuris, zo verrassend is hij nou ook weer niet als componist. Maar we hadden wat technische problemen. We hoorden in ieder geval het eerste deel uit het klarinetquintet, voor zover het doorkwam. Tristan Keuris van het nieuwe album van Jelmer de Moed, klarinetist met Pieter de Koe, cello en natuurlijk anderen. Dat komt allemaal eraan. Ook let dus goed op de gaten dat concert in Den Haag ter ere van Tristan Keuris. Dan komt die cd, wordt officieel gepresenteerd. We hebben in podium op het Grachtenfestival een toegift. Emma Willis, die al zo fantastisch speelde voor ons aan het begin van dit uurtje, die zit opnieuw op het podium met de barokgitaar. Oude muziek. We gaan terug naar de 16e eeuw. Naar muziek van Santiago de Murcia, Marionas por la B.

En dat was een heerlijke toegift. De Marionas por la B van Santiago de Murcia. Emma Willis, de Belgische gitariste. Ze is met Fleur Strijbels te horen op het Grachtenfestival dinsdag om 12:00 middags in de Goede Doelen Loterijen. Met het duo Leora. Ja, het was een bumpy ride, mensen, lieve mensen in het College Hotel. Bedankt voor jullie komst. Nu is het dan toch echt gebeurd. Kunnen we opgelucht ademhalen. Hebben we, met die muziek in ons hoofd gaan we naar huis. Of naar andere concerten zometeen. Maar eerst misschien maar eens een hapje eten. Bedankt voor jullie komst. Iedere week zijn we er hier om 5:00 middags. Wees van harte welkom, iedereen, waar ook maar. Dat was hem.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert brengt de Spaanse zomerzon naar je toe. Het Spaans Nationaal Orkest speelt opzwepende muziek van Ravel en de Falla. En het zwoele Concerto de Aranjuez van Joaquín Rodrigo. Mis het niet. Straks, om 8 uur, het Spaans Nationaal Orkest in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zaken rijden.

0: Het Spaans Nationaal Orkest in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms' Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Op rij muziek in de bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
6: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat meldt de Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu

0: zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.

0: Goedenavond, fijn dat je luistert naar Panorama Zondag, het programma waarin we wekelijks op reis gaan met een bekende gast. Vandaag een reis die we al eerder hebben gemaakt, want Panorama Zondag staat tot 30 augustus in de zomerstand. Je hoort 6 weken lang herhalingen van gesprekken uit het afgelopen seizoen waarin we ons 5-jarig bestaan vierden, uitzendingen waar we extra goede herinneringen aan hebben. Vandaag de 4e herhaling. We gaan terug naar 8 februari, toen was Bas Bloem mijn gast, Parkinson-onderzoeker, net daarvoor onderscheiden met een prestigieuze Amerikaanse prijs. Ik wens je veel luisterplezier.
1: NPO Klassiek. KRO NCRV. Panorama Zondag. Met Hans Smit.
0: Ja, goedenavond. Welkom. Fijn dat je luistert naar Panorama Zondag. Het programma waarin we de komende 2 uur weer op reis gaan. Ja, we maken een tocht door het culturele landschap van een bekende gast. Die heeft 4 kunstwerken meegenomen die hem of haar raken. En aan de hand daarvan hebben wij de route uitgestippeld. En natuurlijk is er veel muziek voor onderweg. Mijn gast van vandaag, ja, die houdt graag zijn koppie erbij. Met zijn moeder als muze en een fascinatie voor het hoofd en alles wat erin omgaat, wist hij al snel wat hij wilde worden. Dat ventje van toen is nu een wereldwijd bejubeld neuroloog en Parkinson-expert. Volgens mij is hij wel 2,10 meter. Wow, hoe lang ben je?
2: Ja, 2,01 meter.
0: Zo, ja. Met een prijzenkast die uitpeilt en een ambitie die niet te stoppen is. Je hoorde hem al, mijn gast vanavond, Bas Bloem. Wat fijn dat je er bent.
2: Ontzettend leuk om hier te mogen zijn. Dank voor de uitnodiging.
0: Ja, hoe was je zondag?
2: Rustig, want ik ben net terug uit San Francisco. Dus ik was mijn jetlag nog aan het verwerken. Mijn vrouw en ik houden enorm van wandelen. En we hebben de N70-route gelopen. Dus voor mensen die Nijmegen niet kennen, het is schitterend tegen de stuwwallen. Ja. Vergezichten en heerlijk gewandeld.
0: Heerlijk, ja. Goed, het is ook goed hè, bewegen sowieso, toch?
2: Bewegen is heel goed. Het voorkomt hersenziekte. Dus als ik mijn werk goed doe, dan motiveer ik mensen om te sporten en word ik ooit werkeloos. Dat zou toch mooi zijn?
0: Ja. Goed, vanavond neem je ons mee op een reis door jouw culturele landschap. Dat voert onder andere langs een persoonlijk schilderij dat je niet meer loslaat. Maar ook langs een gruwelijk mooi lied en klassieke tonen die je kan dromen. Maar zoals altijd beginnen we met iets dat onze muzieksamensteller Teun Faber heeft uitgekozen. Hij koos om te beginnen voor muziek van Sergei Prokofjev.

0: Lichtvoetige obade uit de suite voor orkest nummer 3. De Romeo en Julia suite van Sergei Prokofjev. Je hoorde de San Francisco Symphony onder leiding van Esa-Pekka Salonen. Ja, San Francisco, de stad waar dus mijn gast Bas Bloem vorige week nog was. Maar geen jetlag, maar ik begrijp dat jij hebt een soort 4-urige slaapcyclus, waardoor je sowieso weinig last hebt van.
1: Ja, het interessante is dat in de middeleeuwen sliepen mensen vaak 4 uur, werden dan wakker, gingen dan het haardvuur weer aansteken, gingen spelletjes spelen, aten wat, en gingen dan daarna aan een second sleep beginnen. Oh. En ik ben zo'n, ja, noem het middeleeuwer. Ik heb ook een short cycle sleepcyclus. Dus ik word altijd vaak ook om een uur of na een uur of 4 slapen weer wakker. Ben ik helemaal helder. Kan ik vaak wel weer de slaap hervatten. En dat soort mensen hebben minder last van jetlag.
0: Fantastisch. Dus je slaapt wel 8 uur, maar je doet het in 2 delen als het ware.
1: Je doet het in 2 delen. En als ik in San Francisco ben, dan zit ik meteen al in mijn nieuwe ritme. Je hebt natuurlijk ook het daglicht. Hè. Die kant op is makkelijker. Maar terug ging het dit keer hartstikke makkelijk. Gewoon meteen aanpassen aan nieuwe ritme.
0: Geweldig. Oké, dit ga ik even memoreren. Ik ga nu even introduceren bij de luisteraars. Bas Bloem dus, geboren in Voorburg in 1967. Al op jonge leeftijd krijg je te maken met een zieke moeder. Ze heeft MS. Je wilt niets liever dan haar beter maken en weet ook al snel wat je wil worden. Neuroloog. Daarvoor ga je naar Leiden, waar je geneeskunde studeert. In 2008 word je benoemd tot hoogleraar met als aandachtsgebied bewegingsstoornissen. Je ontpop je tot de Parkinson-professor, laat je gelden als autoriteit op het gebied van de ziekte. Zo zet je een erkend expertisecentrum op en bent een van de mensen achter ParkinsonNet, een landelijk netwerk van specialisten. Je hebt meer dan 1000 wetenschappelijke publicaties op je naam, wordt veelvuldig onderscheiden voor je werk. Lof ontvang je voor je persoonsgerichte zorg en de onderzoeken naar hoe bijvoorbeeld beweging of creatieve therapieën het ziekteproces van Parkinson kunnen vertragen. En die tomeloze inzet levert je eind vorig jaar ook nog eens een prestigieuze onderscheiding op. De Robert A. Pritzker Prize for Leadership in Parkinson's Research. Een prijs voor een uitzonderlijk onderzoeker en zijn werk. Dat moet een mooi moment geweest zijn, want dat ging de hele wereld over, die onderscheiding.
1: Ja, en vooral het ontmoeten van Michael J. Fox.
0: Ja, want het is een prijs die gegeven wordt door de Michael J. Fox Foundation. De Michael J. Fox, die kennen we als acteur.
1: Ja.
0: Back to the Future, de films natuurlijk.
1: Kreeg op jonge leeftijd Parkinson. Ja. Heel veel mensen denken, oh ja, dat is die ziekte van oude mensen. Nou, Michael J. Fox is het levende voorbeeld. Hij was begin 30 toen hij die ziekte kreeg. En ik had hem nog nooit ontmoet. Ik was 1 keer met hem in een ruimte geweest, maar niet gesproken. En om daar, ja, je muze, je had mijn moeder al genoemd, maar een andere muze is Michael J. Fox. Om de man die symbool staat voor die 12 miljoen mensen waar ik het allemaal voor doe, om die de hand te kunnen schudden en te zeggen:
0: 12 miljoen.
1: 12 miljoen ter wereld. Die ziekte is in de afgelopen 20 jaar verdubbeld. Aha. Is waarschijnlijk opnieuw aan het verdubbelen. Het gaat waarschijnlijk zelfs nog sneller dan dat. Dus er komen ontzettend veel mensen bij. En Michael is voor mij symbool. Mm-hmm. Kijk, Michael is natuurlijk een VIP, hè? Een heel belangrijke persoon. Ik wil er voor alle mensen met Parkinson in de wereld zijn. Maar Michael is wel een symbool. En om hem de hand te kunnen geven. En misschien wel een mooi verhaal. Hij had zelf ooit iets meegemaakt. Hij ging op reis naar Bhutan en merkte dat zijn symptomen daar aanmerkelijk minder waren. Heeft aan ons gevraagd, hoe kan dat? We zijn dat gaan bestuderen of ijle lucht, waar minder zuurstof in zit, inderdaad een therapie is. Mm-hmm. Lang verhaal kort, dat staat nu in Nature, een toptijdschrift, dat inderdaad werkt als nieuwe therapie.
0: Ah.
1: En op mijn knieën, naast de rolstoel, zei ik, Michael, we hebben het gevonden, het blijkt inderdaad te werken. Nou, dat vond ik een prachtig moment.
0: Ja, maar kun jij nog iets voor hem betekenen? Kun jij zijn ziekte afremmen of genezen kan niet, hè?
1: Nog. Er was een beroemde Franse neuroloog die ooit gezegd heeft, genezen soms, verlichten vaak, helpen altijd.
0: Hmm.
1: En als dat niet in je DNA zit, dan moet je geen neuroloog worden. En we kunnen in de neurologie steeds meer. Genezen is helaas nog een minderheid van de gevallen. Verlichten van klachten eigenlijk bijna altijd wel. En helpen kan altijd. Informatie, geruststelling, het ziektesysteem eromheen, de partner, de kinderen. Hmm. Helpen kan altijd.
0: Ja. Als je ze draaiden laatst weer een beetje in de bioscoop, die films van Back to the Future, waar hij natuurlijk bekend mee is geworden. Als je dat dan ziet en je ziet hoe hij nu in die rolstoel naast je zit, is dat lastig? Vind je dat moeilijk?
1: Dat is aan de ene kant is dat schrijnend, want het is een slopende ziekte. Mm-hmm. Mensen vergissen zich wel eens wat de impact van Parkinson is. Ja, dat is de ziekte waar je een beetje gaat trillen. Nou, dat is echt het puntje van de ijsberg. Het deel onder water is dementie. Incontinentie, niet kunnen slapen, niet kunnen poepen, niet kunnen plassen. Michael J. Fox zit ondanks 30 miljoen per jaar die hij uitgeeft in een rolstoel. Maar En dat is de keerzijde. Jackson Browne stond op het podium met zijn band. Ze geven hem een gitaar en hij komt als een phoenix uit de as.
0: Wow.
1: Uit zijn rolstoel overeind. Speelt daar op het podium een gitaarriedel mee. De laatste tonen sterven weg en hij stort achterover in de armen van drie begeleiders en wordt weer naar zijn rolstoel gedragen. En dat laat wel zien wat kunst en muziek voor mensen met hersenziekte
0: daar kan betekenen. Daar wil ik het later graag nog met je over hebben. Nog één vraag voordat we naar de muziek van Verdi gaan luisteren, die is met jouw eerste kunstwerk te maken heeft. Er zat een bedrag aan vast aan die prijs van $200,000. Dat moet je besteden aan onderzoek. Is daar al een bestemming voor?
1: Ja, dat gaat naar onderzoek om te bewijzen dat kunst echt helende werking heeft. Dat gevoel heb ik al heel lang. Daar gaan we het later ook in dit programma nog over hebben.
0: Ja.
1: We merken dat mensen troost ontlenen aan kunst. We merken dat het ze een identiteit geeft. Dat je niet een patiënt bent met een ziekte, maar een persoon. We merken dat mensen tijdens het maken van kunst in een flow raken. Dat magische begrip waarin je je ziekte vergeet. Alleen dat gevoel moet je nu omzetten in waarheid, in feite. Ik ben een wetenschapper. Dus we willen dat geld nu inzetten om een trial te doen. Een wetenschappelijk onderzoek waarbij je mensen door het lot ofwel een museum laat bezoeken. We doen dat samen met het Rijksmuseum. Mm-hmm. Of samen met kunstenaars kunst laat maken. Ja. Ten opzichte van een controlegroep die nog even niks doet. Wat we al in pilotwerk zien, dus eerst kleinschalig onderzoek wat we al ter voorbereiding doen, is dat mensen minder stress hebben, minder symptomen hebben en minder vaak naar de dokter gaan. Nou, hoe mooi is dat?
0: Fantastisch. Dat is natuurlijk wel iets van een lange adem, hè? Zo'n onderzoek, neem ik aan.
1: Ja, onderzoek is lange adem. En je moet ook eerlijk zijn, want daar kan ook niks uitkomen. Dus ik ben niet vooringenomen. Wetenschappers zijn altijd open. Alleen ik denk dat er positief uit gaat komen. En dan zou je dus kunst kunnen gaan inzetten als onderdeel van een holistische aanpak.
0: Prachtig. Ik zei het al, we gaan naar muziek van Verdi. Namelijk muziek uit La Traviata. Dat is jouw eerste kunstwerk. Dat heeft alles te maken met je jeugd. We hebben het er straks uitgebreider over. Maar eerst één vraag vooraf. Wat is het beeld dat bij de muziek van La Traviata bij je opreist?
1: Ja, ons huis op de Hoekenburglaan, waar mijn moeder altijd opera's draaide. En dan kwam ik 's middags thuis van de middelbare school. Dan stond mijn moeder klaar met de klassieke thee in de koekjes. La Traviata op de achtergrond. Tot de sterfscène kwam en dan was ze in tranen.

0: Addio del passato uit de derde acte van La Traviata van Verdi. Annette Repko hoorde hier bij de Wiener Philharmoniker onder leiding van Carlo Rizzi. Ja, moeder Bloem in tranen boven de thee.
1: Het is toch wat? Het is een treurig beeld. Had ze dat elke dag aanstaan als je thuis kwam?
2: Nou, min of meer wel. Er stonden eigenlijk altijd opera's in huis aan. En mijn moeder vroeg met enige regelmaat, ik denk al zeker één keer per week, Bas, welke opera is dit? En dan was het of de Paljas of de Traviata. En de Paljas herkende ik niet, maar de Traviata wel. Dus, en als ik dan zei, het is de Paljas of de... Zei ze, oh, wat knap, jongen, wat knap dat je dat weet. En de week daarna stelden ze dezelfde vraag weer.
0: Dat is mooi. Dit is jouw eerste kunstwerk. Hier heb je volgens mij niet lang over hoeven nadenken.
2: Nee, dat wist ik meteen.
0: Ja, want waarom is het zo belangrijk voor je?
2: Nou ja, omdat mijn moeder ook wel in belangrijke mate een muus is geweest in mijn leven. Ja. Mijn ouders zeiden, je eerste woordje was mama, je tweede woordje papa en je derde woordje was dokter. Dus in mijn hele leven stond in het teken van niet alleen dokter worden, maar neuroloog worden. En niet zomaar neuroloog, ik wilde MS-neuroloog worden. En je kunt je natuurlijk afvragen of dat gezond is voor een kind, hè? Want er zijn ook wel periodes geweest in mijn jeugd dat ik meer dokter Bas was dan zoon Bas.
0: Ja?
2: En dat heeft ook wel geleid tot wat emotionele afstand tussen mij en mijn moeder, die ik achteraf betreur.
0: Kun je een voorbeeld geven van hoe uitzicht dat dan?
2: Nou, dat als zij bijvoorbeeld een klacht had, dat ik dan meteen ging denken in termen van een diagnose en een oplossing en er een hulp voor zoeken, in plaats van te zeggen, wat rot voor je, dat je niet kan plassen.
0: Ja, maar dat was in de tijd, neem ik aan, dat je zelf al met je studie bezig
2: Zeker.
0: Was.
2: Zeker, dus vanaf mijn 18e ben ik in opleiding gegaan in Leiden. En vanaf dat moment groeit je medische kennis. Mm-hmm. En dan ben je ook, toch ook wel als jonge, druistige dokter, ben je hongerig om die kennis in de praktijk te brengen. Dokters hebben ook altijd iets in zich dat ze graag willen helpen. En je wil niks liever dan je moeder helpen. Dus ik ben te veel, denk ik, bij tijd en wijle dokter Bas geweest. Mm. En niet zoon Bas.
0: Ja. Yeah. En hoe was zoon Bas voordat hij die studie ging doen? Was die ziekte van je moeder, die MS, was die toen ook al heel erg aanwezig?
2: Ja, die was altijd aanwezig.
0: Op welke wijze was dat?
2: Ze werd regelmatig in het ziekenhuis opgenomen. Er werden toen nog chemotherapieën gegeven. En dat was zo schadelijk ook dat we dan verplicht ook uitlogeren moesten. Ik mocht dan niet thuis zijn. Dus die ziekte was er eigenlijk altijd. Hm. Die was er nooit niet. En dat heeft mij echt wel heel erg gevormd in mijn hele medische denken. Dus nogmaals, te veel dokter en te weinig zoon.
0: Ja, ja. Je hebt een broer, geadopteerde broer.
2: Ja.
0: Want eigenlijk had je moeder helemaal geen kinderen mogen krijgen.
2: Nee, dat is wel een heel bijzonder verhaal. Want ze ging naar de neuroloog toe en zei, mag ik zwanger worden? En die zei, van zo lang zal ze levensdagen niet, want ze had zware therapieën. Ze ging naar huis en zei tegen mijn vader, we hebben groen licht. En niet lang daarna was ik gemaakt. En ik heb mij daarom extra gewild gevoeld als kind. Ik had er eigenlijk niet mogen zijn. Die neuroloog was woest en die zei dit nooit weer. En mijn broer Armand, die overigens held van beroep is, is mijn geadopteerde broer. Zijn vader kwam uit Iran, zijn moeder uit Geleen. Hij is half zo groot als ik. Ik ben, je zei het al, niet 2,10 meter, maar 2,01 meter. Armand is 1,63 meter. Hij zegt zelf 1,64 meter. Hij heeft een donkere huid, zwarte krullen.
0: Ja.
2: En we lijken qua gedrag precies op elkaar. En dat is ontzettend mooi. En er kan niet een betere broer zijn dan Arma. Alleen uiterlijk zijn we totaal anders.
0: Maar die eigenwijsheid van je moeder om dan toch te zeggen van we hebben groen licht. Tekent dat ook?
2: Absoluut.
0: Ja?
2: Een geboren optimist. En ik lijk ook wel heel erg op mijn moeder in mijn optimisme. Ik ben een onverbeterlijke optimist. Ik ben ook wel heel fanatiek in wat ik doe. Mijn moeder kon ook ongelooflijk fanatiek zijn in dingen die ze deed. Als ze deed, dan deed ze het ook goed en met volle overgave. We houden allebei van melancholieke muziek. Nou, we hebben net de sterfscène gehoord. Keer op keer, al hoorden ze het voor de 200ste keer, was ze weer in tranen. En ik kan ook door muziek echt in tranen raken. Ook als ik het de zoveelste keer hoor.
0: Ja, dat fanatieke, dat heb je ongetwijfeld ook van je vader. Want die was sportleraar.
2: Ja, mijn vader is minder fanatiek. Maar mijn vader is wel extreem gedisciplineerd. En dan ook een fantastisch inspirerende man. Wat ik altijd mooi vind over mijn vader om te vertellen is dat we rondjes om het veld moesten lopen op de middelbare school. En dan had ik een neef en die liep 20, 25 rondjes. En dat kon die ook. En dan was er een heel klein dik jongetje en die liep er anderhalf. En dan kreeg dat kleine dikke mannetje kreeg een 10 van hem. En mijn neef kreeg een 9,5. En dan zei mijn neef, ja, maar hoe kan dat nou? Ja, zei hij, had er 25 kunnen lopen en dat waren er 24. Die kleine liep er anderhalf en dat was wat erin. Dan kreeg hij een 10.
0: Ja.
2: Dus het beste uit jezelf halen, dat heb ik heel erg van mijn vader meegekregen.
0: En hoe uitte zich dat dan, behalve dit is een voorbeeld natuurlijk van school, maar hoe uitte zich dat thuis?
2: Die twee waren wel een mooi stel. Hè? Dat was echt symbiose. ik heb mijn jeugd echt als super fijn en veilig ervaren. Waarbij die twee elkaar op een hele mooie manier aanvulden. Mijn vader iets meer de rust en de stabiliteit. Mm-hmm. Mijn moeder meer het bruisende vuur. En dat ging eigenlijk hartstikke mooi samen.
0: Ja, ja. La Traviata en de Paljas, twee opera's. Was er verder veel klassieke muziek in huis?
2: Ja, mijn disclosure voor dit programma is dat ik dus zelf veel meer in popmuziek zit dan
0: jaren
2: in klassieke 70,
0: muziek. Hè, geloof ik.
2: Jaren 70, ja, ik ben hopeloos blijven hangen in de jaren 70.
0: Helemaal niet erg.
2: Rode draad is wel melancholieke muziek. En dat heb ik dan wel weer van mijn moeder gekregen. Dus klassieke muziek stond altijd op. Dus daar ben ik wel mee opgegroeid. Mm-hmm. Uiteindelijk ben ik zelf toch meer de popmuziekkant opgegaan.
0: Ja, ja. Dus er staat nooit een klassiek werkje op terwijl je aan het werk bent of aan het studeren?
2: Nee,
0: nooit. Nee. Wat heb je dan wel op staan? Of heb je sowieso geen muziek op?
2: Nee, ik werk heel graag met muziek op de achtergrond. Hoe tragischer, hoe treuriger, hoe beter. Ik denk namelijk, een psychiater heeft dat een keer gezegd in het Radboud. Ik denk dat jij een mutatie hebt in het gen voor optimisme. Die wil mijn DNA sequencen om te kijken waar dat gen zit. En ik denk dat ik als tegenhanger voor dat onverbeterlijke optimisme die treurige muziek nodig heb, een beetje om maar weer in balans te brengen.
0: Wij gaan naar een drinklied uit La Traviata. Lijkt me wel een mooi moment.

0: Het drinklied uit La Traviata was dat. Met wederom Annanette Trepco. Dat we haar hebben geprogrammeerd, dat is niet helemaal zoals het hoort. In de kader van de Russen, zeg maar. Verder Rolando Villazon, de tenor en de Wielenfilharmoniker. Onder leiding van Carlo Rizzi.
1: Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: Wij gaan zo dadelijk naar het tweede kunstwerk van Bas Bloem. Wij gaan zo het hebben over de kleur blauw eigenlijk. Je hebt ook niet voor niets een mooie blauwe trui aangetrokken, want dat is je favoriete kleur, hè?
2: Ja, mijn oudste jeugdherinnering, echt de alleroudste, was dat ik op de kleuterschool mocht vingerverven. En ik had zo'n wit bord voor me en ik doopte mijn vinger in de blauwe vingerverf. Dat hemelsblauwe Toscaanse blauw en ik trok een streep en mijn mond viel open. Ik vond het magisch mooi. Echt betoverd. En dat, ja, die kleur blauw vind ik nog steeds het mooiste wat er is.
0: Oké, dat komt terug in dat tweede kunstwerk. Dit is van het album Blue Hour, mooi uitgekozen door Teun. Een lied van Felix Mendelssohn, Lied ohne Worte.

0: Je luistert naar de zomereditie van Panorama Zondag. Met de herhaling van het gesprek dat ik op 8 februari had met Parkinson-onderzoeker Bas Bloem. Vanaf 30 augustus zenden we weer nieuwe panorama's uit. Andreas Ottenzammer en het Schumann-kwartet met Venetianisches Gondellied uit de Lieder ohne Worte van Felix Mendelssohn. Het staat op het album Blue Hour en dat is de link naar het tweede kunstwerk van Bas Bloem. Want dat is een schilderij dat je hebt gekregen van een patiënte. Kun je het beschrijven? Je hebt het meegenomen?
1: Ja, ik heb het meegenomen.
0: Ze het meenemen ook.
1: We hadden een heel bijzonder weekend georganiseerd. We hadden met ons team de Stevin-premie gewonnen. De hoogste prijs.
0: Een paar jaar geleden.
1: En ja. Uit dankbaarheid voor die prijs hebben we toen de hele stad Nijmegen overgenomen. Echt, dat lijkt te waanzinnig voor woorden. De kerk, de Stevenskerk, de musea, de bibliotheken, de sportcentra. Mm-hmm. En als onderdeel daarvan hadden we een kunstexpositie met kunst gemaakt door mensen met Parkinson. En een van die mensen, en ik probeer het woord patiënt nadrukkelijk te vermijden, het zijn mensen met Parkinson, ja, is Sylvia Sars. En ik had tegen Sylvia gezegd, kun je voor mij een kunstwerk maken waarin twee passies samenkomen, namelijk de tulp. De tulp is het internationale symbool van de strijd tegen Parkinson. Wat overigens een paradox is, want pesticiden die misschien bijdragen aan het veroorzaken van Parkinson, ja, worden gebruikt bij het kweken van die tulpen. En daar wil ik diezelfde kleur blauw, dat Toscaanse blauw, in verwerkt hebben. En toen we samen die kunstexpositie in de kelder van de Stevenskerk bezocht, heeft ze mij daar dat schilderij overhandigd. Ik heb het hier bij me. Een tulp op een typische weg in Toscane, in Toscaans blauw. En ik barst in tranen uit. En zei de mensen, waarom begin je nou te janken? Maar gewoon het idee dat iemand de moeite neemt, het vervolgens zo kunstzinnig tot uitdrukking brengt, en waarin alles wat mij drijft samenkwam, ja, dat raakte me tot in mijn hart echt.
0: Ja. Dat schilderij, hangt dat bij jou thuis? Of?
1: Ja, dat hangt thuis in de huiskamer. Ja. Daar kijk ik elke dag naar.
0: Ja.
1: En het is ook elke dag ook weer een herinnering dat we door moeten gaan totdat die ziekte de wereld uit is.
0: Ja, ja. Het is een beetje de sportmentaliteit die je hebt. Hè? Van doorgaan. We hadden het eerder over het doorzettingsvermogen. En dat het gestimuleerd werd ook van huis uit. Je had bijna ook sportman kunnen zijn als je dit niet was gaan doen, dit werk.
1: Nee, ik heb een korte carrière als topsport.
0: Ja.
1: Als
0: volleyballer. Gehad.
1: Als volleyballer. Jong Oranje gespeeld. 6 jaar lang met niet de minste. Ron Zwerver, Henk-Jan Held, Olaf van der Meulen. Die allemaal Olympisch goud hebben gehaald.
0: Ja. Ja.
1: Joop Alberda was onze coach.
0: Ja.
1: En zij zijn linksaf gegaan, dat beroemde bankrasmodel. En ik ging rechtsaf in
0: Wat is het bankrasmodel?
1: Het bankrasmodel was een sporthal in Amstelveen. Waar ze een fulltime trainingsprogramma draaide, wat in die tijd heel ongebruikelijk was. Echt fulltime prof, alleen maar volleyballen.
0: Ja.
1: En daarmee zijn ze in 1996 in Atlanta met dat team, minus Bas Bloem, Olympisch kampioen geworden.
0: Hoe zat Bas Bloem daar naar te kijken?
1: Nou, in alle eerlijkheid, ik was goed, maar ook weer net niet goed genoeg. Ik was fysiek kwetsbaar. Die jongens waren sterker dan ik. Ik had een hele goede paas. Dat is de eerste bal die je speelt als de tegenpartij geserveerd heeft.
0: Ja.
1: Echt heel goed. Maar voor de rest was ik niet zo heel erg goed. Mijn oudste zoon Jochem Bloem is nu professioneel volleyballer bij Draisma Dynamo. Mensen zeggen vaak, goh, je treedt in zijn voetsporen. Nou, I wish it were true. Zijn voetsporen zijn inmiddels vele malen dieper dan die van zijn vader. Wat ik wel doe, is dat ik het live commentaar doe op web-based televisie bij die wedstrijden. Dat vind ik echt ontzettend leuk om te doen.
0: Fantastisch. En dat allemaal vanwege dat schilderij van Sylvia dus. Geen patiënten, dat wil je niet. Zo wil je niet omschrijven. Maar even, hoe krijg je eigenlijk Parkinson? Want je had het net al over die pesticiden, wat wellicht een rol speelt. Maar verder, wat weten we ervan?
1: Nou, alles aan Parkinson is complex. Hoe die ziekte eruit ziet, maar ook hoe die ontstaat. We denken dat het een combinatie is van 3 hoofdgroepen van factoren. Het zijn stof in onze omgeving waar we aan worden blootgesteld. Mm-hmm. Er is historisch heel veel aandacht uitgegaan naar bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Maar dat is nadrukkelijk niet de enige oorzaak. Het is ook luchtverontreiniging. Het zijn zware metalen. Het zijn oplosmiddelen.
0: Mm-hmm.
1: Die ziekte was voor 1817, toen James Parkinson de ziekte voor het eerst beschreef, waarschijnlijk bitter zeldzaam. Dus in een tijd toen onze leefomgeving schoner was.
0: De industriële revolutie.
1: Precies. En dat maakt dat er theoretisch een wereld mogelijk is waarin Parkinson weer een zeldzame ziekte is.
0: Ja.
1: Erfelijkheid speelt een rol.
0: Aha.
1: Alleen die erfelijke factoren zijn al duizenden jaren oud en bepalen vooral hoe gevoelig jij bent voor blootstelling aan die gifstoffen. En heel belangrijk, je leefstijl. Dus mensen die veel bewogen hebben, mensen die zich houden aan een mediterraan dieet, hebben een wat lager risico. Dus er ligt ook een rol voor onszelf weggelegd in het voorkomen van die ziekte.
0: Ja, mediterrane dieet is met veel groente, fruit, noten en dergelijke.
1: Ik zeg altijd eten als een Griek, maar dan minus de souvlaki. Dus het liefste eigenlijk het plant-based mediterrane dieet. Ja, ja. Dus noten, olijfolie, vruchten.
0: Ja. Wat is nou eigenlijk wat is nou zo bijzonder aan jouw benadering van de ziekte?
1: Nou, ik denk dat wat het bijzonder maakt is de holistische aanpak.
0: Aha.
1: En mensen zeggen heel vaak, holistisch, is dit dan een beetje van het rechte pad af? Gaat hij dan voedoe-geneeskunde
0: zweverig?
1: Zweverig.
0: Ja.
1: Maar holistisch betekent letterlijk, holos, Grieks, totaal. Die ziekte is ongelooflijk complex, ongelooflijk invaliderend. En mensen verdienen een holistische aanpak waarbij je van alle kanten moet kijken hoe je de kwaliteit van leven kan verbeteren. Maar daarbij ben ik wel echt een wetenschapper. Er moet een goede ratio zijn en het moet onderzocht zijn in wetenschappelijke studies. Als dat er is, schrijf ik het voor. Als het onderzocht is en niet werkt, dan ontraad ik het mensen. Er zijn bijvoorbeeld supplementen onderzocht. Nou, bijvoorbeeld cannabis. Een typisch Hollands product is onderzocht. Komt er maar matig uit in studies en bleek veel bijwerkingen te hebben. Dus daar kan ik dan voor waarschuwen in de spreekkamer om daar niet te kwistig mee te strooien. En ik zal het zelf niet voorschrijven. Kunst vind ik ook een heel mooi voorbeeld. Allerlei anekdotes, bijvoorbeeld van Sylvia. Als zij bezig is met kunst, voelt ze zich beter. Alleen als je uiteindelijk kunst onderdeel wil maken van de zorg en het zelf zou willen laten betalen door een verzekeraar, nou, daar kun je discussies over hebben, dan moet je het op zijn werkzaamheid aantonen. En dat gaan we dus nu doen in wetenschappelijk onderzoek.
0: Ja, daar komen we zo op terug. Wij gaan even naar de muziek. Over verzoek nog van een luisteraar of je het schilderij eventjes voor de camera wil houden.
1: Dat wil ik met heel veel liefde en plezier doen.
0: We hebben camera's hangen. Ik weet nooit precies welke je dan... Ja, draai het vooral die kant op.
1: En met heel veel trots. En Sylvia Sars, ongelooflijk veel dank dat je dit voor mij hebt gemaakt.

0: Nina Simone met Little Girl Blue. Ja, mooi wiegeliedje. En dat blue, dat blauw, dat komt terug in de trui van Bas Bloem. Maar dus ook in dat kunstwerk van Sylvia Sars, wat hij een paar jaar geleden kreeg toen hij die... wat was dat?
1: De Stevin-premie.
0: Stevin-premie, dat was het, in Nijmegen. Ik wil even met je doorpraten over waar we eigenlijk net over gingen praten. Die rol van kunst als het gaat om... niet het voorkomen, maar wel het wellicht afremmen van Parkinson. Kunst en Parkinson, hoe zijn die twee met elkaar verbonden? Hoe kun je dat het meest simpel aangeven?
1: Nou, we begonnen met Romeo en Julia vandaag, geloof ik. Hè? Nou, ze zijn volgens mij net als Romeo en Juliet onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En dat gaat via het stofje dopamine. Dopamine is een stofje in de hersenen die zorgt dat wij creatief kunnen zijn. En tekort aan dat stofje maakt dat je de symptomen krijgt van de ziekte van Parkinson. En wat we gezien hebben is dat mensen die op hun 20ste kiezen voor het beroep van kunstenaar een lager risico hebben om 30 jaar later de ziekte van Parkinson te krijgen. Het kan zijn dat het bedrijven van kunst beschermend werkt. Het kan ook zijn dat die mensen op hun 20ste nog beschikken over zoveel dopamine dat ze daardoor aan de ene kant kunstenaar worden, maar dat ze ook beschermd zijn om ooit door de kritieke bodem heen te zakken. Mm-hmm. En heel fascinerend, als je mensen met Parkinson die in hun leven nog nooit kunstenaar waren behandeld met dopaminetherapie, wordt een deel van hen voor het eerst kunstenaar. Dan denk je, ja, ja, het zal wel kunst. Prachtige kunst. Schilderijen, beeldhouwwerken, gedichten. Prachtige kunst. Wat wel de existentiële vraag oproept, ben ik nou die kunstenaar of ben ik een chemische kunstenaar? En dat is heel, maar dat is heel existentieel.
0: Ja, ja, ja.
1: Een van de mensen met Parkinson die je kent heeft een schilderij gemaakt op de pagina's van een telefoonboek. 6x4 met grote woeste zwarte letters erop geschilderd. Who am I? Want hij vraagt zich af, ben ik die kunstenaar?
0: Yeah.
1: Of zijn het die pillen die je krijgt? En ik ben een romanticus en een optimist. Dus ik denk dat die pillen iets gecorrigeerd hebben. Wat die mensen al die tijd tekort kwamen. Mm-hmm. Alleen het kan zijn dat die stoffen natuurlijk ons brein op een rare manier prikkelen. En dat ze toch ook voor een deel een chemisch kunstenaar zijn.
0: Ja, ja. En hebben we het dan alleen over beeldende kunsten of ook muziek bijvoorbeeld?
1: Zeker ook muziek. Muziek heeft heel veel helende en troostende werking. Er zijn prachtige voorbeelden van mensen met Parkinson die niet meer kunnen lopen of bewegen. En die op hun favoriete muziek ineens weer, Michael J. Fox.
0: Ja, ja.
1: Opstaan en weer kunnen gaan dansen. Mm-hmm. Beelden van een man die met een rollator niet eens in beweging kwam. Hij luistert naar de opera Orpheus en Eurydice van Gluck en gaat walsen met zijn rollator. Als je die beelden ziet, als ik het nu vertel, krijg ik er weer kippenvel van. Echt prachtig. En dat komt, denk ik, op twee manieren. Soms heeft muziek een bepaald ritme, wat het ritme van het lopen weer kan herstellen. Ons brein heeft allerlei mechanismen om ritmen te genereren. Mm-hmm. Als dat kapot is en dat gaat mis bij Parkinson, kun je met een uitwendig ritme muziek dat weer herstellen. Maar Orpheus en Eurydice is langzaam. En ik denk dat het geluk dat oproept, knijpt alle dopamine wat je in onze gelukskern hebt. Dat is de amygdala, de amandelkern. En dat spoelt door je brein, gaat ook naar je motorische circuit en zet je weer in beweging. Is prachtig, toch?
0: Onwijs. Ja, het is niet te geloven. Even over dat is het maken van kunst, het consumeren van kunst. Heeft dat dezelfde werking?
1: Dat denken we
0: Want
1: wel.
0: Je had het over de samenwerking met het Rijksmuseum bijvoorbeeld.
1: Nou, daar zijn we ontzettend trots op. We hebben een overeenkomst getekend met het Rijksmuseum. Er zijn kleine studies die al voorzichtig suggereren dat het genieten van kunst, bijvoorbeeld het bezoek aan een museum, ook een helende werking heeft. Alleen kleine studies. Als je dat serieus wil aantonen, moet je dat net als een pil, gewoon 100 mensen wel, 100 mensen niet. Wat we nu met het Rijksmuseum gaan doen, is eerst thuis in je stoel de angst wegnemen over de toegankelijkheid. Mm-hmm. Het Rijks is nu heel toegankelijk geworden. Vervolgens maken we mensen vertrouwd met het kunstaanbod, om ze vervolgens op stimulusarme momenten, op luwe momenten, toegang te bieden tot het Rijksmuseum onder begeleiding. En ik denk dat het genieten van kunst op die manier ook gaat bijdragen aan de gezondheid van die mensen.
0: Ja, nou zijn wij natuurlijk van de klassieke zender, dus ik vraag mij meteen af, zit een dergelijke samenwerkingsverband met het Concertgebouw er ook in?
1: Nou, breng me in contact met de juiste personen. Maar dat zou toch hartstikke mooi. Ik ben ervan overtuigd dat dat helpt. En het mooie is, niet iedereen moet naar het Concertgebouw en klassieke muziek luisteren. We leven in een tijd van zorg op maat. Personalized precision medicine. En als iemand naar Xavier Rudd wil, of naar de Rolling Stones, of naar de Beatles. Mooi verhaal. Ik was in Dallas op een congres en de spreker voor mij praatte over muziek. Hij zette eerst de Beatles op. 1000 patiënten in de zaal. Nou, je weet, de Beatles, dat is de deel van de mensen ging dansen. Vervolgens switchte hij naar de Stones. Beatles-fans gingen meteen weer zitten. Stones-fans kwamen in beweging. Toen zette hij een stukje Zizzy Top op. Dat vond hij mooi. Niemand bewoog. En toen kwam Country and Western. 1000 man op de benen.
0: En klassiek?
1: Heeft hij daar niet gespeeld?
0: Ja, alleen wat een gemis.
1: Nee, is een gemis. Maar ik vertel je het verhaal van Orpheus en Eurydice. Ja, als precies. Mensen het leuk vinden, dan ga ik dat zorgen dat ik dat op sociale media ga delen.
0: Ja, dat is een heel mooi verhaal. Ja, ja, ja. Ja, en Michael J. Fox, ja, inderdaad het voorbeeld van dat hij inderdaad dus gitaar speelde en daarna weer terug zakte in zijn rolstoel. Ik ben een groot fan van theater. Heeft theaterconsumptie hetzelfde, denk je?
1: Ja, ik denk, Thomas, het gaat om een aantal dingen. Het gaat enerzijds om het een persoon zijn en niet patiënt. En waarom niet patiënt? Patiënt komt van patientia, Latijn voor lijden, geduld, afzien. Dat willen moderne mensen met een ziekte niet. Dus je wil een persoon zijn. En ik denk dat alles wat jou geluk biedt, dopamine in jouw hersenen vrijmaakt. Mm-hmm. Wat je weer kunt gebruiken om te bewegen. Alleen het is wel iets wat jij mooi vindt. En als jij van theater houdt, dan wordt het theater.
0: Ja. Wat ik nu even niet goed begrijp. We hebben net een nieuw kabinet met een minister die over de gezondheidszorg gaat. Sophie Hermans. Die moet toch, als ze dit hoort, onmiddellijk contact met je opnemen. Denken van, dit kan een zorginfarct, in ieder geval als het Parkinson betreft, voorkomen.
1: Weet je, we zien een enorme toename van het aantal chronisch zieken. Parkinson is een mooi voorbeeld. Die ziekte groeit als een malle.
0: Ja.
1: Tegelijkertijd zijn er minder jonge mensen. Van die jonge mensen kiezen er minder voor hun carrière in de zorg. Ze willen parttimen en burn-out is een groot probleem. Dus we steven af, en je gebruikte het juiste woord, af op een zorginfarct. En wat doen we? We investeren nog steeds heel erg in nieuwe behandelingen om een brandje te blussen nadat het ontstaan is. En ik denk dat kunst kan bijdragen aan de volksgezondheid. Dus ik zou heel graag met de nieuwe ministers in gesprek gaan om te kijken hoe je als onderdeel van die holistische aanpak investeert in een gezonde bevolking. En jouw programma hoort daarbij.

Jullie een Chauvin de viool bij zijn Le Concert de la Loge met een deeltje uit een vioolconcert van Antonio Vivaldi. Bas Bloem is mijn gast. Er wordt veel gereageerd in de NPO Luister-app. Dat vinden we leuk. Ik ga even een paar reacties met je delen, Bas. Abhanietri die schrijft: mijn man heeft

0: Jullie een Chauvin de viool bij zijn Le Concert de la Loge met een deeltje uit een vioolconcert van Antonio Vivaldi. Bas Bloem is mijn gast. Er wordt veel gereageerd in de NPO Luister app. Dat vinden we leuk. Ik ga even een paar reacties met je delen, Bas. Abhanetri die schrijft: mijn man heeft al 6 jaar de diagnose en we luisteren geboeid naar dit programma. Hij beweegt veel, geeft zelf hardlooptraining aan mensen met Parkinson. Hoewel hij zelf niet echt meer kan hardlopen. Doet mee met Danspark. Zijn emoties worden steeds vlakker. Jouw inzet is zo belangrijk, Bas Bloem, schrijft ze.
1: Nou, dankjewel. Wat een motiverend bericht.
0: Ja.
1: En blijf vooral het goede werk volhouden, zou ik zeggen.
0: En Marijke, die is zelf kunstenaar, schilder en docent schilderen, zegt: beste dokter, fantastisch die conclusie. Kunst is van essentieel belang. Ik ben ervan overtuigd dat de man met de pillen zelf kunst maakt. Dat begrijp ik niet helemaal wat ze daarmee bedoelt. Chemische kunst bestaat niet. Hij maakt verbinding met iets dat hij maakt. En zo wij ook. Die patiënt die die pillen... Nu begrijp ik het. Dat kan niet, en die kunstmaker, dat kan niet zonder die bezieling.
1: Marlies vindt het... En mag ik nog even aanvullen? Mijn moeder heette Marijke, dus deze Marijke die raakt nog een extra snaar.
0: Kijk, dat is mooi. En Rob vindt het een diep ontroerend, indrukwekkende uitzending. Dat vinden we fijn om te horen. Dankjewel.

0: Je luistert naar de zomereditie van Panorama Zondag. Met de herhaling van het gesprek dat ik op 8 februari had met Parkinson-onderzoeker Bas Bloem. Vanaf 30 augustus zenden we weer nieuwe panorama's uit. Dit was Beatrice Mayo-Philip met La Llorona. Dat is een Mexicaans folkloristisch werk. Hier uitgevoerd ook door L'Arpeggiata onder leiding van Christina Pluhar. En La Llorona is de geest van een moeder die 's nachts langs de rivieren dwaalt op zoek naar haar verdronken kinderen. Passend is dat bij het volgende onderwerp, het volgende kunstwerk van Bas Bloem. Passend bij Dia de los Muertos, want dat is een kunstwerk. Bas, het is wederom beeldende kunst. Een schilderij uit het MoMA. Sun met Raisin. Kun jij beschrijven hoe dat eruit ziet?
1: Ja, het is eigenlijk een soort parodie, zou je haast kunnen zeggen, op de klassieke reclame voor rozijntjes.
0: Die bekende doosjes, hè?
1: Ja, de Sun Made Raisins. En hier staat dan een doodshoofd op, in plaats van de rozijnen. En het schilderij van Esther Hernandez, een Mexicaanse kunstenares, die geloof ik naar Amerika is gegaan, heet Sun Mad Raisin, waarbij ze één letter heeft weggelaten, omdat zij zich heel veel zorgen maakt over onder andere de pesticiden die gebruikt worden, juist ook in de druiventeelt. We weten dat wijnbouwers in Frankrijk een hoger risico op Parkinson hebben. Rozijntjes zitten ook in Nederland vol met bestrijdingsmiddelen. Aha. En zij wilde met dat schilderij als activist aandacht vragen voor de rol van vergiftiging in de breedste zin in onze omgeving, ook via de voedselketen, in het bijdragen aan ziekten zoals Parkinson.
0: Ja, ja, ja. En het hangt in het MoMA, is als kunstwerk geaccepteerd. Het heeft iets pamfletistisch dus, maar...
1: Ja, maar ik denk, het is wel interessant, hè? Moet je als dokter in een programma als dit zitten? Ik vind van wel, omdat je als dokter en wetenschapper ook een verhaal moet uitdragen. Moet je als kunstenaar, of mag je als kunstenaar activistisch zijn? Ik vind
0: zeker,
1: absoluut van
0: ja,
1: wel.
0: Engagement, ik denk, ja.
1: Ja, we staan midden in de samenleving. Mm-hmm. We hebben een bijdrage te leveren aan de samenleving. Ik heb de waarheid niet in pacht. Een kunstenaar heeft de waarheid niet in pacht. Waar het om gaat is dialoog en discussie. En wat Esther Hernandez met dat schilderij doet, is ons bewust maken. Mm-hmm. Ik denk dat ze dat vooral doet. Ze maakt een statement. Die maakt dat wij hier nu over praten. Dus Esther Hernandez is nu weer aanwezig.
0: Ja, ja, ze staat. Ja, ja, ja. Want wat is de link tussen... Is die echt al aan te tonen, die link? Je noemt het voorbeeld van de Franse wijnboeren.
1: Ja, zeker.
0: Daar komt het veel voor.
1: Nou, recent is het landkaartonderzoek van Nederland verschenen. En dat heeft heel veel stof doen opwaaien. En ik zal proberen het heel kort nog even samen te vatten. Ja. We hebben voor het eerst een Parkinson-registratie opgezet. En we is met professor Roel Vermeulen van Universiteit van Utrecht. Die was er nog niet. Hè. Die was er voor kanker, maar die was er voor Parkinson nog niet. Dus we weten nu voor het eerst hoeveel nieuwe mensen met Parkinson erbij komen ieder jaar.
0: En waar.
1: Ik wil toch dat aantal noemen, want het zijn er 10 per dag. En we praten altijd over gezinnen met Parkinson. 10 gezinnen, dag in dag uit, iedere dag van het jaar, krijg je die 3 woorden te horen. U heeft Parkinson. Ja. En dan stort je wereld in. Echt, geloof me, je wereld stort in. 10 per dag en dat getal neemt nog niet af. We hebben ook gekeken of we clues konden vinden over de oorzaak van Parkinson door Parkinson uit te zetten op de kaart van Nederland. Mm-hmm. En wat je ziet is dat er clustering is. Met andere woorden, Parkinson komt vaker voor in bepaalde gebieden dan andere gebieden. En dat kon niet door het toeval verklaard worden. Met andere woorden, Parkinson is ook in Nederland een omgevingsziekte. Wat het lastig maakte, is dat er niet een eenduidige factor uitkwam. En dat komt, en daar begonnen we ons gesprek mee, Parkinson kent heel veel oorzaken. Dus we hadden als onderzoekers ook helemaal niet verwacht dat daar één oorzaak uit zou komen. Ja, als bijvoorbeeld pesticiden de enige oorzaak waren geweest van Parkinson gedurende 30 jaar, dan hadden we op deze landkaart dat kunnen zien.
0: Ja.
1: Dat zagen we niet. Luchtverontreiniging draagt bij, zware metalen, die genetische risico. Het onderzoek bevestigt voor mij eens te meer dat Parkinson een te voorkomen ziekte is. Het doel van het onderzoek was het vinden van knoppen waar we aan kunnen draaien om uiteindelijk de kraan dicht te draaien. Wat mensen soms alleen zeggen tegen mij is: ben je nou op een missie tegen pesticiden of ben je op een missie tegen boeren of tuiners? En dat ben ik totaal niet. Ik ben op een missie tegen Parkinson. En het enige wat ik wil weten is: aan welke knoppen moet ik draaien? En als uit het landkaartonderzoek was gebleken dat Tata Steel de oorzaak van Parkinson was, dan was het als ik een Don Quixote tegen Tata Steel gaan vechten. Dit onderzoek is vooral een motivatie om door te gaan met nieuw onderzoek, wat nu loopt ook, om die knoppen nauwkeuriger in beeld te brengen. En het klopt, belangrijk wil ik dat graag even zeggen, boeren en tuinders valt A niks te verwijten. Want die mensen hebben een nobel beroep waarbij ze werken met producten die door de overheid als veilig zijn afgegeven.
2: Ja.
1: En het is niet de enige oorzaak van Parkinson. 40 jaar onderzoek laat consistent zien dat pesticiden bijdragen aan het veroorzaken van Parkinson. Ons landkaartonderzoek laat zien dat het niet de enige oorzaak is. Dus we moeten boeren en tuinders weghalen onder het vergrootglas. We moeten breder kijken. We moeten wegblijven bij verwijten en in een open dialoog samenwerken aan een schoner Nederland.
0: Ja, dat is een prachtig streven. Het gaat niet alleen om pesticiden. Het gaat ook, zei je al eerder, om luchtverontreiniging.
1: Ja.
0: Nou is, je noemde het bedrijf zelf, Tata Steel. Ik kom zelf uit die buurt. Is een van de meest vervuilende bedrijven van Nederland. Dus ligt het dan ook niet voor de hand om ja, je speren wel op zo'n bedrijf ook te richten?
1: Zeker moeten we dat doen. En nou, niet voor niets. James Parkinson beschreef die ziekte in 1817 als een nieuwe ziekte.
0: Ja.
1: Hij beschrijft in zijn boek letterlijk, ik zie een nieuwe ziekte. En toen vond daar de industriële revolutie plaats met de fameuze smog. Dus dat was al de eerste aanwijzing dat luchtverontreiniging een rol speelt.
0: Mm-hmm.
1: We hebben wel discussies gehad ook met de Wereld Gezondheidsorganisatie, de WHO. En gelukkig is in Nederland de luchtverontreiniging aan het afnemen. Dus dat gebeurt wel.
0: Mm.
1: Nou, Tata Steel, we hebben alle discussies in de media gevolgd.
0: Ja.
1: Gaat hopelijk stappen zetten, al dan niet met overheidssteun.
0: Ja, 2 miljard.
1: Ja, zeker. Dus daar moet zeker ook iets gebeuren. Dus nogmaals, boeren weg onder het vergrootglas.
0: Mm-hmm.
1: Breder kijken
0: ja.
1: naar al die gifstoffen die uiteindelijk weg moeten uit Nederland.
0: Ja. Je noemde jezelf eerder een optimist. Ben je optimistisch als je ziet welke strijd je moet strijden om dit voor elkaar te krijgen?
1: Nou, je vecht tegen machtige vijanden. Dus nogmaals, een boer of een tuinder valt niks te verwijten. Waar ik minder positief over ben, is de rol van de industrie.
0: Ja.
1: Wat de industrie doet, is de hele tijd twijfel zaaien.
0: De Bayers van deze wereld.
1: De Bayers, de Monsanto's. Ze noemden dat in een boek uit de 50e jaren Merchants of Doubt. Handelaren in twijfel. En wat je ziet, en daar kun je altijd de klok op gelijk zetten. Ons artikel kwam uit met die landkaart. Hebben we zorgvuldig gesproken met de media. Dan duurt het 4-5 dagen. Omdat, denk ik, de lobbyisten hun pennen moeten slijpen. En dan zeggen ze, zie je wel, het zijn niet de pesticiden, ja. We zijn klaar. En dat is altijd met een delay van 4-5 dagen, omdat ze een narratief scherp moeten krijgen. En dat stoort mij mateloos. Laten we nou die dialoog openhouden. Ons onderzoek pleit pesticiden niet vrij. Sun mad raisin.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is één van de knoppen waar we aan moeten draaien. En ook aan blijven draaien.
0: Ja, ben je overigens ook in dialoog met die industrie zelf? Of dat toch niet? Dat zie je niet als je taak.
1: Ik heb Bayer aan tafel gehad. Geprobeerd ze te prikkelen om geld te storten in een onafhankelijk fonds. Zodat wetenschappers die niet wij van wc-eend keuren wc-eend onafhankelijk onderzoek kunnen doen. Dan gaan ze terug aan tafel en zeggen ze, ja, dat moeten we doen in samenhang met andere industrieën en allemaal ingewikkeld. Ze maken het ingewikkeld en vervolgens hoor je nooit meer wat terug. Maar 4-5 dagen na een publicatie die ze wel gezind is, zeggen ze in één keer, ja, pesticiden zijn dus niet de oorzaak.
0: Ja, juichend.
1: Juichend, ja.

0: Zo, die komt nog even als een verrassing. Het Mexico Festival Orkest onder leiding van Enrique Batiz met de Toccata uit de Bajanas Brasileiras nummer 2 van Aitor Villalobos. Met als bijnaam O Trezinho do Caipira. Het treintje van Villalobos dat langzaam op stoom komt en uiteindelijk ook weer tot stilstand. Dat is niet voor niets dat Teun deze muziek heeft uitgekozen, want we blijven even tussen de rails. We vragen onze gasten namelijk altijd een voorwerp mee te nemen waar hij of zij een bijzondere band mee heeft. En Bas Bloem heeft... Je hebt een treintje meegenomen.
1: Ja, een treintje, dat vind ik eigenlijk een verkleinwoordje wat niet van toepassing is. Het is een... En ik zal hem even weer voor de mensen die via de camera meekijken, zal ik hem even in de lucht houden. Het is een Nederlandse locomotief. De serie 1200 voor de liefhebbers van Märklin met een metalen kap. En het is een robuuste locomotief uit de 70er, 80er jaren van de vorige eeuw. En het was mijn eerste grote aanschaf. Ik was op vakantie met mijn ouders in Duitsland. En in Trier kostte dit 100 gulden.
0: Wow.
1: 100 gulden.
0: Ja, dat was wat voor een jong jochie.
1: Ongelooflijk. Maar ik kan hier oprecht tot de dag van vandaag verliefd naar kijken. Want het is een stuk kunst. Het is industrial design. Mm-hmm. Het is een hele robuuste, stevige Hollandse locomotief. Een beetje een Amerikaans model is die wel. En ja, grijs en geel. Prachtige kleursetting ook. Kunstwerkje. Ja, kunstwerkje.
0: Het is niet zomaar één treintje, want het maakt deel uit van een grotere hobby, hè?
1: Nou ja, het is een hyperambitieus project. Ik had als...
0: Zelfs in je hobby ben jij...
1: Ja, groots en meeslepend. Ja, veel te fanatiek. Het korte verhaal is dat ik als klein kind al een treinbaan had. Met een vriendje altijd samen aan treinbanen sleutelde. Nou, op een gegeven moment ga je studeren en dan gaat dat allemaal de doos in. En toen dacht ik ga niet wachten tot na mijn pensioen. Ik ga die hobby weer oppakken. Dus toen mijn beide zonen min of meer de deur uit waren. Jongste zoon nog niet genoemd, Douwe Bloem, ook een fantastische kerel. Heb ik ze de kelder uitgemikt, want dat was de speelkelder. En dat is nu de treinenkelder van Bas Bloem. En daar ligt een baan van 6,5 meter bij 3,5 bij 3.
0: Wow.
1: In een soort L-vorm. Groot. En dan moet uiteindelijk op 3 niveaus, moet daar volledig geautomatiseerd een stuk of 15 locomotieven rondrijden.
0: Dat moet.
1: Ja, dat is mijn droom. Niveau 1 ligt. En ik ben eigenlijk heel onhandig. Maar wat ik er toch bij wil zeggen is, mensen denken altijd, oh ja, dat is een grote man met een pet op en een spiegelei en een fluitje.
0: En een fluitje.
1: Nou, dat is helemaal niet zo. Want je bent architect. Je probeert het te ontwerpen. Je bent elektricien. Je bent tegenwoordig computer scientist. Want alles is gecomputeriseerd.
0: Ja,
1: je bent timmerman. Je bent eigenlijk van alles. Het is een ongelooflijk leuke, veelzijdige hobby. Ik heb een goede vriend, collega-neuroloog, Christian Roosendaal. Mag ik hem even noemen. Met wie ik samen op zaterdag in die kelder aan het klussen ben. En het leuke is, als ik die kelder binnenloop, het ruikt er anders. Ik stap in een andere wereld en dan ben ik echt met niks anders bezig. Alleen met die treintjes.
0: Ja, even voor de liefhebbers. En, is dat dan spoor N of H0? Of?
1: Nee, het is H0. Mm-hmm. Dat is 1 op 87. Spoor N, dat wordt me net te ielig.
0: Ja,
1: en weer een maat groter, dat kun je bijna niet kwijt in een kelder. Dus spoor H0 is echt de goede balans. En dan zeggen heel veel luisteraars, zeggen, dan is het dan Märklin of Fleischmann? Want je kunt de wereld heel vaak op in twee manieren verdelen. Nou, je hebt Märklin en Fleischmann fans. En Märklin, dat is met zo'n middenrail. En ik heb Märklin. En de critici zeggen, ja, dat is niet natuurgetrouw. Want in het echt heeft een trein niet zo'n middengeleider. Ah. Maar dat wordt tegenwoordig heel mooi weggewerkt. Märklin.
0: Ja, niet te vaak die naam zeggen. Dat mag eigenlijk niet. Dan moet ik Trix zeggen. Want ik had Trix vroeger, Trix treintjes thuis. En maak je dan ook van die huisjes erbij?
1: Huisjes, bergen, tunnels. Mijn oudste zoon Jochem die heeft nu als hobby 3D printen. En die is de tunnels aan het printen, driedimensionaal. Dus ik heb hulp ook van allerlei kanten. Het is ook teamwerk, zo'n treinbaan bouwen. Dat kun je ook niet in je eentje doen. En het leuke is, het komt nooit af. Maar de reis is belangrijker dan de bestemming.
0: Ja. Dat is mooi gezegd. En de NS-locomotief, die rijdt ook nog wel.
1: Ja, die rijdt nog. En dat is ook wel weer mooi, want dat spul is gewoon hoogkwalitatief. Het rijdt nog. Het is tegenwoordig wel helemaal door de computer aangestuurd. Mm-hmm. Want vroeger draaide je zo'n transformator open en dan met een schok ging de trein in beweging. Ik heb nu van die stoomlocomotieven, nou, we hebben net de prachtige muziek gehoord. Als je zo'n stoomlocomotief laat optrekken, hoor je zo... Ja, daar kan ik helemaal verliefd naar luisteren. Het is echt prachtig.
0: Prachtig. Wij gaan even luisteren naar muziek van Antonin Dvorak, die ook een zeer groot treinfanaat was. Toen hij in New York op het conservatorium werkte, ging hij ook vaak nog even kijken naar de treinen. Of ze wel op tijd reden. Dan ging hij de tijden noteren. Dat gaat ook ver.
1: Geweldig. Hè?

0: langzame deel uit het Amerikaanse kwartet, strijkkwartet nummer 12 van de treinenliefhebber en treinspotter Antonin Dvorak. Ja, we hadden net over dat prachtige model 1200, mijn gast van vanavond Bas Bloem heeft meegenomen. Die trein, ik durf geen treintje meer te zeggen.
1: Nee, nooit meer.
0: Maar die rijdt al volgens een luisteraar sinds de jaren 50, dat model. Ik weet niet of het rijdt het nog steeds, denk je? Is het,
1: Nee, de 1200 rijdt niet meer. Er zijn nog museumtreinen die rijden. Oh, ik denk dat de luisteraar gelijk heeft dat hij al veel langer rondrijdt. Ja, zeker. Ja.
0: En een andere luisteraar die zegt, ik moet de deur uit voor een concert met Amsterdam Sinfonietta. Maar de rest van ook deze weer heel interessante aflevering ga ik op een ander moment verder beluisteren. Leuk, Marij. Veel plezier vanavond. Ik verwijs je graag naar de podcast van dit programma. Te volgen via alle podcastplatforms kun je dit programma terugluisteren. Wij gaan zo naar jouw vierde kunstwerk. Dat is muziek van Xavier Rudd. Dat is hij is Aboriginal?
1: Nou, het is een Australische singer-songwriter. Ja. En het activisme zit een beetje als een rode draad in wat ik vandaag heb meegenomen. Xavier Rudd is ook een activist. En hij komt onder andere op voor de rechten van de Aboriginals. En ik heb hem onlangs in Keulen live gezien. Nou, het was een geweldige ervaring. Xavier Rudd is een activist die voor minderheden opkomt. Heel veel van zijn liederen zijn doorspekt met oproep voor een betere wereld, een schonere wereld, om goed te zijn voor elkaar. Mm-hmm. En het is ook nog een keer prachtige muziek. En het nummer Spirit Bird is een nummer wat gaat over de rechten van de Aboriginals. Mm. En dit is mijn Traviata, want ik kan hier ook 100 keer naar luisteren. Maar elke keer weer tranen.

0: Je luistert naar de zomereditie van Panorama Zondag. Met de herhaling van het gesprek dat ik op 8 februari had met Parkinson-onderzoeker Bas Bloem. Vanaf 30 augustus zenden we weer nieuwe panorama's uit. Spirit Bird, titelnummer van het album van Xavier Rudd, Australische singer-songwriter, zeer begaan met zijn voorvaderen. Slowly fades, de sporen van de voorouders verdwijnen langzaam door alle mogelijke oorzaken. Keep fighting, het is alsof ik Bas Bloem hier hoor ook. Keep fighting.
1: Ja, nee, daarom spreekt het nummer me ook zo aan. Hè. Ik probeer ook te vechten. Ik kan slecht tegen onrecht. Ik kan goed tegen kritiek, maar kan slecht tegen onrecht. En ik vind bijvoorbeeld, waar we het over hadden, de rol van de industrie met die bestrijdingsmiddelen en dat die boeren op pad sturen met een onveilig middel, vind ik onrechtvaardig. En daar kan ik boos om worden. Zoals er met minderheden wordt omgegaan in onze samenleving, daar kan ik boos om worden. Dat de identiteit van de Aboriginals wordt afgepakt. En dat die zegt, soldier on, blijf vechten voor je rechten. Dat een Donald Trump zegt, ja, die Denen en Groenland, het was maar een bootje die daar gearriveerd is. Waarbij die even vergeet dat de witte mensen ook met een bootje zijn aangekomen in Amerika en het land van de Indianen hebben afgepikt. Hè? Ja, waar haalt die man het gore lef vandaan?
0: Zoals bij de Grammys ook werd gezegd door een van de winnaars. Ja. Fanatiek. Een andere karaktertrek die jou niet vreemd is ijdelheid. Lees ik je wel eens. Is dat zo? Ben jij een ijdel mens?
1: Oh, dat weet ik niet waar dat precies gezegd is. Nee, ik denk als je kijkt naar, ik vind ijdel niet een woord wat ik meteen herken. Enthousiasme is wel een woord wat consistent terugkomt in bijvoorbeeld het dankwoord van proefschriften. Dat mensen mij vaak inspirerend vinden en enthousiasmerend. En ik zie ook altijd kansen. Dus als er iets tegen zit, dan denk ik meteen aan de oplossing. Het grappige is dat ik nu leiderschapscursussen moet geven, terwijl ik er zelf nooit eentje heb gevolgd. En mijn boodschap is altijd, zorg dat je een droom hebt, een stip aan de horizon. En weet dat de lijn daar naartoe nooit een rechte lijn is. Dus als je een obstakel tegenkomt, niet bij de pakken neerzitten en een omweggetje vinden. En als dat omweggetje lukt, feest vieren. Dus wij zeggen altijd, we hebben de hoogste bitterballenrekening van heel Nijmegen omstreken. Omdat we al die obstakels die we overwinnen, meteen vieren.
0: Ja. Wat zijn de lessen die jij hebt meegekregen in die sporthal in Amstelveen? Toen jij dus de ene kant op ging en jouw mede-teamgenoten gingen vooral uiteindelijk naar de Olympische Spelen.
1: Nou, het heeft me wel een aantal dingen gebracht. Discipline. Topsport is gewoon hard werken. Ja. En hoeveel talenten zien we niet, bijvoorbeeld in het voetballen, overlopen van talent en toch niet de top halen, omdat ze niet de discipline hebben, hard werken. Dus hard werken is één, maar volleybal is ook een ultieme metafoor voor samenwerken. Voor de luisteraars die volleybal een beetje kennen, daar staan mensen, die staan 6 mensen op het veld die allemaal iets unieks kunnen. En in de samenhang gebeurt het. En ons landelijke Parkinsonnet, het zorgnetwerk wat we hebben opgericht, allemaal prijzen mee gewonnen, is zo'n heel groot volleybalteam. Er zitten fysiotherapeuten in, ergotherapeuten, logopedisten, neurologen, verpleegkundigen, die allemaal iets unieks kunnen. En samen opgeteld is het optimale Parkinsonzorg, als je maar goed samenwerkt.
0: Dat is mooi. Mooi beeld. Ja. Hoe ga jij, denk je, de geschiedenisboeken in? Daar ben je niet mee, denk ik, niet mee bezig.
1: Nou,
0: oh, toch wel.
1: Ik heb nog zo'n rare, morbide passie. Ik ga graag naar begraafplaatsen toe.
0: Oh.
1: En in Londen, ik heb ook 2 jaar van mijn opleiding in Londen gedaan, is Highgate Cemetery. Mensen die daar nooit geweest zijn, absolute aanrader. En dan loop ik over zo'n begraafplaats en dan zie ik een in 2 gebroken grafsteen, waar in de 19e eeuw een moeder met 3 kinderen is overleden. En dan denk ik, 2 dingen. Wanneer is voor het laatst iemand daar geweest, heeft gehuild, zich omgedraaid en daarna is er nooit meer iemand gekomen? Dus de vergankelijkheid, daar kan ik helemaal over in opgaan. En het tweede is, ik denk wel eens, nou, wat staat er dan op mijn grafsteen? Want dat is jouw vraag eigenlijk.
0: Ja.
1: En als er op mijn grafsteen staat, hij heeft bijgedragen aan een betere wereld voor mensen met Parkinson, nou, kan me nu raken, dan zou dat mooi zijn.
0: Hij heeft ervoor gezorgd dat Parkinson niet meer bestaat. Hij heeft zichzelf werkeloos gemaakt.
1: Weet je, er zitten heel veel luisteraars die ziekte hebben. Er was al 1 iemand die gereageerd heeft. Ja. Je moet, de rol van een dokter is ook een hele dunne lijn. Hè? Want je wil hoop bieden, maar ook realistische hoop. En ik doe de hele dag niks anders. Mensen perspectieven bieden. ik zou niks liever willen zeggen hier in dit programma. Parkson is over 5 jaar de wereld uit. En dat is die niet. Wat ik wel hoop is dat goede zorg toegankelijk is voor iedereen met Parkson in de wereld. Wij zorgen nog slecht voor vrouwen met Parkson. Wij zorgen slecht voor laaggeletterden. Wij zorgen slecht voor mensen met een migratieachtergrond. In Afrika zijn simpele Parkson-medicijnen niet toegankelijk. Echt schandelijk. Dus goede Parkinson-zorg voor iedereen. Dat we aan knoppen gaan draaien, waardoor de aanwas van Parkinson in ieder geval begint te krimpen. Het is nu nog stabiel, dat moeten we gaan laten krimpen. Als dat in mijn actieve carrière al zichtbaar wordt, is het geweldig. En dan moeten uiteindelijk die fantastische jonge mensen in mijn team die handschoen gaan oppakken en er weer mee verder gaan.

0: Luit, de Goldberg-variaties van Bach, gespeeld door het Franse ensemble met de Nirvana-achtige naam Nevermind. Ja. Er wordt veel gereageerd in de NPO Luister-app. Dat is heel leuk, heel fijn, dank daarvoor. Ik ga er een paar met je delen, Bas. Dat is echt leuk om te lezen als iemand zegt, wat is Bas Bloem? Een prachtig mens. Oh. Dank je wel voor opnieuw een mooie uitzending. Ik geniet. Kunnie zegt, ja, de 2 uur die vloog om. Kan er nog een uur bij? Ja, daar gaan wij niet over. Dat kan helaas niet. Maar ze zegt ook nog een inspirerende uitzending met een inspirerende gast. Dat weet ik uit eigen ondervinding. En één ding heb ik tot nu toe gemist. Het Parkinson Koor in Nijmegen.
1: Ja.
0: Ik herinner me nog een uitvoering van dit koor. En Bas die daarbij was. Het was zo belangrijk voor alle deelnemers. De inspirerende dirigent van het koor mag wat mij betreft ook genoemd worden. Emiel Hoefnagel. En nog meer mensen inspireren in de uitzending. Maar dat koor dat we...
1: Emiel Hoefnagel is geweldig logopedist, maar die leidt dat Parkinson koor ook. En ook daar weer mensen, de rode draad is, al die mensen in dat koor hebben die ziekte. En tegelijkertijd hebben ze niet die ziekte, maar zijn ze koorleden.
0: Ja, zijn ze gewoon zanger. Ja. En nog één reactie naar aanleiding van de 1200-serie. Die prachtige merklintijn. Er zijn ook andere merken, maar dat weet u ook wel. Er zijn er volgens Robert maar 25 van gebouwd door Werkspoor en de Amerikaanse Baldwin met geld van het Marshallplan. In 1998 werden ze uit de dienst gehaald door de NS. Als het aan de NS lag, werden ze allemaal gesloopt tot grote woede van het publiek. En andere vervoerders die best wel interesse hadden in een goede tweedehands locomotief. En er rijden er nu nog zo'n 5. Er zijn er nog maar 5. 1200.
1: Ongelooflijk. Maar iedere luisteraar weet nu ook wat een leuke mensen treinenliefhebbers zijn. Dat is toch weer een geweldige aanvulling dit. Prachtig.
2: Panorama Zondag met Hans Smit. Op NPO Klassiek.
0: Ja, Bas, we moeten niks. Maar we willen je heel graag bedanken voor het mooie culturele landschap waar je ons doorheen hebt geleid. We hebben genoten van de La Traviata. We zagen je moeder als het ware zitten met de thee en de tranen die daar kwamen bij die opera van Verdi. We kregen een inkijkje in je werk en je liefde voor je patiënten met een schilderij dat speciaal voor jou is gemaakt. We leerden over gezondheidsrisico's aan de hand van het werk Sun Mad Raisin uit het MoMA. En we sloten af met de klanken van strijder Xavier Rudd. Als bedankje voor dit alles willen we je graag een muzikaal cadeautje aanbieden.
1: Oh, wat leuk zeg.
0: Dat is een persoonlijk muziekadvies van onze gewaardeerde muzieksamensteller Teun Faber.
3: Ja, beste Bas. Onlangs kwam ik een korrelige YouTube-video tegen met een fantastische choreografie gedanst door mensen met Parkinson.
1: Oh.
3: En de muziek is uit duizenden te herkennen, namelijk Leonard Bernstein's West Side Story. Dat is muziek misschien op het eerste oor ritmisch complex. Er wordt de mambo gedanst en de cha-cha en de rumba. Allemaal ritmes die echt je lijf wakker schudden. En het is een pakkende mix van westerse muziek en Latijns-Amerikaans en klassiek jazz, big band en zelfs een beetje Broadway. En die muziek schakelt heel erg tussen energie en rust en spanning en lyriek. Iets wat echt variatie in die dans brengt. En die Parkinson-dansers doen het ook echt met overgave. En ze bewegen collectief naar links en naar rechts en gespiegeld. En ze beelden zelfs de rivaliteit tussen de Jets en de Sharks uit. Het zit in het verhaal van de West Side Story. Daarom wil ik een paar deeltjes daaruit laten horen, omdat de West Side Story bevat ontzettend veel verschillende ritmes waarmee misschien geëxperimenteerd kan worden. En het is een opname met Daniel Barenboim, inmiddels een oude dirigent die zelf ook kampt met de ziekte van Parkinson.
1: Oh, ongelooflijk.
3: Dus de West Side Story.

0: verschillende ritmes.
1: Uit de West Side Story van Leonard Bernstein. Je hoorde de Chicago Symphony onder leiding van Daniel Barenboim. Teun vertelde net over die Parkinson. Mensen die dat dus die daarop dansen. Daar is een YouTube-filmpje van. Dat kunnen we wel even op de site vermelden waar je dat kunt vinden. De link naar dat filmpje. Het was het persoonlijk muziekadvies van Teun voor mijn gast Bas Bloem. Wat vond je ervan?
2: Nou ja, een grote dank en met veel plezier uitgepakt, Teun. Ontzettend bedankt. Het staat echt als symbool voor waar ik zelf ook voor sta. Het was muzikanten samen met mensen met Parkinson. Wij doen ook in het Radboud UMC niks voor mensen met Parkinson, maar alles samen. Mm-hmm. En het waren allerlei muziekstijlen die samenkwamen. Wat ik een mooie metafoor vind voor dat multidisciplinaire, holistische werken waar ik heel erg voor sta. Dus prachtige keuze, Teun.
3: Dank je wel.
0: Dank, Teun.
3: Ja.
0: Jij bedankt voor het feit dat je onze gast wilde zijn vanavond.
2: Ja, wat mooi dat er nog zo'n programma is op de Nederlandse radio waar je zo rustig de tijd hebt om te praten. Weet je, de wereld wordt alsmaar haastiger en maller. En tijd voor onthaasting en kwaliteit. Ik was met veel plezier hier.
1: En tot zover het gesprek met Bas Bloem van 8 februari. Op 29 september organiseert hij een benefietconcert in de Vereniging in Nijmegen met onder andere Frank Boeien en Tanja Cross om aandacht te vragen voor de helende werking van kunst voor de volksgezondheid, met name voor mensen met Parkinson. Opbrengst van die middag gaat naar wetenschappelijk onderzoek om dat verband verder te onderbouwen. Meer informatie vind je op de site van de vereniging. Volgende week gaan we in de zomereditie van Panorama Zondag terug naar 19 april. Toen was de Nederlands-Koerdische singer-songwriter Naas mijn gast. Op 30 augustus zijn we terug met een laatste serie nieuwe uitzendingen, voordat eind december helaas het doek valt voor Panorama Zondag. Reageren kan via de NPO Luister-app. Tot aan de ster, muziek van Sergei Prokofjev. Dank voor het luisteren. Prettige avond.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: Klassiek. Deze week het tweede pianoconcert van Sergei Rachmaninov. Dit stuk had nooit geschreven kunnen worden zonder de 19e-eeuwse Dr. Phil.
2: Psychiater Nicolai Daal.
1: Ja.
2: En daar kan hij zijn hart luchten. En als ik nu kijk naar de eerste pagina van zijn tweede pianoconcert, dan staat het opgedragen aan monsieur Nicolai Daal.
1: Oh, prachtig.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
4: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
3: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Op Rij Muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta ta ta.

0: vierdaagse Heiliglandstichting. Op Rij Muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wakenervierdaagse.nl.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos. En ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de Jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich niet terug, heeft premier Netanyahu vandaag opnieuw gezegd. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten. En Puk Pietersen wint de bergtrui. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Ontdek Kasteeltuinen Arsen

0: extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
1: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
2: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert. Met Pieter van Nes.
3: En een hele goede avond en welkom bij dit Zomeravondconcert. Met vanavond een concert uit Londen. Eerder opgenomen in de Royal Albert Hall. Tijdens een van de BBC Proms concerten. Concert van 19 juli, zo'n 3 weken geleden. En los van de hitte en de droogte en de bosbranden buiten was het ook daarbinnen een behoorlijk vurige zomerse avond. Want bijna alles op het programma draaide om Spanje. Soms door de ogen van Spanjaarden zoals Manuel de Falla, Joaquin Rodrigo. Maar ook bijvoorbeeld door die van Maurice Ravel. Ja, Ravel was misschien Frans, maar werd toch geboren vlakbij de Spaanse grens. Had een Baskische moeder en bleef zijn hele leven gefascineerd door de Spaanse muziek. En er komt nog iets bij, want het Spaans Nationaal Orkest stond op het podium. Orkest dat al sinds de jaren 40 een centrale rol speelt in het Spaanse muziekleven. Maar dat opvallend genoeg voor het eerst op de Proms te horen was. En hetzelfde geldt voor gitarist Rafael Aguirre. Straks de solist in het beroemde Concierto de Aranjuez van Rodrigo. Dirigent was David Afkam. Hij leidt het orkest sinds 2014, eerst als chef, later ook als artistiek directeur. En deze prom was meteen een hele bijzondere avond voor hem, want het was ook zijn laatste concert in die functie van chef en artistiek directeur van het Spaans Nationaal Orkest. Want Kent Nagano die gaat hierna het stokje overnemen. En we beginnen de avond bij Ravel met een ochtendserenade, maar dan toch wel eentje waarmee je waarschijnlijk de hele straat wakker krijgt. Alborada del Gracioso. De orkestversie daarvan van Maurice Ravel.

Het Spaans Nationaal Orkest onder leiding van David Afkam met Alborada del Gracioso uit Miroir van Maurice Ravel. Een stuk dat Ravel oorspronkelijk schreef voor piano. En ruim 10 jaar daarna maakte hij zelf deze ongelooflijk kleurrijke orkestversie van dat stuk. En eigenlijk wordt in die orkestversie het Spaanse karakter nog wat dikker aangezet. Getokkelde strijkers als gitaren, scherpe dansritmes, castagnetten, veel kleur. Maar nu, tijdens dit Proms-concert, gingen we van een Fransman die Spanje verbeeldt naar een componist die er daadwerkelijk vandaan kwam. Manuel de Falla, geboren in Cádiz, in Andalusië. En ook zijn Fantasia Bética was oorspronkelijk pianomuziek. De Falla die schreef het in 1919 voor Arthur Rubinstein. En de titel verwijst naar Bética, de Romeinse provincie, die grofweg overeenkomt met wat nu Andalusië is. En dat hoor je ook echt in die muziek. Dit is een beetje het kruispunt tussen virtuose pianomuziek en flamenco. Ritmes, gitaarachtige figuren, die obsessieve herhalingen. Het is rauwe, dorstige, vurige Spaanse muziek waar de zon verschroeiend brandt. En alleen horen we vanavond niet de piano, maar de Spaanse componist Francisco Coll die maakte daar in 2022 een nieuwe versie voor groot orkest van. Met meteen vanaf het begin ook die castagnetten, een tamboerijn, flinke batterijslagwerk. De Fantasia Bética van Manuel de Falla in de orchestratie van Francisco Coll door het Orquesta Nacional de España onder leiding van David Afkam.

Het Spaans Nationaal Orkest onder leiding van David Afkam. Met deze muziek van Manuel de Falla. Op 19 juli live gespeeld in de Royal Albert Hall. Deze Fantasia Bética. Oorspronkelijk een pianostuk. Maar hier een toch al spectaculaire orkestratie van Francisco Coll. Het orkest mag nu dan toch weer iets naar de achtergrond. Want er moet plaatsgemaakt worden voor een instrument dat het tegen een symfonieorkest nog nooit zo makkelijk heeft. De klassieke gitaar. Toen Julian Bream, beroemde gitarist, in 1955 op de proms het Concerto de Aranjuez speelde, toen vond de Britse pers alleen het idee van een gitaarconcert toch al nieuwswaardig. Maar inmiddels is het HET gitaarconcert geworden. Er bestaan ruim 100 opnames van. En vooral dat langzame middendeel, dat is een heel eigen leven gaan leiden. Tot en met jazzplaten aan toe. Miles Davis bijvoorbeeld, hè, met zijn Sketches of Spain. De solist vanavond is Rafael Aguirre. En Rodrigo die schreef het concert in 1939. Het gaat over Aranjuez, plaatsje ten zuiden van Madrid. Met daar het Koninklijk Paleis en die beroemde tuinen. En Rodrigo's muziek is geen schets daarvan, maar meer sfeer, suggestie zou je kunnen zeggen. En het mooiste is misschien juist wel dat het allemaal ontstaat vanuit een heel bescheiden instrument waar het orkest nederig rekening mee moet houden. Rafael Aguirre, het Spaans Nationaal Orkest onder leiding van David Afkam. Met het Concerto de Aranjuez van Joaquín Rodrigo.

Applaus voor de uit Malaga afkomstige gitarist Rafael Aguirre en het Orquestra Nacional de España onder leiding van David Afkam met dit gitaarconcert, het Concierto de Aranjuez van Joaquín Rodrigo, live gespeeld tijdens een van de Proms-concerten in de Royal Albert Hall in Londen, 19 juli van dit jaar. Maar het Londense publiek liet de gitarist niet zomaar gaan en mocht ook nog een korte toegift volgen. Francisco Tárrega's Recuerdos de la Alhambra, Rafael Aguirre.

Recuerdos de la Alhambra. Herinneringen aan het Alhambra in Granada. Muziek van Francisco Tárrega. Als toer heeft gespeeld door gitarist Rafael Aguirre. Naar het Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Live in de Royal Albert Hall in Londen. En hierna was het pauze tijdens dit Proms-concert. Maar na de pauze kwam het Spaans Nationaal Orkest weer terug. Met Manuel de Falla's El Sombrero de Tres Picos. Oftewel de driekantige steek. Dat beroemde hoedenmodel. Het verhaal is eigenlijk een klucht. Een nogal zelf ingenomen magistraat krijgt zijn oog op de vrouw van een molenaar. En hij probeert haar te verleiden. Het loopt uiteraard volledig uit de hand. En uiteindelijk is hij degene die voor gek staat. Daar maakte de Falla in 1917 eerst een pantomime van. En toen kwam Sergej Diaghilev langs. Die was met zijn ballet Russe in Spanje. Zag de voorstelling en dacht, ah, hier zit toch ook een ballet in? Nou, vervolgens kwam er een behoorlijk indrukwekkend team bij elkaar. Met een choreografie van Leonid Massine. Die zelf trouwens de molenaar danste. Decors en kostuums van Pablo Picasso. Ja, vaste sterrencast. En de Falla die trok samen met Diaghilev door Spanje om materiaal en inspiratie te verzamelen. En de uiteindelijke balletversie die ging in 1919 in Londen in première. Dat complete ballet, dat zie je tegenwoordig niet zo vaak meer op de planken. Maar de twee orkestsuites die ervan gemaakt zijn, des te meer. En daar zit de hele Spaanse danswereld in. Fandango, seguidillas, flamenco. En aan het einde een uitbundige gota. We horen ze achter elkaar. De eerste twee suites uit de driekantige steek. El Sombrero de Tres Picos van Manuel de Falla. Door het Spaans Nationaal Orkest onder leiding van David Afkam.

vaak meer op de planken. Maar de twee orkestsuites die ervan gemaakt zijn, des te meer. En daar zit de hele Spaanse danswereld in. Fandango, seguidillas, flamenco. En aan het einde een uitbundige gota. We horen ze achter elkaar. De eerste twee suites, of de twee suites uit de driekantige steek El Sombrero de Tres Picos van Manuel de Falla door het Spaans Nationaal Orkest onder leiding van David Afkam.

Het Spaans Nationaal Orkest, oftewel het Orquesta Nacional de España, onder leiding van toen nog chef David Afkam, met El Sombrero de Tres Picos, de twee suites daaruit, de driekantige steek. Muziek van Manuel de Falla, muziek waarin hij Spaanse volksmuziek niet gewoon citeert, maar helemaal opzuigt, helemaal opneemt in de eigen orkesttaal. En hierna stond er nog één concert op het programma van dit, één stuk op het programma van dit concert. En dat is waarschijnlijk ook wel het beroemdste stuk van de avond. En misschien eigenlijk ook wel een van de vreemdste orkeststukken die ooit zo beroemd is geworden. De Bolero van Maurice Ravel. Op papier gebeurt er in dat stuk eigenlijk helemaal niets namelijk. Nou, de oorsprong die ligt bij danseres Ida Rubinstein. Die gaf Ravel in 1928 de opdracht voor een ballet. Het plan was eerst om delen uit Iberia van Isaac Albéniz te gaan orkestreren. Maar ja, de rechten bleken niet beschikbaar en dus bedacht Ravel iets anders. Eén ritme dat vrijwel het hele stuk onveranderd blijft. Twee melodieën die steeds opnieuw terugkomen. En nauwelijks harmonische ontwikkeling, zeg

Maar gerust geen. Alleen de orchestratie verandert voortdurend en het volume groeit heel langzaam van bijna niets in het begin tot een gigantische climax aan het eind. En al die tijd blijft daaronder de kleine trom stug doorgaan met dat ritme. Ja, Ravel die had trouwens niet alleen Spanje in zijn hoofd. Hij was gefascineerd door machines en fabrieken. En hij suggereerde zelf dat die eindeloze mechanische puls ook daar iets mee te maken had. Een stuk dat een kwartier lang bijna niet van gedachten verandert en toch onafwendbaar ergens naartoe lijkt te gaan. David Afkam dirigeert het Spaans Nationaal Orkest in de Bolero van Maurice Ravel.

0: De Bolero van Maurice Ravel door het Orquesta Nacional de España onder leiding van David Afkam. Ja, Spaans Nationaal Orkest dus. Hun promsdebuut, jawel, in de Royal Albert Hall in Londen. Het was opgenomen tijdens het vierde promsconcert van dit seizoen. Concert van 19 juli, zondag 3 weken geleden. En dat maakt het nu 21:50.
1: Het zomeravondconcert. Met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
0: En dan heb ik nog een mooi concert voor je meegenomen voor deze zondagavond. Een concert van de Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Concert van 24 juli in de Heilige Geistkirche in Wismar. Een havenstad aan de Oostzee. En centraal in dat concert staat violiste Julia Fischer. Samen met 7 bevriende strijkers. In totaal 4 violen, 2 altviolen, 2 cello's. Op het programma 2 grote stukken voor die bezetting. Het beroemde octet van Mendelssohn. En daarna dat van George Enescu. Dat is een mooie combinatie, want Enescu die schreef zijn octet nadrukkelijk in de schaduw van Mendelssohns voorbeeld. Alleen hij pakt die 8 strijkers weer heel anders aan. Maar eerst Felix Mendelssohn. En misschien is het aardig om daar 1 getal bij te onthouden. 16. Zo oud was Mendelssohn namelijk toen hij in 1825 dit octet schreef. Als een verjaardagscadeau voor zijn vioolleraar Eduard Rietz. Ja, en toch klinkt het nergens als een jeugdstuk. Die 4 violen, 2 altviolen en 2 cello's. Je zou denken dat zijn dan 2 strijkkwartetten die tegenover elkaar zitten. Maar zo behandelt Mendelssohn het niet. Hij maakt er veel meer 1 groot bewegelijk ensemble van. Soms heel transparant en kamermuzikaal. En een paar tellen later bijna alsof er een klein strijkorkest zit. De melodieën die vliegen van de ene stem naar de andere. En alle 8 spelers doen voortdurend mee. Vooral dat derde deel, daaruit werd beroemd. Een ragfijn scherzo, heel zacht en licht, vol fladderende figuurtjes. Mendelssohn's zus Fanny, die hoorde daar een complete geestenwereld in. En eigenlijk hoor je hierin ook al de sprookjesachtige sfeer die later zo kenmerkend zou worden voor zijn muziek bij A Midsummer Night's Dream, een Midsummer Nachtstroom. Julia Fischer en haar 7 muzikale vrienden dan, met het strijkoctet in S-groot van Felix Mendelssohn.

Violiste Julia Fischer met 7 van haar muzikale vrienden op dit festivalconcert van het festival Mecklenburg, de Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Concert van 24 juli in de Heilige Geistkirche in Wismar, hier met het strijkoctet van Felix Mendelssohn. En de 8 strijkers die mochten blijven zitten, maar dan nu voor het grote octet van George Enescu. Opvallend ook weer een jonge componist. Enescu was 19 toen hij dit octet in 1900 schreef. Enescu, geboren in Roemenië, had al in Wenen gestudeerd en vervolgde op dat moment zijn opleiding in Parijs bij onder andere Massenet en Fauré. Mendelssohn, zijn octet, was duidelijk het grote voorbeeld. Maar Enescu die doet er toch iets heel anders mee. Bij hem krijg je veel minder het gevoel van 4 losse delen. Maar alles groeit uit elkaar voort. Thema's die komen terug, veranderen van gedaante, worden voortdurend verder ontwikkeld. En die 4 delen die lopen daardoor ook bijna als 1 lange boog in elkaar over. Het is een behoorlijk ambitieus stuk al met al. Duurt ongeveer 40 minuten. Heeft toch bijna de schaal van een symfonie, zou je zeggen, maar dan gespeeld door maar 8 muzici. En daarbij is bijna voortdurend iedereen actief, met een heel dicht netwerk van stemmen. En dan maakt Enescu het nergens de muzici ook echt makkelijk. Het is een stuk om je tanden, of in dit geval je strijkstokken, in te zetten. Het strijkoctet in C groot, opus 7 van George Enescu, door Julia Fischer en haar muzikale vrienden.

Applaus voor deze uitvoering van het strijkoctet van Georges Enescu. Julia Fischer, Lena Neudauer, Valeria Steenken, Eva Zavaro viool, Niels Munkemeijer, Wen Zhaozheng altviool, Maximilian Hornung en Benjamin Nüfenegger cello. Live gespeeld op 24 juli in de Heilige Geistkirche in Wismar tijdens de festspielen Mecklenburg-Vorpommern. En daarmee komt een einde aan dit zomeravondconcert op NPO Klassiek. Zo dadelijk vrije geluiden, daar wens ik je heel veel plezier bij. En graag tot de volgende keer en ik wens je nog een hele mooie avond.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden live concerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week gaan we terug naar 1984. De Spaanse meesterpianist Alicia de la Rocha gaf een solo optreden in het Amsterdamse Concertgebouw. En het publiek kon er geen genoeg van krijgen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op nploklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster.
2: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Rowland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
5: Neem Terdezom op in je testament. Kijk op terdezom.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. En ook een raffinaderij.

0: Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. En ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië, dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Met de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland en daar kregen ze asiel. Temi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen wint de bergtrui. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. En Groningen versloeg Utrecht met 2-1. Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Dan nog het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
7: NPO Klassiek. VPRO. Vrije geluiden. Met Melchior Huurdeman.
8: Hallo, welkom bij nog een zondagavond zonder Anne Maartje. Zoals ik gisteravond al zei, Ik heb niet zozeer een thema, maar ik heb mezelf voorgenomen om eens muziek te draaien die altijd in mijn brein ergens

aanwezig is. Al vele jaren, uren, minuten en secondes. Melodieën dus die iedere dag wel een keer door mijn hoofd spoken. Soms zijn er periodes dat er melodieën 7 dagen in de week aanwezig blijven en daarna gelukkig weer verdwijnen en die weer plaatsmaken voor weer andere muziekflarden. Maar die flarden en hele melodieën zullen altijd weer een keer opdoemen in mijn brein. Wanneer dat is, weet ik nooit. Onder het motto, muziek complimenteert het geheugen. De eerste keer dat ik kennis maakte met het fenomeen Glenn Gould was curieus. Ik weet nog dat de vader van een vriendje van me terug was gegaan naar de platenwinkel met de opmerking, sorry, maar er zit de hele tijd iemand doorheen te mompelen. Ik was getriggerd. Wie was dat? Wie doet zoiets? Een Canadees, vreemd zittend op een stoel zonder echte zitting, die zichzelf dirigeerde en een Motorola-techniek bezat. De Goldberg-variaties van Bach, opgenomen in 1956. Onuitwisbaar. Tutu, titi, wat een feest, wat een strikte vrijdenker. Wat een heerlijke gek. Denk ik aan Bach en dwingt mijn brein me daartoe, dan kijkt Glenn Gould altijd om de hoek. 3 deeltjes uit deze variaties.

Mijn geliefde kwelgeest Glenn Gould met de aria en twee variaties uit Bach's Goldbergs variaties. Het volgende stuk is een hartebreker, althans voor mij. En het zoemt te pas en te onpas door mijn hoofd. Buiten dat dit lied verdrietig mooi is, moet ik altijd denken aan componist Richard Strauss, die dit aan het einde van zijn leven kon schrijven. Sluit een carrière maar eens op zo'n hoogtepunt af. Dat je die top hebt beklommen, hebt kunnen beklimmen. Uit vier letzte lieder, Beim Schlafengehen, hier gezongen door Jesse Norman met het Gewandhausorchester onder leiding van Kurt Masur.

Dat was Beim Schlafen gehen, gezongen door Jesse Norman samen met het Gewandhaus Orkest onder leiding van Kurt Masur en componist natuurlijk Richard Strauss. Ik zei aan het begin al, muziek complimenteert het geheugen. En dit graven of naar boven laten poppen van muziek is trouwens een heerlijke bezigheid. Probeer het zelf eens en bemerk hoe vol uw hoofd zit met de meest prachtige dingen. En waarom wekt de een een snik op en de ander een glimlach? Deze volgende flart maakt mij altijd aan het lachen als ik er aan denk. Luister naar de Polka de Weer van Sergei Rachmaninov in een spetterende uitvoering van Vladimir Horowitz. En dit werd opgenomen tijdens zijn wereldtournee. Dat was rond 1986 in Moskou.

Een smierende horowitz met Polka de Weer van Rachmaninoff. En ik was ooit de gelukkige met een kaartje voor het horowitzconcert in het Concertgebouw in Amsterdam. Het was een hilarische show. En onvergetelijk waren de minuscule scarlatti nootjes die van muur tot muur ketsten.

De afgelopen 2 jaar hebben we de filmpodcast Soundtrack gemaakt. Samen met Annemaatje Lemerijs en Noah Johannes. En bij alles wat langs trok, John Williams, Hans Zimmer, noem ze maar op, kwam Stravinsky vaak als meest gekozen inspiratiebron naar voren. Maar toch was er een tijdgenoot die ook een behoorlijke stempel zette op de aard van de huidige grote filmscores. En dat is Erich Wolfgang Korngold. Erich Korngold werd op 29 mei 1897 geboren in Brno in Moravië. En hij groeide op in Wenen. En niemand minder Gustav Mahler gaf Korngold het advies om bij componist en dirigent Alexander von Zemlinsky muziekles te volgen. En in de jaren 30 vertrok hij, zoals zoveel Joden, naar Amerika. Hij beschouwde zijn filmscores als een opera zonder zang en hij gaf elk karakter in de film zijn eigen melodie. Korngold vond dat de muziek ook zonder film voor zich moet spreken. Met deze vernieuwende ideeën gaf Korngold natuurlijk een grote impuls aan de filmmuziek. Hij werd in Hollywood een veelgevraagd en bekroond filmcomponist. En van zijn hand verschenen soundtracks voor onder andere Adventures of Robin Hood, Seahawk, Elizabeth and Essex, King's Row en noem maar op. En toen Hitler verslagen was, trok Korngold zich terug als filmcomponist en keerde terug naar muziek voor de concertzaal. Het eerste werk was het vioolconcert in D, opus 35, en dat componeerde hij in 1945. Hij droeg het werk op aan Alma Mahler, de weduwe van Gustav Mahler, en volgens Korngold was dat zijn mentor. Deel 2 hier uit het vioolconcert van Erich Wolfgang Korngold met violist Jill Shaham en het London Symphony Orchestra onder leiding van André Breven. Dit is echt een brain pleasure.

Korngold, tweede deel van zijn vioolconcert met Jill Shaham op viool en André Previn stond voor de London Symphony Orchestra. En als ik hier zo zit, trekt er zoveel voorbij in mijn hoofd. Het lijkt een oneindige weg en ik moet dus heel veel skippen. Maar goed, ik heb het hier dan nog alleen maar over klassieke muziek en niet over brain teasers als Kleine Jodeljongen, De Vogeltjesdans of Take 5, die, of je het nou wilt of niet, soms zomaar in je hoofd komen en er best moeilijk weer uitgaan. Eine kleine nachtmuziek verban ik ook even en ga naar een optreden wat ik ooit op tv zag van Cecilia Bartoli. Zij zong Vivaldi en de virtuositeit was verbluffend, maar wat me het meest trof waren de lage tonen die ze zong. Die ontroerden en frappeerden me. Lager, lager, nog hoger, nog hoger. Meer een gimmick, maar als iemand me vraagt naar een virtuose zanger met gevoel voor theater, dan is het deze, Griselda. Een proeven van bekwaamheid door Cecilia Bartoli.

Ja, Cecilia Bartoli met een opgevoerde Griselda van Antonio Vivaldi. Een blijvertje is voor mij zeker het tweede deel uit het pianoconcert in G van Ravel. En zeker in de uitvoering van Arturo Benedetti Michelangeli samen met Sergiu Celibidache. Een uitvoering van jazzpianist Herbie Hancock van dit werk heb ik ooit na één keer beluisteren naast me neergelegd en gehoopt dat hij nooit meer zou oppompen in mijn hoofd. Maar dat deed hij wel, tot mijn frustratie. Toen ben ik hem vaker gaan luisteren en op de een of andere manier is het voor mij een voorbeeld van geef nooit te snel op, het kan zomaar een terugkomertje zijn. En zo geschiedde. Van heiligschennis tot acceptatie en het uiteindelijk toch een bijzondere uitvoering te vinden. Herbie Hancock geeft een kleine inleiding, dan komt de originele partituur en daar waar Ravel gaat omspelen, trekt Hancock het helemaal naar zichzelf toe. Het tweede deel uit pianoconcert in G van Maurice Ravel met aan de piano Herbie Hancock.

Dat was Herbie Hancock met zijn lezing van het tweede deel uit het pianoconcert in G van Maurice Ravel. En sinds deze week komt er iets bij in mijn geheugen. Deze opname hielp me de afgelopen week bezig. Ik ben een groot Billy Joel fan, maar uit deze hoek had ik niet zo snel iets van hem verwacht. En toch is het album niet gloednieuw, dus ik moet hem hebben gemist. En zijn pianostukken op deze cd Fantasies and Delusions uit 2001 worden uitgevoerd door pianist Hyun Ki-yo. Een hele prijzenswaardige poging om de grote meesters te benaderen van Billy Joel. Of niet? Ik ben er zelf nog niet helemaal achter. Of zoals een Amerikaanse recensent mij hielp: het zou al te gemakkelijk zijn om deze uitgave af te doen als een soort goedkope crossover. Wat het niet is. Of als het werk van een ouder wordende rocker die wat geloofwaardigheid probeert te winnen, wat het slechts ten dele is. Feit is dat Billy Joel, de pianoman, zijn weg op zijn instrument kent en dat dit vernieuwende en gedurfde muziek is. Of dat zou zijn geweest als we in 1850 leefden. Dit zijn goed gemaakte stukken, geschreven in de stijl van, zoals elke compositiestudent doet om het vak van de grote meesters te doorgronden. Een A+, meneer Joel. En nu bent u klaar voor de volgende les, de late romantiek. Hier is Reverie, Villa d'Este, en dat laatste verwijst al naar Liszt, van Billy Joel, uitgevoerd door Hyun Ki-yo. Volgende week is Anne Maartje er weer. Slaap lekker.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Grütke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik een jaar of drie was zo'n beetje dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
5: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
11: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
12: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
13: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van maandag 10 augustus. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel

0: Een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan tussen 16 en 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Klassiek. De nacht.

We onderbreken de uitzending voor een spookrijder. Rijd je op de A7, Den Oever richting Hoorn. Dan kom je tussen Den Oever en Wieringenwerf een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A7, Den Oever richting Hoorn. Dan kom je tussen Den Oever en Wieringenwerf een spookrijder tegen.